0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Lekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
10: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
6: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
5: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
7: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
13: Ja.
11: Ik lig al uren wakker.
12: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
13: Lekker slapen. Dekker slapen.
14: Dekkerslapen.nl.
15: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
16: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen, Drenthe.
16: Met Judith Regendorp.
18: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Vrijdag 18 september is het. Daphne, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: We hebben kleine oogjes. Ik omdat ik gewoon weinig heb geslapen. Jij omdat je lekker personeelsfeestje hebt meegemaakt.
19: Ja,
18: ik dacht,
19: zeker.
18: Ik ga er maar niet naartoe. Laat ik verstandig zijn.
19: Ja, heel maar verstandig.
18: Maar
19: desal
18: niet erin.
19: Je hoort het ook wel een beetje aan mijn stem. We hebben gebold en geminigolfd. En ik was in beide heel fanatiek. Dus dat hoor je nog.
18: Heeft dat ook nog de winst opgeleverd?
19: Nou. Mijn team is tweede geworden.
18: Ik vind dat knap.
19: Ja, ik ben ook zeer tevreden.
18: Van hoeveel teams?
19: Volgens mij waren het er 18.
18: Oh,
19: ja.
18: Hartstikke goed. Nou, goed gedaan. Rustig aan, gaan zitten. En we helpen je de ochtend door met nieuws, weer en verkeer. Was de reactie van Drentse woningcorporaties op plannen van het kabinet? Want die Drentse woningcorporaties zijn blij dat het kabinet meer geld uittrekt voor sociale huurwoningen. De gemeenten Meppel en Staphorst bekijken of ze asielzoekers kunnen opvangen op het water. Daar gaan we het ook over hebben. Boeren in Midden-Drenthe hebben hun visie op het platteland klaar. Je hoort straks welke ideeën daarin zitten. Een voetbalclub DZOH in Emmen kampt met veldproblemen. Ja, of dat dan ook leidt tot problemen voor komend weekend, dat hoor je zo van de voorzitter. En als we het dan toch over voetbal hebben, hoe speelt FC Emmen vanavond en hoe spoelt ze vooral het zuur van vorige week weg tegen FC Eindhoven?

0: Dat is een beetje weemoedig bij zo'n titel. Tears of a Clown. Smokey Robinson en de Miracles waren dat. Het is 7:08. Goedemorgen. De gemeente Meppel en Staphorst die willen asielzoekers opvangen op een drijvend ponton in de haven bij Meppel. Ze onderzoeken of ze zo maximaal 300 mensen kunnen opvangen. Burgemeester Arjen Maathuis van Meppel.
1: Beide gemeenten hebben een opgave in het kader van de spreidingswet. De gemeente Staphorst, maar ook de gemeente Meppel. En de gemeente Meppel heeft op dit moment een asielboot met 144 plekken. Alleen die boot is geen duurzame vorm van opvang. Stapt nog een beetje uit de crisisnoodopvang. En de gemeenteraad heeft hier ook gezegd van we willen een humanere vorm van opvang. Die ook voor een langere periode te gebruiken is. En daarom hebben we ook gekeken en gezocht samen met de gemeente Staphorst, die ook een opgave heeft, van kunnen we nou niet onze opgave bundelen. En zijn daarbij uitgekomen op de locatie van de Wachthaven, waar we een drijvende opvanglocatie verder willen verkennen. Dus er is nog niks besloten, maar we willen verkennen of dit uiteindelijk een duurzame bijdrage is aan de opgave die we beide hebben op grond van de spreidingswet.
2: Deze nieuwe locatie wordt waarschijnlijk ook een waterlocatie, om het zo maar even te noemen. Wat komt daar dan voor constructie?
1: Nou ja, je moet dan denken aan pontons waarop modulaire containerbouw plaatsvindt, zoals ook er van dit soort concepten bekend zijn in de studentenhuisvesting in waterrijke studentensteden.
2: Inderdaad, 2028 loopt het contract af met de huidige asielboot. Hoe gaat dit nu verder? Wat is het pad vervolgens om mogelijk inderdaad voor deze reguliere opvang te komen?
1: Nou, het is misschien goed om te zeggen allereerst dat de opvang die we nu de opvanglocatie die we nu samen met Staphorst willen verkennen, dat die niet als extra locatie komt voor Meppel. Dus het vervangt die asielboot. Dat is belangrijk om te zeggen. Het tijdspad, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. We gaan voor een zorgvuldig proces, ook met de omgeving, de directe omgeving van die wachthaven. En uiteraard de gemeenteraden van Staphorst en Meppel mogen hier ook iets van vinden. Dus we zijn ook in dat opzicht afhankelijk van de gemeenteraden of zij dit zien zitten als een goede oplossing om op die manier voor de komende 10 jaar 300 asielzoekers hier te kunnen huisvesten.
2: Een asielzoekerscentrum is vaak een hot thema in de samenleving. Dat levert veel emotie met zich mee. Speelt het dan ook dat jullie een locatie hebben opgezocht die eigenlijk een beetje van het centrum af is, in de wachthaven, waar niet heel veel bebouwing in de buurt is?
1: Nou, wat meespeelt is dat we niet een locatieonderzoek aankondigen waardoor de hele gemeenten of onze beide gemeenten in rep en roer zijn. We kiezen dus een locatie waarvan we denken die is kansrijk. Daar kunnen we op korte termijn iets realiseren. En daarom zijn we hier uitgekomen. Het ligt wat verder van het centrum af. Maar ja, daar kun je ook wel wat aan doen in de oplossingensfeer.
0: Zegt burgemeester Arjen Maathuis van de gemeente Meppel. En verslaggever Stefan Klomp sprak met hem.

0: Stella Lefty. En Boston. En daarvoor dus Smokey Robinson. Drentse woningcorporaties zijn blij dat het kabinet meer geld geeft voor de bouw van sociale huurwoningen en gemengde projecten. Want daarvoor is 28 miljard gereserveerd. Nou, verslaggever Serge Vinkervleugel, die weet er meer van.
1: En die 28 miljard, dat is geen zak met geld van de minister, maar een serie maatregelen waardoor woningbouwcorporaties meer investeringsruimte hebben. En de belangrijkste reden is daarvan, ze hoeven minder belasting te betalen. Melanie Maatman, directeur van Axiom, en ook staat u hier namens de andere Drentse woningbouwcorporaties. Ja, die belasting, dat is ongeveer de helft van die 28 miljard. Wat was dat voor belasting?
2: Ja, dat is een belasting waar wij ons altijd heel erg over verbaasd hebben. Want het is een belasting die opgelegd wordt aan multinationals die winst maken. Nou, om te beginnen zijn wij geen multinational. We werken hier gewoon in Drenthe. En in de tweede plaats mogen wij helemaal geen winst maken. Al het geld wat er bij ons binnenkomt gaat gewoon rechtstreeks de volkshuisvesting in. Daar bouwen we woningen voor, daar verduurzamen we woningen voor, daarvoor zorgen we dat de huren laag blijven. Ja, we hebben er echt niet veel van begrepen van die hele belasting.
1: Heeft u enig idee dan, nu die 28 miljard, nogmaals geen zak met geld, maar allerlei maatregelen, waaronder belastingmaatregelen, waardoor de woningbouwcorporaties meer kunnen investeren, hoeveel van dat geld gaat landen in Drenthe?
2: Nou ja, om te beginnen gaan we eerst eens goed uitzoeken of het inderdaad 28 miljard betreft. Onze koepelorganisatie Edes had eerder becijferd dat het ging om 16 miljard, maar even los daarvan. Het is in elk geval heel veel extra investeringsruimte waar we echt heel blij mee zijn. Voor Drenthe kan dat betekenen dat het gaat om duizenden woningen extra die we kunnen verduurzamen en honderden woningen extra die we kunnen bouwen.
1: Die gaat de belasting, die gaat er nu af. Maar aan de andere kant ligt er gelijk weer een inflatiespook en een rentespook op de loer. Jullie koepelorganisatie Edes zegt, ja, die enorme nationale bouwopgave, waar we ook onze handtekening voor hebben gezet bij het kabinet, die gaan we met dit geld, die 28 miljard die er extra vrijkomt om te investeren, niet halen. Waarom niet?
2: Nou ja, weet je, het is een hele grote stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. De rente is wat dat betreft terecht een groot probleem. Als we alleen al kijken naar onze leningportefeuille bij Axiom, die loopt in de komende jaren op van 800 miljoen naar 1 miljard. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat de rente ook maar iets stijgt, dat het meteen betekent dat je minder kunt bouwen.
1: Ja, en de bouwkosten die lopen ook alsmaar op.
2: Zeker, dat is wat we de afgelopen jaren natuurlijk al hebben gezien en het eind daarvan is nog niet in zicht.
1: Dat wordt nog aardig lobbyen dus. Wanneer weten we hoeveel ongeveer van die 28 miljard misschien in Drenthe benut kan worden?
2: Nou, in elk geval, wat ik heel mooi vind is dat de provincie op dit moment hard bezig is om een provinciaal volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Daar komen ook allerlei vrij concrete projecten onder te hangen. Samen met gemeenten en corporaties doen ze dat overigens. En dat gaat al veel meer inzicht geven in hoeveel van dat geld daadwerkelijk gewoon benut kan worden in projecten.
0: En dat zegt directeur Melanie Maatman van woningcorporatie Axiom namens alle Drentse woningcorporaties. Het is 17 minuten over 7. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Straks herinneringen ophalen in Vandaag de Dag. Maar eerst de drie J's.

0: Je zit in mijn hoofd. Drie J's waren dat.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 18 september. We gaan terug naar 1891. Want dan tekent koningin Wilhelmina de wet waardoor vrouwen kiesrecht krijgen. Drie jaar later mogen we voor het eerst naar de stembus, maar het leidt niet direct tot grote veranderingen.
3: Nog tot 1956 worden vrouwen, zodra ze trouwen, handelingsonbekwaam verklaard. En ook op de arbeidsmarkt en in de politiek moeten vrouwen vechten voor hun plek.
4: Het was dus geen aardverschuiving, omdat het denken over seksen niet echt veranderde.
0: Van Nederland naar Amerika, want daar richtten ze in 1947 de CIA op. En 18 jaar later scoren de Stones deze hit.

0: Satisfaction van de Rolling Stones staat 5 weken op 1. En triest nieuws is er ook vanuit de muziekwereld.
1: The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs.
0: Jimi Hendrix overlijdt op 18 september 1970, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is nog maar 27 dan. En terug in eigen land horen we op 18 september 1979 de laatste troonrede van koningin Juliana.
2: Hiermee verklaar ik de zitting van de Staten-Generaal geopend.
3: Leve de koningin! Hoera!
0: En vandaag, 8 jaar geleden, stopt Eberhard van der Laan als burgemeester van Amsterdam.
4: Vandaag heeft hij dus te horen gekregen, schrijft hij in die brief van zijn artsen, dat die niks meer voor hem kunnen doen. En daarom schrijft hij, lieve Amsterdammers, vaarwel.
0: Van der Laan overlijdt een paar weken later aan de gevolgen van longkanker. En 2 jaar later, in 2019 zijn we dan, schrikken we op van de moord op Derk Wiersum, de advocaat van een kroongetuige in de zaak Ridwan Taghi. 2 mannen worden veroordeeld.
5: Een liquidatie die de samenleving schokte en waar zij 30 jaar voor de cel in moeten.
6: Elke moord is erg. Deze huurmoord op een advocaat, een dienaar van de rechtsstaat, is nog erger.
0: Zegt de persrechter. We gaan naar de jarigen van vandaag. Want wie zijn er eigenlijk van 18 september?
7: Congratulations and celebrations.
0: En ook mensen ongetwijfeld onder wie presentator Frits Sissing, die is jarig vandaag, 63 geworden. Ook zangeres Monique Kleeman van Lois Lane is jarig. Zij is 61 nu. En wielrenner Lance Armstrong, hij is 54 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 18 september 1964. Waarom? Nou, dan is de James Bond film Coldfinger te zien in de bioscopen. Dit is de titelsong. Shirley Bassey.

Shirley Bassey en Cold Finger op 18 september 1964. Dus is deze James Bond film te zien in de bioscopen. Straks het laatste nieuws uit de regio. En daarin hoor je onder andere waarom een oplichter uit Assen de cel in moet.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Half 8 is het. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Daphne. Daphne, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De gemeente Meppel en de gemeente Staphorst onderzoeken of ze samen asielzoekers op kunnen vangen in de haven bij Meppel. Arjen Maathuis, de burgemeester van Meppel, legt uit waarom een nieuwe locatie nodig is.
7: Beide gemeenten hebben een opgave in het kader van de spreidingswet. En de gemeente Meppel heeft op dit moment een asielboot. Die boot is geen duurzame vorm van opvang. Stapt nog een beetje uit de crisisnoodopvang. En de gemeenteraad heeft hier ook gezegd van we willen een humanere vorm van opvang. Die ook voor een langere periode te gebruiken is.
6: Het gaat om een periode van maximaal 10 jaar... waarin de gemeente maximaal 300 vluchtelingen op willen vangen. Een man uit Assen moet 13 van zijn slachtoffers het geld terugbetalen dat hij van hen aftroggelde. Ook moet hij bijna 2 jaar de cel in. De Assenaar verkocht via Marktplaats spullen die hij niet leverde en hij maakte zich schuldig aan helpdeskfraude. Slachtoffers, vaak op leeftijd, leverden bankpassen, pincodes en geld bij hem in. De rechtbank spreekt over een groot aantal slachtoffers. In Arnhem stond de man terecht voor 20 zaken. Drentse woningcoöperaties zijn blij dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor het bouwen van sociale huurwoningen en gemengde projecten. Daarvoor is 28 miljard euro gereserveerd in de begroting. Directeur Melanie Maatman van woningcoöperatie Actium.
8: Het is in elk geval heel veel extra investeringsruimte waar we echt heel blij mee zijn. Voor Drenthe kan dat betekenen dat het gaat om duizenden woningen extra die we kunnen verduurzamen en honderden woningen extra die we kunnen bouwen.
6: En het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de reguliere dienstregeling over de N34. De afgelopen weken kon dat niet. Vanwege groot onderhoud was een deel van de weg niet bereikbaar. Maandag, een paar dagen eerder dan verwacht, ging de N34 alvast open voor het andere verkeer. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Daphne, dankjewel. Het weer dan voor deze vrijdag, maar natuurlijk ook voor komend weekend. Roland van der Zwagen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
5: Ja, vertel eerst even vandaag. Ik zie het echt met de dag donkerder worden, ochtends, hè? Bizar. Ja, gaat hard, hè, nu?
9: Ja, het gaat hard. Het is, maar weet je. Het lijkt alsof je het jammer vindt, maar
5: dat klopt ook. Ja, ik ben echt een lente en een zomermens.
9: Nou, ik vind het ook jammer. Maar aan de andere kant, het is wel zo. We zitten wel in de periode dat het ineens wel weer even een mooie periode kan komen. We zitten nu nog in een periode waarbij we tot en met zondag hebben we heel soms een beetje gesputter. Het is niet zo heel veel. Maar dat ik nou kan zeggen van laat het parapluutje maar helemaal thuis. Dat vind ik een beetje te overdreven. Maar daarna heb ik wel het idee dat het allemaal wat beter gaat worden. Om 8:30 zal ik even vertellen waar het heen gaat voor de rest van de komende week. Nu hebben we in ieder geval een dag waarbij we wat vaker de zon gaan zien. Dus dat donkere van vanochtend is nu weg. Onze fotografe Karin Broekhuizen had alweer een mooi ochtendrood gezien. Die laagstaande zon, Judith, waar jij het over hebt, dat zie je dan ook. Die gaat dan mooi die wolken beschijnen van de onderkant. Dat geeft dan die mooie oranje kleur. kleur. Nou, ochtendrood, ja, puntje, puntje in de sloot. Oké, er kan vanochtend en begin van de middag nog een enkele losse bui overtrekken. Dat is allemaal niet zoveel, hoor. Dat is even de straat nat en dan is het klaar. Tussendoor, tussen die stapelwolken door, ook van tijd tot tijd zon. Dus 5-6 zonuren zijn er sowieso. Een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Wat vlagerig vanmiddag. En een temperatuur zo rond de 18 graden. En dat is helemaal compleet rond het langjarig gemiddelde.
5: Ja, komt er een Indian summer aan? Dat is natuurlijk de grote vraag, hè?
9: Ja, je gaat me uitlokken. Nou, morgen nog niet. Morgen zitten we nog met lage drukgebieden ten noorden van ons. Die gaan al wat uit. Dieper komen al in de strook van Schotland, Noorwegen. Daar wordt het dan echt slecht weer. En wij krijgen de wind ervan mee. Dus dat betekent morgen, dan is het meer een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Net even meer dan vandaag. Wat meer vlagen, ook wat meer bewolking. Het warmtefront van komende nacht hebben we dan gehad. Dus de komende nacht een beetje motregen. Morgen overdag lange droge periode. Af en toe een klein beetje gesputter, een beetje lichte regen, maar dat is heel kort. Dan is het weer even een lange periode droog. En morgen ook weer 20 graden. Dus morgen gaan de temperaturen wat omhoog. En zondag, nou vooruit, het enige wat ik over zondag zeg is dat we vaker de zon gaan zien.
5: Dan gaan we zo meer horen om 8:30. Dankjewel, Roland.
9: Doeg.
5: Ja, boeren in Midden-Drenthe hebben een plan voor het platteland klaar. Je hoort straks welke ideeën ze hebben.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Daryl en John Oates en Kiss on My List. Boeren in de gemeente Midden-Drenthe hebben meer dan een jaar gewerkt aan hun visie op het platteland. En die hebben ze gisteravond aan de gemeente en de provincie gegeven. Nou, een van de kartrekkers achter die plannen is Jacob Nijhoff. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bestaat die groep uit allerhande agrariërs in de gemeente Midden-Drenthe? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, 100%. De kartrekkers en de aanjagers, dat komt voort uit LTO en AEK, het Drentse Agrarisch Jongerencontact.
0: Ja.
1: Die hebben de handschoen opgepakt en die waren van mening om ook als sector het eigen verhaal op te schrijven en uit te dragen door de visie. En ze hebben gemeend om daar alle agrariërs uit de gemeente bij te betrekken. Dus ongeacht lidmaatschap, van wat voor vereniging dan ook.
0: Ja.
1: Op basis van Kamer van Koophandel hebben we iedereen uitgenodigd. En de netwerken die er zijn. Zoveel mogelijk enthousiasme te proberen te brengen om mee te doen aan deze visie.
0: En want waarom en is dat geluk. Zo nodig dat die visie er komt?
1: Er komen veel opgaves af op de landbouw. En er zijn verschijnen veel rapporten. Ook over de natuur en ook over de landbouw en de omgeving. En wij waren van mening dat het ook daarom juist ook deze tijd belangrijk is om ook ons eigen verhaal op te schrijven. Zodat we niet helemaal ondersneeuwen in alle rapporten wat ten heden dagen verschijnt.
0: Ja, maar aan de andere kant kun je denken, ja, we hebben ook vertegenwoordigers. U noemde het zelf al, bijvoorbeeld een LTO. Ik bedoel, als elke gemeente dat gaat doen, wordt het ook weer zo'n wirwar, zou je denken.
1: Ja, maar ook in Drenthe en alle provincies zijn verschillend. En ook binnen de provincies zijn grote verschillen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: En dat vraagt ook overal weer apart beleid. Wat ook opvalt aan onze gemeente, en dan praten we over gemeente Midden-Drenthe.
0: Ja.
1: Is dat er juist ook zoveel jonge agrariërs enthousiast zijn om verder hun bedrijf verder te ontwikkelen. En dat maakt in ieder geval ook onze gemeente ook wel uniek. Uiteindelijk komt het ook voort uit een proces en een initiatief wat vanuit de provincie is geïnitieerd. Dat heel veel regio's hun eigen visie gaan opschrijven.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn meerdere regio's ook mee bezig. En al die visies samen moeten straks ook weer bijdragen aan de gemeenschappelijke landbouwvisie van de provincie Drenthe. Dus ook daar is het onderdeel van het proces.
0: Ja. En wat is er uit uw onderzoek gekomen? Wat staat er nu in die visie?
1: Nou, we zijn begonnen met een stuk onderzoek en duiding over de sector. En vervolgens hebben we ook aangegeven van hoe wij denken die doelen die eruit voortkomen of die op ons afkomen, die te gaan halen. Wat we vandaag zien, of wat we hebben opgeschreven en ook hebben waargenomen, is dat de landbouw in Midden-Drenthe eigenlijk een ongelooflijke grote bijdrage levert aan de economie. Juist specifiek in Midden-Drenthe. En dat we daar ook een grote bijdrage leveren aan de brede welvaart die daar eigenlijk ook aan gekoppeld is in onze omgeving en in ons platteland.
0: Ja, en voelt u dat nu nog als onderschat dan?
1: Die welvaart ook ontzettend. Ja, dat vinden we wel.
0: Ja.
1: Het feit dat er gedacht wordt hoe makkelijk er kan gesneden worden in de sector en ook over gesproken wordt over sectorkrimp. Ook de consequenties die daaruit voortkomen. Die zullen veel breder neerdalen in het platteland en in onze provincie dan mensen, dat ik denk dat mensen in de gaten hebben.
0: En hoe zou u dan meer een rol willen krijgen, zeg maar, als agrariërs in het beleid in de gemeente Midden-Drenthe?
1: Nou, als we even specifiek naar de stikstofopgave kijken, daarvan hebben we ook op dit moment gesteld van ja, onze basis, onze vergunningen en wat we mogen uitstoten daar. Daarvan zit een behoorlijke opgave en reductie in. Tussen de rond de 45%.
0: Ja, minder stikstof.
1: Minder stikstof. Daar zijn we erkende maatregelen voor nodig om dat te kunnen halen. Die maatregelen, daar zijn we ook van overtuigd. En die zijn er ook. Maar die zijn nog niet erkend. Dus wat er is gebeurd, ons bootje is lek geprikt. En de reddingsboei, daar wordt nog over vergaderd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en die volgende vinden we in eerste instantie eigenlijk verkeerd om. Als die reddingsboei mee klaar is, dan zijn wij als sector en als afdeling en als ondernemer best gemotiveerd om daarmee aan de gang te gaan.
0: Ja, en eerder betrokken worden, is dat het dan ook?
1: Ja, dat was mijn tweede punt. We willen ook eerder betrokken worden bij de processen en de opgaves die er komen te liggen. Op gebied van bijvoorbeeld water, CO2, kaderrichtlijn water, beschikbaarheid van water.
0: Ja.
1: om daarmee een actievere rol aan tafel te hebben. Zodat wij, we hebben nu wel eens het gevoel, of we ervaren, dat op het moment als TBO's, en dan hebben we het over natuurmonumenten, Drents landschap, Staatsbosbeheer, Drents overheid of waterschappen, dat ze met opgaves komen en dan is de communicatie, de doelen staan vast en we mogen nog even komen om het participatievinkje te zetten.
0: Te laat, zegt u.
1: Te laat. Ja. En met te weinig informatie. Moeten worden we dan meegenodigd, uitgenodigd aan tafel. En ja, dat willen we omdraaien.
0: Een duidelijke visie.
1: Dat we doelen moeten halen.
0: Ja, vanuit de boeren in de
1: doelen
0: gemeente Midden-Drenthe.
1: Dat gaan we doen.
0: Doelen wilt u halen en u wilt eerder betrokken worden in ieder geval. Dat is het belangrijke.
1: Juist.
0: U heeft uw visie overhandigd aan de gemeente en de provincie. En gaan afwachten wat die daarmee gaan doen. Jacob Nijhoff, over de landbouwvisie dus van agrariërs in de gemeente Midden-Drenthe. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Hé, hey, René, Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.

0: herinnering aan vakanties in de Ole Jetta. De broers Roo waren dit. Een overzicht van het nieuws nu in binnen- en buitenland. Vooral in binnenland. Ja, over vakanties in Ole Jetta gesproken. Daar ging ook heel wat benzine of diesel in. Nou, als je dat tegenwoordig moet tanken, ben je wel even wat meer kwijt dan destijds, toen de broertjes nog jong waren. Want de dieselprijs, Daphne, is de laatste dagen flink gestegen, hè?
1: Nou, inderdaad. Voor een liter diesel betaal je nu rond de €2,81. En dat komt dan vooral door schaarste aan diesel, legt een econoom uit.
2: We hebben zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: In mijn dromen laat ik mijn auto op water rijden, maar zo werkt het even niet, vrees ik. Een liter benzine is nu flink goedkoper weer dan een litertje diesel. Terwijl dat nou elkaar toekloopt,
1: die inderdaad.
0: Prijzen. Maar goed, €2,81 dus. Ka-tjeng. Hey, moet je dan met het vliegtuig? Nou, ik zou het niet weten, want het vliegtuig van KLM naar Curaçao is na uren vliegen weer omgekeerd. Ja, er was aan boord een powerbank in brand gevlogen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, best wel spannend als dat in één keer begint te roken. Maar dat vuur werd gelukkig geblust door de bemanning. Vanwege die brand moesten ze dus terugkeren naar Amsterdam. Ja. Maar op dat moment vlogen ze al boven de Atlantische Oceaan.
0: Ja, joh, dan moet je helemaal terug en moet je overnachten hier. Ze worden wel omgeboekt, maar ja, kom je later op je bestemming aan. Ja, allemaal niet leuk. Maar goed, het zij zo. Veiligheid voor alles, zomaar zeggen.
1: Zeker.
0: De politie heeft gisteravond in Opheusden meer dan 10 mensen aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een AZC. In het gemeentehuis was spraken ze daarover, over die opvang van asielzoekers. En volgens Dagblad de Gelderlanden waren daar enkele honderden demonstranten op afgekomen. En sloeg buiten de sfeer om. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid. En demonstranten keerden zich tegen agenten waarop de mobiele eenheid is ingezet. Voetbal dan. Flink zuur is het voor alles en iedereen die houdt van NEC. Want de Nijmegenaren hebben dik aan de kont gekregen in de Europa League.
1: Hè? Nou, echt wel. Ja, ze speelden de eerste wedstrijd bij Juventus. En die werd verloren met 5-0. Ja, eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen geen enkele seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net even iets anders.
3: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk acht minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Ja, naar de strijd in de Europa League, naar een heel andere strijd. Namelijk, een heel bijzondere, het EK tramrijden. Begin morgen in Warschau. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee, ik
0: maar
1: ook
0: het bestaat
1: niet.
0: Blijkbaar. Vertel.
1: Ja, namens Nederland doet de Rotterdamse trambestuurder Elvira mee. Ze plaatsen zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. En bij het EK draait het dan vooral om behendigheid, zegt ze.
4: Je moet bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Ja, en nog een moeilijkheidje, want ze moeten in Warschau rijden met een tram die ze helemaal niet kent, waar ze nog nooit in gereden heeft. Die smalle

0: en korter is dan eigen tram in Rotterdam.
1: Nou, maar dan is je hele inschattingsvermogen natuurlijk ook anders.
0: Precies. Heel benieuwd hoe deze Elvira heet het, hè? Het gaat doen in Warschau tijdens het EK tramrijden. Ja, ook dat is nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
4: Voordeelhaartjes.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
15: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
14: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
16: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
14: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
21: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
22: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
23: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
24: Kurk 24.
23: Kurk24.nl.
25: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen, Drenthe.
25: Met Judith Regendorp.
0: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op vrijdag 18 september. Boeren in de gemeente Midden-Drenthe willen eerder meepraten over plattelandsbeleid. Dat schrijven ze zelf in een visie aan de gemeente en provincie, vertelde een van de kartrekkers net over. En Drentse woningcorporaties zijn blij dat ze minder belasting gaan betalen. Dat scheelt miljarden. En daardoor kunnen ze er honderden sociale huurwoningen bijbouwen en duizenden huizen verduurzamen, zegt Melanie Maatman van woningcorporatie Axiom. De gemeenten Meppel en Staphorst die bekijken of ze samen asielzoekers kunnen opvangen op het water bij Meppel. Voetbalclub DZOH in Almacor. Emmen kampt met veldproblemen, gaan we het ook over hebben. Want ja, in hoeverre leiden die veldproblemen tot problemen komend weekend, als er weer gevoetbald moet gaan worden? Ja, en als we het dan toch over voetbal hebben, hoe spoelt FC Emmen het zuur van vorige week weg? Vanavond tegen FC Eindhoven. En natuurlijk is er ook op Chuck. Ellie is naar de schaapskooi in Ballo.

wat zon. Vooral in de ochtend kans op een buitje. Vanmiddag blijft het overwegend droog. Staat vandaag een matige west- tot zuidwestenwind en de temperatuur maximaal 19 graden vandaag.

0: Oh, there's something going on. Frida was dit op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en al sta ik donders graag hier in de studio. Ellie heeft toch ook een mooi plekje om te staan, hoor. De schaapskooi in Ballo. Dakkel minder, zeggen we dan, Ellie. Goedemorgen.
3: Och, goedemorgen. Ja, nee, dat is echt een prachtig plekje met al deze schaapjes hier achter ons. Die nog hartstikke lekker rustig zijn. Volgens mij hebben ze goed slapen. En ik denk dat ze de buk vol eten hebt. Dus nou, dat gaat helemaal goed. En naast mij staat Herman Brink. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Herman, je bent voorzitter van Stichting tot Behoud van de Drentse Schaapskuddes. En ja, wij gaan de komende tijd regelmatig langs bij stichting of andere soorten organisaties die nomineerd bent voor de Cultuurprijs 2026. In de categorie Natuur ben jullie een van de drie genomineerden. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. We zijn er heel blij mee.
3: Ja, maar waarom ben je dan zo blij?
4: Nou, omdat wij als stichting ons inzetten voor het werk wat onze 10 geschepende kuddes in Drenthe doen. In het kader van natuurbeheer, maar ook in het kader van cultuur en recreatie. En dat is heel belangrijk. Hè. Drenthe en heide en schapen, dat hoort bij elkaar. Heel Nederland kent dat. En ik denk ook buiten Nederland. En wij proberen het belang van die kuddes te dienen met activiteiten. Overleg met de provincie om te zorgen dat ze goed gefinancierd worden. Aandacht te besteden aan de wolvenproblematiek. En ook wat invulling te geven aan die recreatieve en toeristische functie van die kuddes door heidedagen te organiseren. En ja, wij vinden het heel belangrijk dat dat gewoon goed ondersteund wordt. En daar zetten we ons voor in.
3: Ja, want ik kan me voorstellen, laat ik dan even het wolvenprobleem bij de kop pakken. Dat is een... Ja, dat is een enorm probleem voor de kuddes.
4: Dat is een heel groot probleem voor de kuddes. We worden daar mee geconfronteerd. Je ziet hier rond de kooi ook allemaal van die hoge wolfwerende rassen staan. Want zelfs in de kooi moet je oppassen dat er geen wolven komen. En dat betekent voor de herders, als ze al met kuddebewakingshonden op pad gaan om die wolf op die manier af te schrikken en tegen te houden, dat ze met een paar hele grote zware honden op pad moeten. En die honden die zijn in feite gericht op het beschermen van de kudde. Maar als er een wandelaar met een hond, en zeker met loslopende honden in de buurt komt, gaan ze daar ook op af. Dus die zijn continu bezig niet alleen te letten op de schapen, op te letten of er wolven in de buurt zijn, maar ook of er recreatie in de buurt is, waar ze mensen voor moeten waarschuwen. En dat is gewoon echt een hele zware taak geworden.
3: Ja, en daarnaast een financiële uitdaging.
4: Ja, want het betekent heel veel werk. Er moet heel veel met wolfwerende rasters gewerkt worden. Er moeten met die kuddebewakingshonden een veel zwaardere taak uitgevoerd worden. Er zijn plekken waar ze ook met z'n tweeën op pad moeten nu. Nou, het is allemaal leuk, maar het is wel heel anders geworden. En daarmee ook een stuk duurder. En we zitten nog in een soort van een transitie, een overgangssituatie. De provincie die daar in feite voor verantwoordelijk is, is ook nog zoekende van hoe moeten we daarmee omgaan. We hebben daar gelukkig wel een goed overleg mee. Maar het gaat allemaal stapje voor stapje. En het is dus een zware periode, ja.
3: Ben jullie dan degene die in dames de schaapskuddes optreedt om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de provincie?
4: Ja, wij proberen dat voor de overkoepelende situatie te doen. Maar ook de kudde zelf, de herders, die hebben ook heel veel contact met hun omgeving, met de provincie, over of er wel of niet wolven in de buurt zijn, wat er moet gebeuren om hun erf en hun bedrijfje veilig te houden. Dus het is wel een hele grote wisselwerking.
3: Wat doen jullie verder als stichting voor de schaapskuddes?
4: Nou, we hebben de afgelopen jaren hebben we nogal wat inzet gepleegd om te zorgen dat ze ook goed gefinancierd werden. Want Drenthe kent een eigen subsidieregeling die afwijkt van de andere provincies. Dat is op zich niet erg, maar het bedrag was ook veel te laag. En daar hebben we nogal wat energie in gestoken om dat omhoog te krijgen. Nou, in juli heeft de Staten unaniem een motie gesteund om de laatste stap ook te zetten om ook in Drenthe de kuddes op dezelfde manier te financieren als in de andere provincies. Daar zijn we ook heel blij mee. Nou, dat is een belangrijk gegeven. In augustus hebben we met de 10 kuddes en met ondernemers en met Marketing Drenthe en met steun van de provincie Drentse Heidedagen georganiseerd. Nou, dat was ook hartstikke leuk. Het was voor het eerst. Dus het was voor iedereen even uitproberen van hoe doen we dat en wat voor een belangstelling komt erop op af. Nou, we hebben eigenlijk alleen maar hele blije en tevreden bezoekers gehad. En voor de omgeving was het ook gewoon heel leuk om te zien hoe dat allemaal georganiseerd was.
3: Voor jullie dus een heel succesvol jaar. Dat zal natuurlijk de kroner op dat succesvolle jaar zal natuurlijk de culturele prijs wezen.
4: Ja, ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat er concurrenten zijn die dat kunnen overklassen. Los van wat wij doen, die schaapskuddes en de heide, die zijn zo belangrijk voor Drenthe al eeuwenlang. En ik kan me niet voorstellen dat er andere activiteiten zijn die dat ook kunnen waarmaken. En daarom denk ik dat we een hele goede kans maken.
3: Je hoort het, Herman is vol goede moed dat de Stichting tot Behoud van de Schaapskuddes in Drenthe, dat zij de culturele prijs gaat winnen. We zullen het zien op 11 december.
5: Ellie, dankjewel.
2: Heb jij ook een

0: Lekker aan de dijk. En nergens goed voor. Voetbalclub DZOH in de wijk Rietlanden in Emmen kampt met veldproblemen. Eén regenbui en het is mis, waardoor de club wedstrijden moet afzeggen. We gaan het erover hebben met voorzitter Gienis Gangelhoff. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is het mis bij één regenbui?
1: Ja, dat is een kwestie van, zoals men zegt, de hele droge zomer. Harde onderlaag. En dan moet ik ook zeggen dat die velden, onze beide grasvelden 2 en 3... dat die eigenlijk altijd wel een beetje kwetsbaar zijn als het wat nat weer is. Maar als je dan in september al 3 weken achter elkaar af moet gelasten, dan is dat wat niet goed. Het water kan gewoon niet weg, dat blijft erop staan. En dan trap je alles kapot en dan kun je niet spelen.
0: Zo heeft u daar vaker last van gehad bij DZOH? Want het is niet de eerste mooie zomer natuurlijk.
1: Nou, op deze wijze niet. Wat ik zeg, die velden zijn best wel kwetsbaar wat betreft regenval. Best wel gauw nat, alleen ja, in september. En letterlijk, als het een keer echt stevig regent op een middag of op een avond, ja, dan kun je de volgende dag kun je gewoon niet spelen, dat weet je op voorhand. Dan is het echt hartstikke nat nog. En dat is natuurlijk niet normaal in september.
0: En de gevolgen dus dat u wedstrijden heeft moeten afgelasten, zijn dat er al veel geweest?
1: Ja, je moet je voorstellen dat het zijn nog 3 zaterdagen geweest en dat er op zondag op die beide wel zo'n 6 tot 8 wedstrijden worden gespeeld. Ja, en dan moet je gewoon 200 voetballers teleurstellen met aanhang erbij. Je mist een stuk echte reuring op het voetbalveld. Daar is gewoon die velden leeg liggen. Is helemaal niks aan. Dat is niks aan.
0: Nee, en voor komend weekend dan?
1: Nou ja, ik ben geen pellenboer, maar als ik het weer zo bekijk, dan is het aardig droog. En dan denk ik dat het goed komt, dat we kunnen spelen op die beide. Ja,
0: vanochtend wordt wat regen verwacht, morgen geloof ik ook nog wat, maar dat zou het dan aankunnen?
1: Ja, ik hoop dat dan toch in elk geval op. Nou, ze zijn natuurlijk van de gemeente gisteren geweest om die grond helemaal los te maken met een speciale machine. Ik hoop ook dat wat effect heeft. Ja, lang verhaal kort, ik ga ervoor uit dat morgen iedereen tegen de bal kan trappen bij ons op alle velden.
0: Maar is dat een oplossing voor de langere termijn dan ook?
1: Ja, nou, dat hoop ik dan maar. Hè. Ze zijn met een machine erop geweest, 35 centimeter de grond in. Waardoor dat is een shockwave machine, zoals ze dat noemen. Die grond wordt wat losgetrild. Ja, en dan hoop ik dat water wat beter weggaat. En dat inderdaad een structurele oplossing is. Maar dat moet de tijd uitwijzen, dat weet ik ook niet, Judith.
0: Allereerst komend weekend gaan we dat afwachten. Voorzitter, ja. Gienis Gangelhoff van DZOH. Laten we hopen dat iedereen gewoon lekker de wei in kan.
1: Zo is het precies.
0: Dank voor uw tijd vanochtend.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zunnen te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl. 8:30. Het nieuws nu met Daphne Blanke.
9: Goedemorgen. Er komen 33 nieuwe sociale huurwoningen in het centrum van Gieten. De gemeenteraad van AN Hunze stemde gisteravond in met de bouwplannen. Woningcoöperatie De Volmacht bouwt woningen aan de Asserstraat. Het grootste deel van de nieuwe huizen vormt straks een hofje in de stijl van een boerenerf. Die 17 huizen zijn bedoeld voor senioren. In een historische boerderij komen 8 huizen, 2 in het voorhuis en 6 in de deel. Het voorhuis daarvan blijft staan, maar de deel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. En de laatste 8 van de 33 woningen worden gebouwd in een nieuwe boerenschuur. De gemeente Meppel en de gemeente Staphorst onderzoeken of ze samen asielzoekers op kunnen vangen in de haven bij Meppel. Arjen Maathuis, de burgemeester van Meppel, legt uit waarom een nieuwe locatie nodig is.
10: Beide gemeenten hebben een opgave in het kader van de spreidingswet. En de gemeente Meppel heeft op dit moment een asielboot. Die boot is geen duurzame vorm van opvang. Stapt nog een beetje uit de crisisnoodopvang. En de gemeenteraad heeft hier ook gezegd van we willen een humanere vorm van opvang. Die ook voor een langere periode te gebruiken is.
9: Ja, het gaat om een periode van maximaal 10 jaar... waarin de gemeente maximaal 300 vluchtelingen op willen vangen. Een man uit Assen moet 13 van zijn slachtoffers het geld terugbetalen dat hij van hen aftroggelde. Ook moet hij bijna 2 jaar de cel in. De Assenaar verkocht via Marktplaats spullen die hij niet leverde en hij maakte zich schuldig aan helpdeskfraude. Slachtoffers, vaak op leeftijd, leverden bankpassen, pincodes en geld bij hem in. De rechtbank spreekt over een groot aantal slachtoffers. In Arnhem stond de man terecht voor 20 zaken. En het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de reguliere dienstregeling over de N34. De afgelopen weken kon dat niet. Vanwege groot onderhoud was een deel van de weg niet bereikbaar. Maandag, een paar dagen eerder dan verwacht, ging de N34 alvast open voor het andere verkeer. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Daphne, dankjewel. Het weer dan, Roland van der Zwaag. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, dames.
8: De dag van vandaag, wat gaat u brengen?
11: Vandaag krijgen we een dag met vooral zonneschijn. Wat misschien wel opvalt, omdat we de afgelopen periode niet mega veel zon hebben gehad. Het is van tijd tot tijd zon. Er zijn nu wel even wat wolkenvelden. Die wolkenvelden worden straks ingewisseld door een mix van stapelwolken, zonneschijn, een matige zuidwestenwind. En op de radarbeelden, nou, het zijn hele lichte echo's. Er zou nog een licht de bui over kunnen trekken. Dat is echt voor een paar minuutjes, dan is dat voorbij. En dan is het echt... Het is niet eens te meten in de regenmeter. Dus wat dat betreft hoofdzakelijk droog vandaag. En de temperatuur is middags zo rond de 18, ruim 18 graden.
8: Dat klinkt ze bij DZOH als muziek in de oren dat het droog blijft. Want ze hebben daar te kampen met veel nattigheid op de velden, zullen we maar zeggen. Ja. Maar houden ze het morgen ook droog?
11: Morgen dan hebben we de 4 mijl. In Assen wordt er gelopen. Daar doen we ook de verwachtingen voor. Dat is morgen eigenlijk zijn droge periode. We krijgen komende nacht een klein beetje lichte regen van het warmtefront. Daarna zitten we dus in een zone waarbij er een paar sputters kunnen vallen. vallen overdag. Het levert niet veel neerslag op, dus het is meest droog. Er kan wel dus eventjes een klein beetje lichte regen vallen, maar daar heb je niet eens een paraplu voor nodig. Morgen wel wat meer wind dan vandaag. Een matige zuidwestenwind, soms even vlagen in de 30, 35 kilometer per uur. Dus als je dat omrekent in een 10 minuten gemiddelde, dan zit je echt wel op een volle windkracht 4. Morgen iets hogere temperaturen, een graad of 20. Dus wat dat betreft, de temperaturen doen het goed. En wat we ook hebben, is nu eigenlijk de egeltelling. De landelijke egeltelling is tot en met zondag. Kom je een egel tegen, hoor je een egel in een avond en een nacht, geef hem dan door. In ieder geval op de website kun je dat al vinden, egeltelling.
8: En wat heeft dit met het weer te maken?
11: Dat eigenlijk ik aangeef dat namelijk de dieren actief gaan worden. Ik heb overal van die slakken. En de natuur die reageert op wat voor weer we nu hebben. Dus dat vind ik altijd mooi om te noemen. Ja. We hebben zondag bijvoorbeeld hebben we een temperatuur zo rond de 18 tot 19 graden. Periode met zon, ook wel wat wolkenvelden en een enkele losse bui. En daarna gaan we richting de 18, 19 graden. Dinsdag waarschijnlijk richting de 20 graden. Die temperaturen houden we vast. De zon die zal er maandag ook van tijd tot tijd bij zijn. Dat komt de dagen daarna, gaat het ook wel gebeuren. Een graad of 9 in de nachtperiode. 20 graden ongeveer overdag. Droog weer. Dus we kunnen een mooie periode tegemoet gaan na dit weekend.
8: Maar Indian Summer is een beetje overdreven?
11: Nou, Indian Summer is een beetje overdreven. Het is wel zo, en daarom noem ik het ook. Ik heb het soms over egels en de natuur. De bomen die zijn nog vol in het blad die zijn nog groen. Omdat we nog regelmatig zon hebben, temperatuur rond of boven onze stand, is de bodemtemperatuur ook hoog en gaat die verkleuring van de natuur, dat gaat allemaal heel traag. Dus dat wordt pas richting oktober, half oktober.
8: Nou ja, dus daar moeten we nog even op wachten. Ja. Wie weet. Dankjewel Roland, alvast een goed weekend gewenst.
11: Goed weekend.
8: We horen je later. Ja, zo ook voetbal, want hoe spoelt FCM het zuur van vorige week weg? Vanavond tegen FC Eindhoven, we gaan het er zo over hebben.
1: Zoekt een relatie.
12: Perfectionistisch.
1: Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
18: Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
20: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Hey Raymond!
26: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Hey Raymond!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

was dat. En DNA. Het is 17 minuten voor 9. Mooi dat je luistert. We gaan het zo hebben over FC Emmen. Na die zure thuisnederlaag tegen de Graafschap maken ze zich op voor FC Eindhoven vanavond. Met in ieder geval één opvallende wijziging. Hoor je zo meer over na Madonna.

Madonna was dat en Borderline. Ik had je heel graag van alles verteld met Matthijs Renkema over FC Emmen. Maar helaas kunnen we hem nog niet bereiken. We doen alles om hem toch nog voor 9 uur te bereiken. We doen ons best, bij Elisa Ploeger.

0: Vele wegen naar Rome, maar own way to Rome. Dit was Lisa Ploeger.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Drentse woningcorporaties gaan minder winstbelasting betalen. Vonden ze sowieso stom dat zij als woningcorporaties winstbelasting moesten betalen. Nou, ze zijn blij met het kabinet dat daar nu van afziet. En dat scheelt miljarden. Hoeveel miljarden is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zou best behoorlijk veel miljarden schelen, landelijk gezien. En daardoor kunnen ze in Drenthe bijvoorbeeld honderden sociale huurwoningen erbij bouwen. Duizenden huizen verduurzamen. Melanie Maatman van woningcorporatie Axiom is er blij mee. En ze sprak namens ook de andere woningcorporaties. Boeren in de gemeente Midden-Drenthe willen eerder meepraten over plattelandsbeleid. Dat schrijven ze in een visie aan de gemeente en aan de provincie. Ja, dat was een groepje. Dat groepje heeft overleg gehad met allerlei boeren in die gemeente Midden-Drenthe. Ze hebben in ieder geval iedereen aangeschreven. Iedereen kon zijn zegje doen. Hoe zie jij het voor je? Hoe moet dat met het plattelandsbeleid? Nou, al die ideeën hebben ze dus gebundeld. Hebben ze in een visie opgeschreven. En hebben ze dus nu overhandigd aan de gemeente en de provincie. En vooral dat eerder meepraten, eerder betrokken worden, is een heel belangrijk punt voor ze. De gemeenten Meppel en Staphorst onderzoeken of ze samen asielzoekers kunnen opvangen op het water. Op een ponton in de wachthaven in Meppel. Houden we de burgemeester van Meppel over. En voetbalclub DZOH in Emmen die komt met veldproblemen. Als het regent blijft het water op de velden liggen. En kan er niet gespeeld worden. Ze hebben al 3 weken achter elkaar in het weekend wedstrijden moeten afgelasten. En de voorzitter hoopt dat dat dit weekend niet hoeft. Want ze zijn van de gemeente bezig geweest om dat veld een beetje lossen, een beetje open te krijgen. Zodat er hopelijk dit weekend gewoon gevoetbald kan worden. Over voetbal gesproken, Matthijs Renkema, een heel goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: FC Emmen moet vanavond aan de bak tegen FC Eindhoven. Het was zeker even zuur vorige week, hè, tegen de Graafschap. Zijn ze daar een beetje van bijgekomen?
2: Ja. Nou ja, absoluut. Was het hartstikke zuur vorige week vrijdag. Nee, 1-2 nederlaag in eigen huis. Een wedstrijd waarin FC Emmen zelf nog 3 keer op de lat schoot. Verdedigend liet het links en rechts wel wat te wensen over. Aanvallend is het eigenlijk het hele seizoen niet onaardig bij Emmen. 6 wedstrijden gespeeld, 4 keer gewonnen, 2 keer verloren. En eigenlijk wordt er gezegd, van die 6 keer hadden we misschien wel 6 keer kunnen winnen. Ja, misschien wel. Dat telt dan natuurlijk niet zo erg. Maar goed, op zich, ze zijn de nederlaag in die zin te boven. Dat het met het vertrouwen nog steeds wel goed zit. Omdat het veldspel dus best wel wat vertrouwen geeft. Alleen krijgen ze, en dat is dan erg zuur, de doelpunten veel te makkelijk tegen. En daar moet dan toch wel wat op gevonden worden. Maar zoals gezegd, er is niet direct reden om in zak en as te gaan zitten.
0: Dus nee, maar sleutelt Menno van Dam dan aan de verdediging?
2: Hij sleutelt er in die zin niet aan dat hij met hele andere spelers gaat spelen. Wel heeft hij het er gewoon heel druk mee. Hij zegt ook iedere week weer van we zijn elke keer aan het kijken hoe wij toch wat meer zekerheid kunnen inbouwen. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we de doelpunten minder snel tegenkrijgen. Maar hij begint wel weer met dezelfde verdedigers als de afgelopen weken. In de hoop dat ze steeds meer ook op elkaar

0: af, waardoor hij een jaar aan de kant heeft gestaan zo'n beetje. Langzaamaan is hij weer fit geworden. En nu voor het eerst ook weer in de basis. En van Denk wordt wel heel veel verwacht. Dus hij is zeker iemand om vanavond in de gaten te houden. Het gaat dan ten koste van Alessandro Hojabapur. De Canadese middenvelder zal weer vanaf de bank moeten toekijken.
1: En hoe staat het eigenlijk met die Mark Diemers? Die traint toch al weken mee met de FCM, hè? Krijgen we die ook in de wedstrijd een keer te zien?
0: Dat zou kunnen, maar dan wel bij een andere ploeg. Want Mark Diemers heeft inderdaad weken meegetraind. Is nu bezig aan zijn laatste trainingsdagen bij FCM. Hij hield zijn conditie op peil in Zuidoost-Drenthe. Dat was ook de afspraak hoor, met de club, met FCM. Er werd ook gezegd, ja, er is een verschil in ambitie tussen dat van Mark Diemers en dat van FCM. Diemers heeft natuurlijk bij Cambuur gespeeld vorig jaar. Was daar de grote man, wilde een stap maken. FCM is met alle respect nou niet per se een stap voorwaarts. Hè, want Cambuur is nu een eredivisieclub en Emmen nog steeds een KKD-club. Ja. Diemers heeft aangegeven dat hij wat anders wil dan FCM. Is de club wel heel dankbaar dat hij een paar weken conditie op peil heeft mogen houden. De club zelf heeft ervan geprofiteerd, tenminste dat zegt de trainer Menno van Dam, doordat hij het trainingsniveau ook een beetje omhoog heeft weten te krikken. Hij is bezig aan zijn laatste dagen en gaat volgende week, vertelde hij gisteren, waarschijnlijk ergens tekenen in Nederland bij of een KKD-club of een club in de Eredivisie. Er wordt onder andere gesproken over de Graafschap en dat moeten we dan in de gaten gaan houden. Maar dat horen we begin volgende week.
1: Ja.
0: Dat is dan KKD, ja, klopt. Ja. En dan zou je denken, dat kan hij ook wel bij Emmen terecht. Ja.
1: Emmen staat vijfde op dit moment, volgens mij. Eindhoven 14e. Wat kunnen we verwachten van de Eindhovenaren?
0: Een ploeg die veel te lange bal speelt. Tenminste, dat verwacht Menno van Dam. Ik verwacht persoonlijk dat FCM in ieder geval weer het spel zal moeten gaan maken vanavond. Ik verwacht een Emmen dat gretig is en op zoek wil gaan naar punt nummer 15. Ze hebben er nu 12. En ik denk dat Eindhoven het ook prima vindt dat Emmen het spel gaat maken en dan zelf wat meer op de counter gaat loeren. Mm-hmm. Het zal niet van harte gaan, want in maart van dit jaar speelden ze in Eindhoven, werd het nog 1-0 voor de thuisploeg. Maar ik denk wel dat Emmen de favoriet mag worden genoemd voor deze wedstrijd.
1: Wedstrijd begint vanavond om 8:00 in Eindhoven dus. En wij zijn erbij vanaf 7:30 op Radio Drenthe. Matthijs, mooie wedstrijd gewenst en dank voor vanochtend.
2: Koffie en Keuvel.
3: Wim Boer.
1: Dag Wim en heel goedemorgen.
4: Goedemorgen Judith.
1: Hallo, ga jij voetbal kijken vanavond? Luisteren?
4: Misschien wel, maar weet ik niet zeker. Ik ben niet meer zo van de voetbal eigenlijk.
1: Ja.
4: Nee, het wordt een beetje te veel. Ja, nou, dat klinkt
1: kan toch nooit
4: heel
1: te veel worden, denk ik.
4: Jawel, nee, maar je kunt tegenwoordig alles kun je maar zien. En vroeger opa spreekt, maar had je nog de mooie topwedstrijden en die kwamen dan live op televisie.
1: Maar je hebt gewoon keuzestress.
4: Nou, dat is het, weet je. Ja. Dus, nou, dat
1: niet. Ja, we gaan het zien. Dan maar helemaal niks, zegt hij gewoon. Nee. Nou ja, hoe dat ook. Hey, koffie en keuvelen zo meteen, wat ga je doen?
4: Een hond en een kat van de week. Maar we hebben een dropje van een hond. Dat is echt waar. En we gaan even stilstaan bij boerderijkatten. Want het is toch een speciaal ras natuurlijk. Met een speciale gebruiksaanwijzing. Eigenlijk niet, die moet je gewoon lekker hun gang laten gaan. Maar daar hebben ze nog een stuk wat van in. Ja, de aanbieding klinkt een beetje raar, maar die hebben ze ook.
1: Die zoeken nog een baasje.
4: Ja, juist.
1: Hoe dan ook, koffie en keuvelen. Zometeen met Wim en Daphne. Heel veel plezier erbij. Ik wens je een heel goed weekend toe. En graag tot maandag.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders. 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Het kan hard gaan.
2: Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en

0: eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
7: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
6: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
8: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
6: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: 2007, Jan Smit. En dan volg je haar benen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 8:09. Hele goedemorgen op deze vrijdag de 18e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Henk Poort en Floor Jansen blikken we terug op de Drentse duizend. En Lois Lane, die zit in de 90s schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Vief Veur. Straks hoor je de nieuwe single van Dik Hout met Te Veel Is Niet Genoeg. Maar eerst even ochtendgymnastiek met Doris D.

0: koud. En te veel is niet genoeg.
1: Drentse Doos
2: bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week het thema De Beste Zangers. Want dat is weer op televisie natuurlijk. Met onder andere Yves Berense, Clouseau, Django McCroy en Zoë Livé. Nou, inmiddels het 19e seizoen alweer van de succes van het televisieprogramma. En al die seizoenen hebben ook wel natuurlijk een aantal hits opgeleverd. Waarvan een aantal ook in de Drentse Doezend hebben gestaan. Nou, deze zeker hoor. Henk Poort samen met Floor Jansen en The Phantom of the Opera. Begon op nummer 56, toen 233. 70, 69, 110 en eind vorig jaar op 132. Een beetje een flipperkastje wat dat betreft. Dat is een leuk muzikaal weetje. Rody Prins, natuurlijk de gitarist van Hannah May en Mooi Werk, speelt ook in de band van Floor Jansen mee en staat in binnen- en buitenland met de zangeres op de grootste podia. The Phantom of the Opera. En natuurlijk ook het prachtige slot van dit lied. Luister en huiver.

Sinds een dag of twee, 32 jaar van het goede doel hier op Radio Drenthe. Het is 6 minuten voor 9:30. Straks krijg je een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst even het goede doel. Dit zijn ze met Zwijgen.

0: veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Na een druk weekend wil ik graag in Münster slapen. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
3: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. Een man uit Assen moet 13 van zijn slachtoffers het geld terugbetalen dat hij van hen aftroggelde. Het gaat om ruim 7000 euro en ook moet hij bijna 2 jaar de cel in. Er komen 33 nieuwe sociale huurwoningen in het centrum van Gieten. De gemeenteraad van Aanhunsen stemde gisteravond in met de bouwplannen. En de gemeente Meppel en de gemeente Staphorst onderzoeken of ze samen asielzoekers op kunnen vangen in de haven bij Meppel. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vandaag krijgen we van tijd tot tijd echt wel de zon te zien tussen de stapelwolken door. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanochtend zo'n 15, 16 graden. Tuurlijk, er kan nog een enkele losse bui vallen, want helemaal droog blijft het niet. Maar goed, de droge periode overheersen. Vanmiddag ruim 18 graden. Komende avond en nacht wordt het bewolkt en komende nacht valt er weer wat regen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Harry is wakker.
1: Nee, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Jasper op de reis op Radio Rente. Dat met zondag.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. Dan zijn we 2 weken geleden begonnen met de 70s. Vorige week hadden we de 80s. En deze week dus inderdaad de 90s. Ongetwijfeld volgende week de Zero's, maar dat zien we nou alweer. Vandaag sluiten wij de week af met Lois Lane en This Must Be Love. Nou, in 1990 scoorden ze 2 hits met Fortune Fairy Tales en I Wanna Be. Een album van het album afkomstig Fortune Fairy Tales. En daarop stond ook de 3e single van het album, This Must Be Love. Die kwam niet verder dan de tipparade.

Shocking Blue and Never Marry a Railroad Man. Het is 9:15 en dat is meestal tijdstip voor nieuwe muziek op Ruiter Rente. Met vandaag een nieuwe single voor de band rond Harmen Boels. Natuurlijk ex-awesome. In dit geval hebben we het natuurlijk over Viveur. Dit is een nieuwe plaat en die heet Dirty Teeth.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter.

0: Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: natuurlijk ook de uitvoering van Whitney Houston. Maar dit was het enige echte origineel van Chaka Khan met I'm Every Woman.
1: Koffie en Keuvel.
0: 8:08, Daphne Hille. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hoe gaat het? Je bent nog kleine oogjes, want gisteravond hadden wij ons personeelsfeestje.
2: Ja.
0: De barbecue. Maar ja, je moest natuurlijk vanochtend weer vroeg op. Dus je was redelijk op tijd weg. Ik ook trouwens hoor, maar...
2: Ja, ik heb nog geprobeerd om even te blijven. Want we hadden natuurlijk gedisco... Nee, hoe heet het nou? Geneon... Mini-golf.
0: Neon midgetgolf.
2: Midgetgolf, ja. Ja. En gebold. En dan, het beste groepje daarvan zou dan een prijs krijgen. Dus ik denk, ja, mijn groepje was vrij overtuigd van hoe goed wij het hadden gedaan.
0: Ook vrij fanatiek, moet ik zeggen.
2: Ja, wij waren wel luid, hè, met z'n allen.
0: Jullie stonden naast ons. Nou, wij gingen gewoon lekker relaxed bowlen en
2: nou,
0: klaar,
2: jij
0: en
2: hebt
0: leuk,
2: ook
0: en...
2: danspasjes gedaan. En, ja,
0: oké. Okay. Daar heb ik nu nog spijt van trouwens. Maar jullie waren echt bloedfanatiek.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. En heeft het ook nog geresulteerd dan in een mooie prijs? Een podiumplaats? Of?
2: Nou, ik weet dus niet wat mijn prijs is. Want ja, we hebben wel een prijs gewonnen. Want we hadden de tweede plek behaald.
0: De tweede plek?
2: Ja.
0: Ja. Maar wat ik begreep is dat alleen de tweede plek in het bowlen ja. is dus maar. En met dat neon midgetgolf dan, daar heb ik echt ongelooflijk in gepiekt.
2: Nou, wij dus volgens mij ook. Dus wij dachten van, oh, komt dit wel goed? Goed, nou, in ieder geval de tweede plek. Hmm. Ik ben heel erg benieuwd wat de score had gedaan.
0: Ja.
2: Als dat midgetgolven ook was meeberekend.
0: Nou, ik wil het even van de jury nog even hier in de studio hebben. Ik weet niet of Lisa of nog aanwezig is.
2: Ja, even vragen. Want jij vertelde mij, ja, ik heb eigenlijk alle holes, zeg maar, wel in twee tikken bereikt.
0: Ik had één dipje erbij zitten. Okay. Dat ik er de 4 slagen van nodig was. Maar de rest allemaal in 2.
2: Oh, dus, dat is wel knap.
0: Ik heb me goed voorbereid. Ja. Ik twee dingen. Ik had een mooie, goede broek aan waar ik lekker soepel in kon bewegen. Ik had mijn tanden gebleekt, want het was neon natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja, een collega die begreep niet dat hij iets anders gebleekt, maar enfin, dat een ander verhaal. Maar het ging best hartstikke leuk. Het was heel gezellig om het daar te doen. Dus,
2: ja, ik vond het echt top. En ook daar weer hartstikke fanatiek. Hmm. En het leuke was, het was echt in zo'n loods. Dus als dan een ergens anders in die loods, dan iemand het heel goed had gedaan, een hole-in-one, dan hoorde je dat dus ook aan de andere kant. Dat was geweldig.
0: Ik had niet verwacht dat midgetkoff dat zo leuk is. Want ik heb dat ooit wel eens gedaan. Toen, nou, jaren geleden een keer. En helemaal in dat neon, natuurlijk die psychedelische kleuren die je dan ziet.
2: Ja,
0: maar ik had niet verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden.
2: Ah, ik heb het een tijdje terug nog als date gedaan. En dat is best wel leuk, want je bent even bezig. En ja, een beetje fanatiek.
0: Nou, mooi man.
2: Komt er ook achter of iemand ergens verlies kan of niet.
0: Ja, ik heb, moet ik zeggen, ik heb rustig aangedaan. Maar ik heb wel een klein beetje spierpijn, maar dat komt van het bowlen. Ja. Omdat je, als je aan het bowlen bent, dan ga je het laatste stukje door de knieën heen.
2: Ja.
0: En dat is een beweging die ik niet zo vaak doe. Dus ik voel het een klein beetje in mijn bovenbenen.
2: Dat komt niet door het moonwalken wat je hebt gedaan.
0: Nee. Daar heeft het echt niks mee te maken. Goed, misschien straks nog even een cursus doen of zo.
2: Ja, toch. Ook,
0: hier in het atrium of zo. Dan,
2: ja, leuk.
0: Ja, mooi zo. We zijn in ieder geval lekker tot 12 uur bij je hier met koffie en keuken. En natuurlijk ook straks rond 11:45 duur nog eventjes een mooie hond en katten van de week. Wat zeg ik, we hebben er echt een heel nest vol. Daar meer en natuurlijk ook nog veel gezelligheid op de radio. En de leukste muziek die voorbij komt. Something Got Me Started, Simply Red. Something

0: leiding van Stock, Aitken en Waterman. De ene hit naar de andere, deze Rick Astley. En dat met Never Gonna Give You Up. Haha, we gaan het even hebben over een advertentie die vanochtend in de krant stond, Daphne.
1: Oké. Okay.
0: Van in de Volkskrant, gezet door de heer Van den Ende, Joop Van den Ende. Ja, de kan op zich, die kan wel een advertentie betalen op zich. Is dat niet zo'n probleem natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Maar hij had kritiek geuit op de troonrede. En zijn titel was Rijk aan geld, arm aan verbeelding.
1: Ah, oké. Okay. En wat bedoelt hij daar dan mee?
0: Omdat in hele troonrede is niks gezegd over kunst en cultuur. Terwijl kunst en cultuur vind ik een beetje toch de motor van een samenleving.
1: Ja.
0: Op allerlei gebieden. Dat kan professioneel zijn, dat kan amateurbasis zijn. En jij hebt natuurlijk, jij hebt ervoor doorgeleerd.
1: Ja, klopt.
0: Uiteindelijk. Wat is je gestudeerd?
1: Cultuur. Ja, het heet ook kunst, cultuur en media. Dat is cultuurwetenschappen.
0: Nou, de zend is voor jou.
1: Ach,
0: dat
1: 12
0: uur uitzending. Kom maar door.
1: Ja, dus, ik doe ook nog wel wat werk in het theater. En daarmee merk je gewoon dat het heel belangrijk is dat je een beetje kunt inleven in het verhaal van een ander.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat vaak bij cultuur gebeurt.
0: Hmm.
1: Dat je, stel je gaat naar een voorstelling of je kijkt naar een fotoserie of wat dan ook, muziek.
0: Ja.
1: Dan hoor je gewoon even het verhaal van een andere kant.
0: Ja, klopt.
1: En dan denk je, hey, misschien kan ik het ook op die manier bekijken. Je kan ook nog steeds denken van, nou, zo voel ik iets helemaal niet.
0: Hmm.
1: Dat maakt ook niet uit.
0: Nee,
1: maar je bent er wel mee bezig.
0: Dan heb je wel je gedachten in ieder geval. Oké, maar zo, dit is niet mijn straatje, maar ik heb het zo. En dan ga je, je stimuleert dus jezelf ook om na te gaan denken.
1: Ja, precies. Om een beetje misschien uit die bubbel te komen. En ik denk dat dat veel, op het internet wel gebeurt, op social media.
0: Hmm.
1: Je blijft eigenlijk een soort van in een bubbel, in je eigen bubbeltje.
0: Ja.
1: En daardoor krijg je die polarisatie ook steeds meer.
0: Ja, dat is ook zo. En ik ken ook best veel mensen die, die redelijk rechts op het politieke spectrum staan. In dit geval, maar die gaan dan vervolgens gaan ze bijvoorbeeld een studie volgen richting kunst en cultuur.
1: Mm.
0: En denken weer, oké, ik moet misschien toch maar iets anders gaan stemmen. Want mensen zeggen altijd dan een linkse hobby.
1: Ja.
0: Maar aan de rechterkant is er iets minder geld beschikbaar voor cultuur dan aan de linkerkant natuurlijk, linkerzijde.
1: Ja. Precies. Ja, dat is wel bijzonder altijd. Want ik werk in Groningen bij een project. En daar worden heel veel wijken worden vernieuwd.
0: Mm-hmm.
1: En dat project gaat er eigenlijk om van, oké, maar hoe brengen we de bewoners nog samen?
0: Ja.
1: Hoe zorg je ervoor in zo'n wijkvernieuwing dat je nog voelt van, nou, we wonen samen in deze wijk en dat die saamhorigheid er nog een beetje blijft.
0: Ja.
1: En dat help je ook door elkaars verhalen aan te horen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook op lange termijn voor, om ervoor te zorgen dat de sfeer in een wijk goed blijft.
0: Sowieso überhaupt dat je ook weet wie je buren zijn.
1: Ja, precies.
0: En dat je elkaar tegenkomt en dat je elkaar op een bepaald moment hebt ontmoet. En dan heb je een herkenning en dan heb je een startpunt voor een vervolg.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk voor links, rechts, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat is voor ons allerbelang.
0: Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, hij zegt, kunst en cultuur zijn geen bijzaak, ze zijn de ziel van de samenleving. En ik ben het wel met hem eens.
1: Ja, ik ook. Ja, natuurlijk.
0: Hey, en nu hoorde ook Jo vanochtend zeggen in het nieuwsoverzicht over de benzine- en de dieselprijzen dat die weer een top hebben bereikt.
1: Ja.
0: Nu lees ik in de Telegraaf, ze zijn licht gedaald. Dus,
1: ja, oké, hoe licht?
0: Nou, dat is wel een dingetje uiteindelijk. Zo betaal je nu voor een liter €95... 2,712 cent. En dat is een daling van, 0,6 cent.
1: Yes!
0: Ja, dat is toch mooi, hè?
1: Nou ja, en dan op zo'n hele tank.
0: Ja, en de prijs van een diesel is ook nog gedaald. 0,01 cent.
1: Yes!
0: Zeg, hey. Als je dan 0,6 cent hebt en je hebt een tank van 40 liter, heb je dus 24 cent bespaard.
1: Yes!
0: Ja!
1: Ja,
0: nou,
1: ja,
0: dan kun je een raam ingooien, of niet?
1: Ja, dat is top. Ja. Nou, wel iets meer dan. €2,40. Klopt dat? Ah,
0: 0,6 cent keer 40. Reken dat maar even uit. Pak je rekenmachine er even bij.
1: Oh, 0,6 cent.
0: Ja, 0,6 cent.
1: Ja, precies.
0: Ja, niet, geen 6 cent. 0,6 cent.
1: Och, ja, nou ja. Oké, daar koop je niks voor.
0: Nee.
1: Ja, een snoepje misschien.
0: Ja. Nou, 0,00000 liter benzine.
1: Nou, top.
0: Of diesel in dit geval. Mooi zo. Hey, loopt zo mooi tegen 10:30. Straks natuurlijk nog het overzicht van de nieuws uit de regio. En Ellie, die is voor ons op Chuck. En de leukste muziek die voorbij komt. Dit is CCR. Early.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: voordeeluitjes.nl.
6: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
9: Het is 10:30, tafte nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. De gemeente Meppel en de gemeente Staphorst onderzoeken of ze samen asielzoekers op kunnen vangen in de haven bij Meppel. Arjen Maathuis, de burgemeester van Meppel, legt uit waarom een nieuwe locatie nodig is.
11: Beide gemeenten hebben een opgave in het kader van de spreidingswet. En de gemeente Meppel heeft op dit moment een asielboot. Alleen die boot is geen duurzame vorm van opvang. Stapt nog een beetje uit de crisisnoodopvang. En de gemeenteraad heeft hier ook gezegd van we willen een humanere vorm van opvang. Die ook voor een langere periode te gebruiken is.
10: Ja, het gaat om een periode van maximaal 10 jaar... waarin de gemeente maximaal 300 vluchtelingen op willen vangen. Drentse woningcorporaties zijn blij dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor het bouwen van sociale huurwoningen en gemengde projecten. Daarvoor is €28 miljard gereserveerd in de begroting. Directeur Melanie Maatman van woningcorporatie Actium.
12: Het is in elk geval heel veel extra investeringsruimte waar we echt heel blij mee zijn. Voor Drenthe kan dat betekenen dat het gaat om duizenden woningen extra die we kunnen verduurzamen en honderden woningen extra die we kunnen bouwen.
10: Er komen 33 nieuwe sociale huurwoningen in het centrum van Gieten. De gemeenteraad van AN Hunsen stemde gisteravond in met de bouwplannen. Woningcoöperatie De Volmacht bouwt de woningen aan de Asserstraat. En het grootste deel van de huizen vormt straks een hofje in de stijl van een boerenerf. Die 17 huizen zijn bedoeld voor senioren. In een historische boerderij komen 8 huizen, 2 in het voorhuis en 6 in de deel. Het voorhuis daarvan blijft staan, maar de deel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De laatste 8 van de 33 woningen wordt gebouwd in een nieuwe boerenschuur. En oud-wethouder Joop Slomp heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Jarenlang combineerde de politicus uit Coevorden zijn rol als raadslid met zijn werk in de zorg. Slomp was van 2006 tot 2022 raadslid van Pro Coevorden, voorheen PvdA. En voor die jarenlange inzet als raadslid ontving hij de koninklijke onderscheiding. Dat was het. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
9: Dankjewel, Daphne. Roland van der Zwaag dan met het weer.
13: Vandaag krijgen we van tijd tot tijd echt wel de zon te zien tussen de stapelwolken door. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanochtend zo'n 15, 16 graden. Tuurlijk, er kan nog een enkele losse bui vallen, want helemaal droog blijft het niet. Maar goed, de droge periode overheersen. Vanmiddag ruim 18 graden. Komende avond en nacht wordt het bewolkt en komende nacht valt er weer wat regen.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Met The Border.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 8 minuten over half 11. En Ellie die is vandaag om Chuck. En er is maar één vraag die ik jou moet stellen, Ellie. Hij had een gehaktbalhaard.
3: Nee, ik heb nog geen gehaktbalhaard. Want dat is een specialiteit hier, hè. Ja, ik heb geen gehaktbalhaard. Ik heb wel even iets aangedaan. Ik ben even teruggegaan naar mijn geboorteplek. Want die is hier naast de Amer. Ik ben in Café de Amer in Aam. En naast Café de Amer ben ik geboren. De plek is er nog wel. Het hoes is er niet meer. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi om hier te wonen. In de tijd dat ik hier in Aam woonde, was het café ook ongeveer zoals er nou nog steeds bij staat. Alleen heeft intussen andere eigenaar kreeg. Toen woonden Albert en Albertje Woens hier nog. Maar in 1991 is het café overgegaan naar Ab en Ineke Slichter. Goedemorgen Henk van Nieuwpoort.
4: Goedemorgen Ellie.
3: En door met ging een grote verandering in de Amer.
4: Ja, dat was een hele grote verandering. Want Ab en Ineke die hadden in gedachten van, we beginnen hier een sociaal, cultureel, boerenbruin passantencafé.
3: Dat heeft wat wenkbrauwen doen fronsen hier in Aam.
4: Dat geloof ik wel. Ik was er toen niet bij, maar de verhalen die ik gehoord heb, men was daar wat gereserveerd over, om het zo maar te zeggen.
3: We kunnen wel aannemen dat na 35 jaar Ab en Ineke toch echt wel hun gelijk gehaald hebben.
4: Dat kun je wel zeggen, ja. En het geliek is al die concerten die we hier hebben en al die mensen die hier met een glimlach de deur nu gewoon ben. Ja. Dus ja, dat geliek hebben ze wel gekregen. Ze hebben het niet gehaald, maar ze hebben het wel gekregen.
3: Ja, precies. 34 jaar, een jubileum, gefeliciteerd ja. Door Matt. Ja, ook een bijzonder jubileum. Je gaat even terug in de tijd, je gaat misschien wel een stukje vooruit. Als je nou kijkt naar wat Ab en Ineke teweeggebracht hebben, doen jullie alles nog zoals Ab en Ineke deden, of is het alleen maar in de geest van?
4: Nou, we kunnen niet alles meer zo doen als zij deden, maar we zijn 34 jaar verder.
3: Ja.
4: En we hebben 34 jaar heel veel verandering, technologie, waar we gebruik van maken kennen. Maar we doen alles wel in de geest van. En we proberen het wel zo dicht mogelijk bij te blijven. En alle verandering die we doen, hebben we het er ook altijd met elkaar over van, past het bij de Amer? Is dat des Amers? De concerten die we doen, maar ook de denkdormen die we organiseren. Het moet wel passen en ja, het moet wel des Amers blijven. Want dat is waar de mensen voor komen.
3: Ja, wat is dan des Amers?
4: Nou, dat is een begrip dat varieert aan wie je vraagt. Maar het belangrijke is dat als de mensen hier komen, dat ze gevoel hebben, oh ja, zo was het. Dit was het. En als je in een concert bent.
3: Precies zoals ik hier vanmorgen binnenkwam.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Jij kwam hier binnen. Oh ja, ja. Nou, dat was een soort déjà vu had
3: ja,
4: jij.
3: Dat
4: nou,
3: was het. Ja.
4: Ja. Dus en dat vertrouwde gevoel, dat moeten mensen hebben. En dat er aandacht is. En dat er als je een concert volgt, dat er aandacht is voor de muziek. Want dat betekent dat je er ten volle van kan genieten. Maar dat ook de muzikanten er ten volle van kunnen genieten. Dus en ja, hier een uitspanning waar mensen die langs fietsen, wandelen, ook denken, hé, dat ziet er uitnodig en duurt. Ik gooi hem zitten en we nemen een kopje koffie. Of een gehaktbal of een tosti en wat dan ook.
3: Precies. Ja, en het bijzondere hier is ook, Henk. De telefoons moeten nu. Er worden geen fotootjes gemaakt. Er wordt tijdens een optreden wordt er niet geschonken. Nee. Er is alleen aandacht. En je kunt ook niet gezellig kletsen tussendoor. Dat wordt niet op priesteld. Nee. Het kletsen doe je maar na die tijd. En als je elkaar erg leuk vindt, gaan we bij elkaar op visite. Ja. Maar de aandacht voor degene die er op het podium staat, dat is het allerbelangrijkste.
4: Dat staat bovenaan. En we hadden ook rekening met het publiek. Want we doen altijd twee sets van ongeveer 3 kwartier. Meestal is dat iets langer. En door een fatsoenlijke pauze tussenin. Zodat je eventjes naar de wc kan. Dat je een gehaktballetje kan eten. Want ja, dat hoort ook bij de beleving. Dat je even een biertje kan drinken. En natuurlijk na zo'n concert. En blijven we ook even open. En dan kunnen we nog even naarzetten en naarpraten. En nou weet je, zeg, als je met elkaar lekker norm wil kletsen. Gewoon helemaal bij elkaar op visite. Maar kom niet hier naar een luisterconcert. Want dat is zoals we het noemen. Dit zijn luisterconcerten.
3: Henk, gisteren is hebben jullie het jubileumweekend al afgetrapt. Ja. Wat staat er allemaal de komende dagen nog te gebeuren? Ja. En er zijn geen kaartjes meer.
4: Er zijn geen kaartjes meer. Helaas voor de mensen die nu denken van, hey, door wil ik aan. Nee, jammer, te laat. Nou, vanochtend hebben we een bijzondere avond. Want de literaire hemel is ook, het ook zien thuis basis hier. En dat is ook al 25 jaar. Die hebben dus nu een jubileumjaar. En die trappen ze vandoor gaan met een speciale editie. Met Auke Kok, met Esther Groenenberg. Het is een echt mooie combinatie van literatuur en muziek. Morgen zaterdag, dan hebben we in principe twee gewone concerten. Maar omdat dat ons jubileum weekend is, pakken we wat breder uit. We hebben Marlon Pichel, bij de liefhebbers erg bekend. Staat ook bijvoorbeeld op Holland International Blues Festival. Treden we vaker op met een wat kleinere band. Maar nu komen we een volledige band met blazers. Met een gastmuzikant, Erwin Java, Stef Paklia, bij de blueskenners, zeer bekend. Dus dat doen we zaterdag. En dan zondag dan hebben we de Amert Bruist al 25 jaar feest. En dan gaan we eigenlijk alles doen wat we in die 35 jaar wat voorbij komen is. Dus we hebben deelconcerten, luisterconcerten. We hebben zomeroptie zondags vuur voor de passanten. Die kunnen gewoon aanschuiven. We hebben een wandeling in de natuur. Een zangworkshop met Esther Groenenberg. En in de tuin hebben we vijf concerten. Dus als je een kaartje kocht, heb je gewoon vijf concerten voor één kaartje. En dat maakt er gewoon een hele mooie dag van. En de deelconcerten doen we zoals je dat van de Amer gewend bent. Ja, luisterconcert. Maar in de tuin zeggen we gaan nou een keer los. De film daar je gewoon een keer los. En dan is de bar open. En je mag foto's nemen, je mag filmen. Wat je niet mag, je mag geen kauwgom onder de stoel plakken. Maar voor de rest. En je mag ook niet roken, want dat doen we ook. Hebben we hier ook. Je mag hier niet roken, dus dat doen we op de parkeerplaats. Maar voor de rest, bier drinken. Met me gewoon kletsen tijdens een concert, foto's maken, filmpjes maken en een weerloop. Ga je gaan dansen vooral, doe dat vooral. Dus dat is de Amer Bruist en alle andere dingen die hier rondom hem organiseren worden. Doen we zoals je dat van ons gewend bent. Dus een wandeling in de natuur organiseren we ook geregeld. Maar bij de Amer is het altijd iets met muziek erbij. Dus dan hebben we halverwege het concert, of halverwege de wandeling, hebben we een mooi intiem concert in de natuur. Nou, dat ben de dingen die allemaal voorbij komen. Met heel veel bekende namen van bekende Amer ambassadeur, zoals wij dat gewoon noemen.
3: Het klinkt, Henk, heel erg leuk, heel erg gezellig. En het klinkt ook alsof je de straat wel mocht afzetten, omdat je daar aan zijn auto's niet kwijt kunt.
4: Nou, sterker nog, we gaan de straat afzetten. Nee, even het stukje hier vanaf de kruising van de Amerweg tot aan het einde van ons parkeerplaats. Dan maken wij het voetgangersgebied, omdat wij toch heel veel bezoekers en gasten verwachten. En je weet zelf, hier is veel agrarisch verkeer. En hier is ook veel recreatief verkeer, helemaal in de weekend. En we mogen geen ongelukken hebben. Dus we hebben toestemming van de gemeente gekregen om even dit stukje af te zetten. En het is maar een klein stukje om.
3: Ze kunnen zo in, Marien.
4: Het is maar een klein stukje om, dus dat is geen enkel probleem.
3: Nee. Hartstikke mooi, Henk. Heel veel plezier ermee. En voor de mensen die hier natuurlijk komen van het weekend, ook heel veel plezier met 35 jaar bestaan van de Amer.
2: Dankjewel. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl

0: mooie klanken van Robert Palmer met Every Kind of People. Hier op Radio Rent op deze vrijdag. Ik hoorde vanochtend ook de weerman voor het weekend. Ja. Zeg maar het weerbericht. Het ziet er best wel goed uit, hè?
1: Nou, het is prima.
0: Ja.
1: 18, 19 graden of zoiets.
0: Ja, maar het is toch eigenlijk herfst? En ja. Officieel is het 21ste is het herfst.
1: Ja, okay.
0: De meteorologische en de nog wat herfst heb je. Je hebt er twee, toch?
1: Ik heb geen idee.
0: 1 september begint dan de... nog wat herfst. En de 21ste was altijd de echte herfst.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zo was het vroeger tenminste altijd. Maar het is natuurlijk ook de herfstkleuren buiten. De pompoenen die overal
1: ja,
0: weer staan.
1: Ja, dat vind ik zo mooi altijd.
0: Nou, als ik dan naar huis ga, die gaat daar al weg zeg maar, naar Bijlen toe. Dan ga ik even bij de winkel langs. Dan kom ik een paar van die adressen tegen. Het is schitterend.
1: Ja, dat is echt prachtig.
0: Ja, er is eentje die heeft s'avonds ook de boel verlicht.
1: Oh?
0: Die hebben een paar spotjes erop staan. Ik ga nog een keer s'avonds speciaal voorheen om daar een keer een fotootje van te maken.
1: Oh,
0: want
1: mooi.
0: Er zo gezellig en sfeervol uit.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: En de Indian Summer, dat heeft ook te maken natuurlijk met de kleuren die je in het bos ziet. En ik heb het even opgezocht, waar komt dan die term Indian Summer vandaan? Nou, uiteindelijk uit Amerika. En vroeger kon je op zich spreken van een Indian Summer als er al nachtvorst was geweest. Of heel koude huisweer. Dat hebben we gelukkig nog niet gehad.
1: Nee, dat valt wel mee, hè?
0: Ik heb nog niet hoeven te krabben, gelukkig. Ja. Weet je wel hoe in Nederland ook wel een Indian Summer wordt genoemd? Het is namelijk een Nederlandse term voor.
1: Oeh, geen idee.
0: Oude wijvenzomer.
1: Huh? Ik ken alleen maar oude wijvenkoek.
0: Ja, nou, je hebt ook een oude wijvenzomer, heb je in dit geval.
1: Bijzonder, maar waar komt dat nou weer vandaan?
0: Ja, dat zal ook wel weer iets meer, ja, dat moeten we nog even opzoeken.
1: Oude wijvenzomer.
0: Oude wijvenzomer.
1: Interessant.
0: Google, maak ons eens even blij, hoe komen wij aan de oude wijvenzomer? En dat zal ook ergens mee te maken hebben natuurlijk met de periode van het jaar.
1: Oh, de term komt van het Duitse Altweibesommer.
0: Ach.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Maar, oh. De naam verwijst naar de zilveren draden van veldspinnen die in de vroege ochtend in de zon hangen.
0: Oh.
1: En vroeger dacht men dat deze draden de levensdraden van de noodlotsgodin uit de Noorse mythologie. Of haar dat oude vrouwen verloren bij het kammen.
0: Ach.
1: Nou, oké.
0: Okay. Dat komt een beetje uit het Duits dus.
1: Ja.
0: Oké, daar hebben we dat aan te danken.
1: Bijzonder.
0: Nou, bedankt dan, Duitsers. Ja. Heerlijke lekkere temperaturen van begin 20 graden.
1: Oh.
0: Ik kan er wel aan wennen.

0: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een

0: spelen van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

Stuur Koffie en Keuvel hier op Radio Rente. We straks zo rond 20 voor 12 natuurlijk nog de hond en de kat van de week. Met vandaag ruim aandacht voor de boerderijkatten. En de leukste muziek komt voorbij. Ella Langley. She is

0: mooie Motown geleid. Natuurlijk van de Supremes en zangeres Diana Ross met Stop in the Name of Love. Kwart over elf op deze vrijdagochtend. Het is niet de week van Ed Sheeran, hè, volgens mij.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Het is toch een dingetje. Ik zag vandaag ook weer een uitleg over dan de miljardair Robert Kraft. Die uiteindelijk ook de stadion-eigenaar is. Maar ook een beetje het verhaal van hoe het er allemaal gekomen is.
1: Okay.
0: Vier jaar geleden zong Ed Sheeran namelijk nog op zijn bruiloft. In dit geval. En hij had ooit gezegd, ik ga nooit weer op mijn bruiloft zingen. Maar hij maakte één uitzondering voor Robert Kraft in 2022.
1: Okay.
0: Die toen trouwde, op zijn 81ste. Ja, dat kan allemaal natuurlijk nog. Dat was een hele goede relatie. En dat heeft ermee te maken dat Ed Sheeran is ooit zijn Amerikaanse carrière begonnen in een stadion optreden, wat mogelijk werd gemaakt door deze Robert Kraft. Want die had een stadion, Gillette Stadium, in Foxborough. En daar begon een beetje de Amerikaanse carrière voor Ed Sheeran. Dus ik snap
1: dus
0: wel dat
1: hij is hem wel dankbaar.
0: Ja, dat heeft hij dan op zo'n manier laten merken. Alleen, het komt nu een klein beetje terug, volgens mij.
1: Ja, precies. Ja, want dat kwam allemaal omdat hij Macklemore in het voorprogramma had.
0: Ja. En die had een pro-Palestijnse opmerking gemaakt.
1: Ja.
0: En Robert Kraft van een andere afkomst, die zinde dat niet. En die zei, Edje, hartstikke leuk, je komt in mijn stadion. Maar meneer Macklemore, die komt niet mee.
1: Nee, precies. Nee.
0: Dus die is ontslagen uiteindelijk. Maar toen hebben ook alle andere support acts en zelfs de band die op zou treden met Ed Sheeran, hebben ook gezegd van, koekoek, daar gaan we even niet meer doen.
1: Ja, precies. Ja, en dat zat hem er voornamelijk in, omdat Ed Sheeran dan toen ook zei van tijdens mijn concerten moet het allemaal niet politiek blijven. Want er zijn ook kinderen in de zaal. Er zijn gewoon een hoop mensen het mee oneens.
0: Ja, en een deel zal het er ook mee eens zijn uiteindelijk. Dus,
1: ja.
0: Maar dat betekent maar dat je als artiest dus heel erg afhankelijk bent van hoe jij dat naar buiten brengt of hoe jij je laat adviseren. Want hij zal een heel team om zich heen hebben.
1: Ja.
0: Die tegen hem zegt van, Edje, dit en dit, zo ga je het zeggen. Want dit is goed voor jouw carrière uiteindelijk. En doe dit niet, want dat is slecht voor je carrière.
1: Precies, het draait allemaal om beeldvorming natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, ik heb even op zijn website gekeken, want hij geeft morgenavond weer een concert. Er staat dus nu niet meer bij wie in het voorprogramma zit.
1: Okay.
0: Dat vind ik wel leuk van het internet trouwens, maar er komen nu allerlei voorbeelden van wie dan bij hem in het voorprogramma zouden moeten komen. Boy George bijvoorbeeld. Dat soort artiesten meer.
1: Daarvan weten we.
0: Ja.
1: Die zich ook zijn politieke voorkeur is.
0: Ook uitspreekt en dit soort dingen meer. Dus,
1: vooral aan de andere kant. En het feit dat hij dan wel nog in het voorprogramma staat, zegt dan ook genoeg, toch?
0: Ja, klopt. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk ook wat te maken gehad met het uitsluiten van artiesten die een bepaalde boodschap hadden. Natuurlijk Lil Kleine, die ook vanwege zijn huiselijk geweld waar hij gebruikte, op een gegeven moment niet meer gepruimd werd. En dat is volgens mij wel redelijk voorbij nu.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook inderdaad.
0: Ja, en boodschappen doen met Glennis Grace was ook niet altijd een succes als hij naar de supermarkt ging. Dat is nu ook wel weer een klein beetje, want zij komt wel terug, maar het blijft altijd een beetje aan je kleven.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Maar dat zal altijd wel zo zijn. Ik denk,
0: Marco Borsato komt weer terug.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft natuurlijk zijn rechtszaak gehad, is niet veroordeeld uiteindelijk. En wij draaien hem hier ook weer in andere zenders, zou je hem ook wel weer voorbij komen. Dat in tegenstelling tot Ali B.
1: Ja, precies.
0: Dat is toch wel
1: Dat hangt er toch weer een beetje vanaf wat voor zaak het dan is.
0: Ja.
1: Ja, maar goed. Het zal toch altijd wel een beetje aan je blijven kleven.
0: Ja, nou, in Amerika heb je allemaal profiel natuurlijk. Kanye West, oftewel J. Toch wat rare antisemitische dingen heeft geroepen.
1: En dat is echt wel vrij bijzonder. Want die heeft ook wel volgens mij kleding uitgebracht met hakenkruis erop of zoiets.
0: Ja, klopt.
1: Ja, super, super apart. Dat kan gewoon echt niet.
0: En die gaat vervolgens nog wel twee keer in Arnhem verkoopt hij de tent uit.
1: Ja, maar ook dus in die stadia in Amerika waar het om draait.
0: Ja. En
1: dus
0: daar mag het dus
1: wel. Dat is natuurlijk wel apart.
0: Heel dubbel. Dat het in één keer wel kan. Ja.
1: Ja.
0: P. Diddy, R. Kelly. Artiest, ook een beetje van die artiesten.
1: Ja, en ik denk ook nooit. Heel veel mensen zeggen van muziek of cultuur moet niet politiek zijn. Mm. Ja, alles is politiek,
0: alles is
1: denk
0: politiek.
1: Ik dan altijd maar. Okay. Ja.
0: En je hebt natuurlijk nu nog heel veel artiesten in Nederland ook. Sophie Straat bijvoorbeeld, die zich altijd wel uitspreekt. En andere artiesten.
1: Ja, maar Michael Jackson deed dat toch ook al. Dat zit ook in zijn nummers.
0: Ik ben wel eens regelmatig bij concerten van U2 geweest.
1: Ja.
0: En als er nou iemand met een politieke boodschap was, dan was dat meneer Bono wel.
1: Ja.
0: En wat ik soms ook wel eens dacht van, oké, ik ken nu jouw verhaal wel.
1: Ja.
0: Ik wil alleen maar hits horen. Dus kom maar door. Ja, zo werkt het dus ook nog een beetje. Mooi werk. Die hebben geen boodschappen hieraan volgens mij. Niks niet remmen, oftewel gas erop.

van Blondie op Radio Drenthe. Dat met The Heart of Glass. Het is 4:04. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. En vervolgens nog een half uurtje koffie in Keuvel. En natuurlijk ook weer contact met het asiel in Bijlen voor een mooie hond en een aantal katten van de week. En natuurlijk nog het nieuws met Daphne. Dit zijn Sonny & Cher en Little Man.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Het is 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Een man uit Assen moet 13 van zijn slachtoffers het geld terugbetalen dat hij van hen aftroggelde. Ook moet hij bijna 2 jaar de cel in. De Assenaar verkocht via Marktplaats spullen die hij niet leverde en hij maakte zich schuldig aan helpdeskfraude. Slachtoffers, vaak op leeftijd, leverden bankpassen, pincodes en geld bij hem in. De rechtbank spreekt over een groot aantal slachtoffers. In Arnhem stond de man terecht voor 20 zaken. Drentse woningcorporaties zijn blij dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor het bouwen van sociale huurwoningen en gemengde projecten. Daarvoor is €28 miljard gereserveerd in de begroting. Directeur Melanie Maatman van woningcorporatie Actium.
9: Het is in elk geval heel veel extra investeringsruimte waar we echt heel blij mee zijn. Voor Drenthe kan dat betekenen dat het gaat om duizenden woningen extra die we kunnen verduurzamen en honderden woningen extra die we kunnen bouwen.
8: Oud-wethouder Joop Slomp heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Jarenlang combineerde de politicus uit Coevorden zijn rol als raadslid met zijn werk in de zorg. Slomp was van 2006 tot 2022 raadslid van Pro Coevorden, voorheen PvdA. Voor die jarenlange inzet als raadslid ontving de oud-wethouder de koninklijke onderscheiding. Afgelopen zomer werd Slomp wethouder in Midden-Drenthe. En het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de reguliere dienstregeling over de N34. De afgelopen weken kon dat niet. Vanwege groot onderhoud was een deel van de weg. En het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de reguliere dienstregeling over de N34. De afgelopen weken kon dat niet. Vanwege groot onderhoud was een deel van de weg niet bereikbaar. Maandag, een paar dagen eerder dan verwacht, ging de N34 alvast open voor het andere verkeer. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
10: Vandaag krijgen we van tijd tot tijd echt wel de zon te zien. Tussen de stapelwolken door. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanochtend zo'n 15, 16 graden. Tuurlijk, er kan nog een enkele losse bui vallen, want helemaal droog blijft het niet. Maar goed, de droge periode overheersen. Vanmiddag ruim 18 graden. Komende avond en nacht wordt het bewolkt en komende nacht valt er weer wat regen.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: muziek van de Dijk op Radio Rente. Met Binnen Zonder Klappen.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met...
0: Alwin van het Dierentehuis in Beelen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Binnen zonder kloppen, dat geldt volgens mij niet voor de katjes die we vandaag aanbieden. Of wel?
3: Nee, die worden liever even op de hoogte gebracht van tevoren.
0: Ja, dat toch wel, hè? We gaan het namelijk hebben over boerderijkatten. En die hebben toch een speciale manier van aandacht geven. En ja, mag ik gebruiksaanwijzing zeggen?
3: Nou, dat klopt helemaal. Ja, We hebben momenteel een hele groep zitten die van verschillende adressen in Drenthe vandaan komen. Zowel volwassen, maar ook heel veel jonge dieren van rond een half jaar oud. Hmm. Ja, die eigenlijk al net te oud waren voor een goede socialisatie.
0: Oké.
3: Ja, je kunt wel merken dat ze naar de vaste mensen die ze kennen worden ze makkelijker. Hè? Ze komen meer om je heen lopen en dergelijke. Maar vreemde mensen en dergelijke, dan schieten ze weer weg en dan gaan ze liever gewoon lekker hun eigen gang.
0: Oké, maar als je dus als kittens krijgt, dan kun je er nog wel iets mee doen. Maar op een gegeven moment dan is het, zinloos klinkt een beetje raar, maar dan heeft het niet echt veel zin meer.
3: Nee, dan zijn ze te oud en dan krijg je dat niet helemaal goed weer voor elkaar. Want dat zijn echt van die katten die wel bij je in de buurt komen en om je heen cirkelen als je wat lekkers geeft. Mm-hmm. Maar optillen of aanraken, dat is net een brug te ver.
0: Maar andere dingen kunnen ze heel goed, hè?
3: Ja, over het algemeen muizen vangen, hè?
0: Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk een hele goede hobby. We hebben hier ook in de buitenren dat ze soms allemaal op een rijtje naast elkaar naar buiten zitten kijken als er musjes in Den Haag zitten.
0: Mm.
3: Dus, kijk, dat is het voordeel. Dus wij zoeken eigenlijk voor zulke katten, ja, mensen die de ruimte hebben waar ze lekker hun eigen gang kunnen gaan. Eventueel misschien wel in huis mogen. Maar ook lekker buiten gewoon kunnen zorgen dat het erf of het terrein ongediertevrij, muisvrij blijft.
0: Ja, maar een beetje een overdekte schuur of zo, of een overkapping waar ze een beetje warme plek hebben, dat vinden ze ook goed, denk ik, hè?
3: Ja, ze moeten wel iets hebben waar ze in kunnen. Inderdaad, een schuur of een hooizolder. Ja. Waar ze ook wat bijgevoerd worden. Want ja, ze kunnen niet alleen van muizen leven. Dus ze moeten ook wel netjes op een plek wat bijgevoerd worden en een beetje in de gaten gehouden worden. Ja. Dat is uiteraard wel belangrijk. Ja.
0: Oké, jullie schrijven al zo leuk op. Ze hoeven geen grote luxe krabpaal.
3: Nee.
0: En ook een futuristische zelfreinigende kattenbak is voor hun ook niet echt een wens, hè?
3: Nee. Zij zoeken ergens buiten wel een plekje waar gewoon een beetje los zand ligt. En dan zorgen ze wel dat het verdwijnt.
0: Ja. Kunnen ze nou voor nageslacht zorgen, deze kat?
3: Nee, het zijn allemaal katten die bij ons ook geënt, ontworpen, maar ook gecastreerd en gesteriliseerd zijn.
0: Okay.
3: Dus dat is niet meer aan de orde. Nee.
0: Ja, dus heb je inderdaad een muizenplaagje of zo, dan laat het jullie me weten in dit geval. Dan heb je nog wel wat moois in aanbieding.
3: Nou, daarom. Ja, zeker. Kijk, we hebben momenteel echt enorm veel katten. Meer dan andere jaren. Maar ook de boerderijkatten, dus wat moeilijke. Ja, daar hebben we momenteel ook echt een grote groep van zitten.
0: Is dat dan de tijd van het jaar of zo dat dat nu is? Of,
3: Nee, geen idee. Maar het is echt absurd momenteel.
0: Ja, hè?
3: Ja, nou, hebben op dit moment ruim 360 katten zitten.
0: 360 katten.
3: En dat is ruim 120 meer als vorig jaar om deze tijd.
0: Ja. Ja,
3: meestal neemt de aantallen af, maar voor elke kat die we plaatsen, komen er weer twee binnen.
0: Dan zou je eigenlijk morgen op de markt gaan staan en zeggen van wie maakt me los, hè? Bij wijze van.
3: Ja, nee, het is echt, alles zit vol. Het is echt, we snappen het ook niet.
0: Nee.
3: Dit is ook de afgelopen 10 jaar niet voorgekomen, dat we er zoveel zo lang hebben.
0: Ja, nou, dan sowieso een oproep aan de mensen van, ben je op zoek naar een kat of een gezellig huisdier? Het is niet alleen maar boerderijkatten, maar alles soorten maten, hè, hebben jullie?
3: Ja, van alles. Ja alles zit er momenteel.
0: Hé, hey, dan gaan we naar ons hondje van de week. En dat is een Malteser meisje met de mooie naam Mira. Oh.
3: Klopt helemaal. Ja, een teefje die geboren is in 2018.
0: Hmm.
3: Bij ons gekomen wegens aan de ene kant overlijden en aan de andere kant dat de partner er niet meer voor kon zorgen.
0: Oh.
3: Het is een heel leuk hondje. Het is ook een super lief hondje. Maar het is wel een hondje die je moet kennen. Hij heeft niet veel vreemde mensen gezien. En dat merk je ook bij vreemde mensen. Dan is hij angstig, dan blaft hij.
0: Ja.
3: En dan wil hij eigenlijk liefst dat je weggaat. Dus ja, het is echt een hondje die je mensen moet leren kennen. En dan gaat het goed. En dan is het echt een schatje die graag bij je komt en graag aandacht krijgt.
0: Maar het is maar een kleintje, maar wel met een groot karakter dus.
3: Ja, nou, dat zit er zeker op. Want ook aan de lijn, vreemde mensen en dergelijke. Ja, dan is ze zeker waard. En dan durft ze zeker van ze te laten horen.
0: Oké, dat mag ik ook wel, hè, natuurlijk in dit geval. Ja. Maar de hele basis die zit er dan toch wel in, bij Mira?
3: Ja hoor, basisdingen kent ze wel. Ze kan prima even alleen thuis zijn. Ze loopt netjes mee aan de lijn, dat is geen probleem. Auto is niet haar grote fan, maar ze gaat wel gewoon mee. En ze is niet vaak alleen thuis. Dat is natuurlijk, er zijn oudere mensen waar die vandaan komen, dus dat is ze ook niet zo gewend.
0: Ja.
3: Dat zal even weer opgebouwd moeten worden.
0: Ja, kan me daarbij voorstellen. En kan ze goed met kinderen omgaan?
3: Kinderen gaat goed, ja. Ja, is er wel heel druk mee, maar ze vindt kinderen heel leuk. De eigenaar gaf ook aan dat kinderen eigenlijk alles met haar konden doen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is dat geen probleem.
0: Ja, nou, ik vind het wel mooi. Jullie omschrijven dan als een klein, lief, onzeker meisje wat soms wat fel uit de hoek kan komen. Ja, ja. Dat zegt uiteindelijk alles over Mira natuurlijk. Ja,
3: ja klopt. Ja, ze moet gewoon even wat langere tijd hebben en dan... Als je je kent, ja, dan is het goed.
0: Dan
3: heb
0: je een lieve vriendin aan. Mooi zo. Hey, hoe komen met jullie in contact, Alwin?
3: Dat kan via onze website, dierenasielbeilen.nl. En daarnaast telefonisch via 0593 52 32 32.
0: Hartstikke goed. Nou, de honden die hebben jullie vaak wel op een website staan. Voor de katten kan ik me voorstellen dat een beetje lastig is op dit moment.
3: De grootste deel staat erop, maar niet alles. Want we zijn ook nog druk bezig met een open dag die eraan komt. Mm-hmm. Dus we lopen een beetje achter.
0: Oké, okay, ja. Goed. Nou, kom gewoon even lekker kijken. Voor de honden een afspraak maken. Voor de katten kun je gewoon lekker aankomen lopen. Hè? Mooi.
3: Ja,
0: hey, helemaal goed. Goed weekend en we spreken elkaar weer.

0: muziek van de Doobie Brothers op Radio Drenthe. Dat met de Long Tray Running. Kijk eens eventjes met een schuin oog naar de klok. Het is 11:55. Marita, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Weet je hoe laat het is?
1: Nou?
0: Het is alweer...
1: Vrijdag?
0: Het is alweer vrijdag.
1: Wat gaat het hard, hè?
0: De week is weer voorbij. Echt.
1: Oh, we gaan dat toch hard.
0: Ja, normaal zitten wij samen en dan gaan we dat doen. Maar ik heb nu maar even de kans, dus ik denk, doe het nu eventjes. Ja. Hey, Daphne.
2: Ja?
0: Mag ik jou bedanken?
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Nou, graag. Ja. Anders zien we elkaar volgende week wellicht weer. Ja?
2: Ja. Is goed.
0: Verder natuurlijk, Marita, ik kan wel vragen, wat zit er in de show? Maar dat weet je niet, hè?
1: Ik heb geen idee. We gaan het zien.
0: Ja, goed.
1: Nou, wordt vast gezellig.
0: Gaat allemaal beleven. Ja. Mooi zo. Blijf in ieder geval lekker luisteren. Ik ga eruit met de Pet Shop Boys en Go West. En ik wens je een fijn weekend.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een

Reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Marita Slip.

0: lekker zeg, Shania Twain. Man, I feel like a woman. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, vrijdag. En dat betekent dat David en ik eigenlijk ook geen idee hebben wat er allemaal gaat gebeuren. Toch, David? Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nee. Nee. Nee. Dat is helemaal waar. Geen idee.
0: Wij geven de regie uit handen.
2: Ja.
0: En we zeggen tegen Ellie, onze Ellie, nou, doe er maar wat leuks mee en maak er maar wat van. Want ja, vrijdag, en dat is even buurtendag, dus Ellie gaat zo meteen een balletje uit de tombola halen. Daar zit dan een dorp in Drenthe, of een stad, of een gehucht, of een plekje. En daar gaat Ellie naartoe met een opdracht op zak. En dan hopen we dat dat allemaal gaat lukken, dat die opdracht slaagt en dat ze een gezellige middag ervan gaat maken.
2: Ja.
0: Nou, dat komt altijd goed, hè?
2: Absoluut.
0: Ja, nou, en Ellie is er al, heeft een kopje koffie. Dus laten we er nog even met rust. Ga ik gewoon ondertussen even Golden Earring draaien met Weekend Love. Gaan we daarna eens even kijken wat voor dorp of plekje er uit die tombola komt. Tot zo.

0: en zo gaan we gewoon langzaam richting dat weekend toe. En met de Golden Earring Weekend Love.
1: Even buurten.
0: Nou, en Ellie die heeft inmiddels haar kop koffie ook een beetje achter de kiezen, toch, El?
2: Ja hoor, dat is prima te doen.
0: Kijk, en je bent er al helemaal klaar voor, zie
2: ik. Ook dat.
0: Je kan niet wachten, je staat te trappelen van ongeduld.
2: Ja.
0: Ja, maar ja, het lot gaat bepalen waar je heen gaat.
2: Ja, dat is wel een dingetje.
0: Ik hoop voor je, een paar weken geleden ging jij naar Winden.
2: Ja, en toen was het verschrikkelijk weer. Dus alle mensen, er wonen al niet zoveel mensen in Winden. En die waren ook allemaal binnen.
0: Oh.
2: En de enige die ik aansprak, die was blijkbaar een beetje stiekem de hond uit Utrecht. Maar ze was eigenlijk aan het werk, maar ook alweer niet. Dus die wil ook zeker niet voor de radio.
0: Oh.
2: Dus ja, het was... maar we hebben alles wel gered.
0: Het was een leuke middag.
2: Hartstikke leuke middag was het.
0: Ja, ik wou zeggen. Maar ik hoop wel voor je, stiekem, dat je vandaag een plekje krijgt met iets meer inwoners. Zou leuk zijn, toch?
2: Ja, dat maakt me nog niet eens zoveel uit. Ik zie hem vanuit hier, kan ik het zien, de zon schijnt.
0: Daarom.
2: Als die alsjeblieft maar blijft schieten, dan heb ik hoop op succes.
0: Ik gun het je. Oh, geef maar gauw een slinger dan die tombola,
2: dat zullen we doen.
0: Dan gaan we het meemaken waar we je naartoe gaan sturen. Oh, ik vind het altijd een spannend moment. David, jij ook, hè?
3: Ja, dit is... Ik zie hem alweer rollen.
2: Ja.
0: Zijn dit je favoriete kleuren?
3: Volgens Robert zijn het allemaal favoriete kleuren van mij.
0: De favoriete kleuren van David, ja.
2: De favoriete kleuren van David.
3: Ja. Oranje-geel, zie ik.
0: Zie je wel.
3: Ja, dat is mooi.
0: Ja,
3: dat zijn mooie kleuren.
0: Ja, dat zijn goede kleuren.
2: Ook wou net zeggen, daar heb ik goed.
0: Dat zegt niks hoor, Ellie.
3: Dat zegt niks over de plaats. Nee.
0: Nou, tromgeroffel.
2: Ja.
0: Wat gaat het worden, El?
2: Nou, wat gaat het?
0: Waar ga je heen? Oh, het is een lange plaats blijkbaar. Oh jee, ze krijgt het balletje niet open. Wat is er aan de hand? Oh.
2: Ja. Ik ga naar Darp.
0: Naar Darp?
3: Darp.
0: Nou,
3: dat is leuk.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja,
2: bij Havelte.
0: Ja. Wat weten we van Darp?
2: Vlakbij de Johan Willem Friso kazerne is. Dus daar moet je altijd vreselijk voor aanmelden als je door naartoe wilt.
0: Ja.
2: Dus ik kan alleen op koffievisite bij Museum.
0: Ja, die woont er ook in de buurt, hè?
2: Nee, die zit op de kazerne.
0: Ja. Nou ja, wie weet mag dat dan wel. Mag je gewoon even spontaan langskomen.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar er zit daar ook een speciaal cafeetje. Daar kan ik ook nog wel even naartoe gaan. En in Darp zelf, er zat altijd een school.
0: Ja. Kan ik me ook herinneren, maar die is volgens mij gesloten omdat ze te weinig leerlingen hadden.
2: Dat zou eens kunnen.
0: Ja.
2: Voetbalvereniging ging het ook niet zo goed met, volgens mij.
0: Okay.
3: We hebben wel een buurthuis.
2: Een buurthuis, kijk. Oh. Nou, als je daarmee het adres van stuurt, dan is dat een van de eerste dingen waar ik naartoe ga.
0: Ja.
2: Alhoewel, het is misschien nog een beetje vroeg voor de mensen om het te wezen. Maar ik ga op zoek naar Darp.
0: Ja.
2: Oh, wat daar ook is het de poort van het Holtingerveld.
0: Dat prachtig.
2: Is er ook. Dus
0: hartstikke.
2: Dat is, er is altijd van alles. Of ik mensen daar zelf spreek, weet ik niet.
0: Nou, maar er zijn vast een boel gezellige mensen die in Darp wonen.
2: Ja.
0: En die nu denken, och, wat leuk, Ellie gaat naar Darp. Laat ze lekker bij ons op de koffie komen.
2: En dan neem ik een oorigheidje voor ze met.
0: Ik wou zeggen, Ellie komt niet met lege handen. Ze neemt een presentje voor je mee. Hartstikke leuk. Dus denk je van, nou, dat lijkt me gezellig. Die Ellie is een keer met mij over de vloer. Dan moet je even bellen. 059-233-1188.
2: Weet wat je aanhaalt.
0: Ja, dat wou ik er nog niet bij zeggen. Maar gelukkig zeg je het zelf. Ellie, veel plezier, hè?
2: Ja, dankjewel.

Ryan Paris was dat. En Dolce Vita. Ja, onze Ellie die is onderweg. Ze stapt zo in haar auto richting Darp. Wil je haar nou op de koffie? Dat kan. Maar dan moet je wel in Darp wonen. Dan moet je even bellen. 059-233-1188. En Ellie neemt dan ook nog een leuk cadeautje mee. Dit is John Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Het is 12:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David.
8: Goedemiddag. Er komt voorlopig geen cameratoezicht in de wijk Pittelo in Assen. De PVV deed daarvoor een voorstel, maar er was lang niet genoeg steun voor. Een groep jongeren zorgt al enige tijd voor overlast in de wijk. Er zouden diefstallen en vernielingen worden gepleegd en er zou drugs worden gedeeld. De meeste partijen in de gemeenteraad van Assen vinden de huidige maatregelen voorlopig genoeg. Zo is er extra toezicht en handhaving in de wijk. Voetbalclub DZOH uit Emmen moet noodgedwongen wedstrijden afgelasten vanwege slechte velden. Door de droogte van afgelopen zomer is de ondergrond keihard. De regen die daar nu opvalt kan daardoor niet weg. En daardoor is het gras onbespeelbaar geworden. Met een speciale machine hoopt de gemeente Emmen de situatie op de velden te verbeteren. Er komen 33 sociale huurwoningen bij in het centrum van Gieten. De gemeenteraad van Aan-Hunsen stemde gisteravond in met de plannen. Woningcorporatie De Volmacht gaat de huizen bouwen aan de Asserstraat. De woningen worden gebouwd in en om een historische boerderij. Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw kan beginnen. En FC Emmen neemt het vanavond op tegen FC Eindhoven. Na de zure nederlaag tegen de Graafschap vorige week hoopt Emmen weer eens 3 punten te pakken. Het wordt in elk geval een bijzondere avond voor Luca Denk, want hij maakt na een jaar blessuretijd zijn rentree. Hij liep een jaar geleden een ernstige knieblessure op. De wedstrijd FC Eindhoven-FC Emmen begint vanavond om 8:00... is natuurlijk live te volgen op Radio Drenthe en ook in het liveblog op onze website rtvdrenthe.nl. En daar kun je ook terecht voor het laatste nieuws.
7: Hartstikke goed, David, dankjewel. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe. Roland van der Zwaag, een hele goede middag.
9: Hallo Marita.
7: Nou, ik vond het eigenlijk een niks aan de hand weertje toen ik vanochtend buiten kwam. Een zonnetje, niet al te koud, prima.
9: Ja, het is te doen. Het is alweer 17. Het is zelfs lokaal zelfs al 18 graden geworden. De middagtemperaturen komen zo goed als het rond die 18 graden uit. Later in de middag een paar graden eraf. Het is wel zo dat het weer nu eventjes wat anders eruit ziet. Die mooie periode met af en toe even de zon erbij, die hebben we nu gehad. Er zitten nu wat hardnekkige wolkenvelden over onze provincie. Nou, er is een enkele lichte bui in het noorden van Drenthe. Ga er maar vanuit dat het vanmiddag op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. En ik heb ook een verwachting dat in de loop van de middag de zon er wat vaker bij gaat komen. Dan wordt het een wisselend weertype, stapelwolken, zonneschijn, 17 graden, een matige zuidwestenwind, prima weertje.
7: Ja, en blijft dat dan ook zo?
9: Valt allemaal wel mee. Het gaat komende avond gaat de bewolking vanuit het westen om 7:00 toenemen. Nou, dan is de zon eronder, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Komende nacht is de gesloten wolkendek, graad of 12 tot 13 als minimumtemperatuur. We krijgen dan in ieder geval een beetje motregen, een klein beetje lichte motregen op het warmtefront wat erin komt. Die duwt die koudere lucht die we nu hebben, tussen haakjes koud, duwt die weg. Morgen, Marita, krijgen we daar wel ietsje hogere temperaturen voor terug. Een graad of 20 zit er waarschijnlijk wel in.
7: Lekker.
9: Maar wel een lekkere wind die erbij zit. Dus op de voetbalvelden, als je dan je zoon of je dochter die trapt dan tegen de bal, die gaat dan wel een klein beetje opzij, want er staat echt een volle windkracht 4 morgen. Wat vlagen erbij, veel bewolking. Nou, meest droog weer, een paar paar druppeltjes in de vorm van wat motregen, maar verder valt het allemaal wel mee morgen.
7: Ja, dat is eigenlijk best wel prima voor het weekend, toch?
9: Ja, mag er alleen wat zon bij. En die zie ik dan eigenlijk voor zondag wel gebeuren. De naam zegt het al, zondag. De zon is er van tijd tot tijd wel bij. Mm-hmm. Tussen de stapelwolken door. Ik hou het op een ochtendbui. De middag verloopt droog. Dan hebben we een graad of 19. Die wind is nog vlagerig uit het westen. Maar die gaat sterk in kracht afnemen maandag. Dus volgende week krijgen we hoge drukgebieden vanuit Frankrijk. Die duwt, zeg maar, de wisselvalligheid weg. We krijgen droge dagen. Maandag van tijd tot tijd zon. Minder wind. Het blijft 19 graden. En de dagen daarna zelfs richting de 20 graden. Dus al met al, de temperatuur blijft bovenstand. En we hebben bij tijden de zon erbij.
7: Noemen ze een Indian summer, geloof ik, hè?
9: Daar gaat het dan wel heen als we een langere periode die bovengemiddelde temperaturen houden. Ik zie dat eigenlijk later in die week ook wel zo. Rond de 20 graden. Geen regen. Af en toe de zon erbij. En dan is het gewoon maar wachten. Omdat de nachten wat koeler worden. Dat bladeren in de bossen wat gaan verkleuren. En als je dan die kleuren erbij hebt met een zonnetje. Ja hoor.
7: Hartstikke lekker. Roland, dankjewel. Fijne middag.
9: Doei, mooi.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Wat dacht je van Japan?
14: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
13: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
14: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Hey Remon!
16: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Hey Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.

0: René, word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Teddy Swims was dat. En Mr. Know-it-all.
1: Even buurten.
0: Ja, Ellie die is nog steeds onderweg naar Darp. Dat dorp dat rolde uit de tombola vandaag. En dat betekent dat zij dus de hele middag in Darp te vinden is. Als je trouwens meekijkt via TV Drenthe, dan zie je ook dat Ellie onderweg is. Ze rijdt nu binnendoor. Ze zei, ik steek ook even binnendoor. Heb je mooi hier een plaatje? Nou, dat ziet er toch al goed uit, David.
2: Ja, prachtig.
0: Weet jij dan nu waar ze rijdt ongeveer?
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet.
2: Ik heb even gemist ook waar ze de afslag heeft genomen.
0: Ja, ze zei, ik ga straks de afslag pakken bij Dwingelo en zo. En dan ga ik daar binnendoor. Ja. Nou, daar zal ze dan ergens nu rijden, denk ik.
2: Ja,
0: als je dus luistert en je denkt, hey, ik woon in Darp en ik vind het hartstikke gezellig om Ellie eventjes langs te krijgen op de koffie. Dat kan. Moet je gewoon even bellen. 0592 33 11 88. En we hebben een beller aan de lijn. Als het goed is, heb ik Henk aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ach, Henk. Mooi.
3: In Mildam.
0: Ja, in Mildam. En Mildam, dat is niet in Drenthe.
3: Dat is Friesland.
2: Ja, we moesten het even opzoeken waar het precies lag.
0: Ja, want waar ligt het?
2: Op kennis.
0: Ongeveer.
3: Achter Heerenveen, achter Heerenveen. Ja.
0: Achter Heerenveen. Ja, en dan denk je van, wat heeft Henk uit Mildam dan te maken met Darp in Drenthe? Nou, Henk, wat doe jij altijd in Darp?
3: Naar de kapper. Naar Jacqueline.
0: Naar Jacqueline. In Darp.
2: Jacqueline moet wel een hele goede kapper zijn dan, of niet?
3: Ja, is het ook. Is een hele goede kapper, ja.
0: Hoe lang is dat rijden voor jou vanaf Mildam?
3: Half uurtje. Ik ben gelijk van Mildam op een snelweg en dan ga ik achter de zeeweek eraf.
0: Maar Henk, jij zegt, jij woont in Mildam. Nou weet ik niet hoe groot Mildam is en of Mildam een kapper heeft. Maar Heerenveen is vlakbij. Die hebben dan toch ook goede kappers?
3: Ja, maar ik ga voor de gezelligheid heen. Ik ga naar de kapsalon in Havelden.
0: Ja.
3: En zij is toen begonnen, ik knipte haar vader altijd. En toen is zij begonnen in Darp. En toen ben ik opgehouden met pensioen.
0: Ja.
3: En toen ben ik naar Haag gegaan. En we hebben nog steeds heel gezellig contacten. We drinken af en toe een kop koffie. En met mijn dochter, die net zo oud als haar is, gaan we ook eens gezellig een broodje eten ergens.
0: Dus je hebt ook buiten het knippen om gewoon contact met Jacqueline?
3: Ja.
0: Kijk. Ja. Nou, dat is dan heel gezellig. Ik snap wel waarom je dan naar Darp blijft gaan.
3: Ja. Voor de gezelligheid ook.
0: Precies, voor de gezelligheid.
3: En dat spreek ik haar vader af en toe, die is er dan ook. Oh. Nou, dan praten we even over vroeger. Ach, dat hadden we wel mooi.
0: Gewoon even leuk.
3: Ja.
0: En Henk, wat is Darp voor dorp? Want ik ken het niet zo goed.
3: Oh, heel gezellig dorp hoor, ja.
0: Maar niet zo groot, hè?
3: Nee. Iets groter dan Havelden. Maar het is wel uitgestrekt. Je hebt het dicht bij Havendenberg.
0: Ja.
3: En die kazerne zit dicht in de buurt. En er is wel, als ze een nieuw feest hebben, dan is het ook wel gezellig.
0: Ja.
3: Ze zijn heel gezellige mensen daar allemaal.
0: Nou, en misschien een tip dus voor Ellie om even bij Jacqueline langs te gaan in Darp.
3: Ja, ze zitten vlak achter dat ontmoetingscentrum. Dus als je naar het ontmoetingscentrum rijdt, dan ga je met bochtje om. Links, rechts en dan ben je bij Jacqueline.
0: Oh, en is ze open vandaag? Ik denk het wel, hè?
3: Ja.
0: Nou, dan is dat misschien een goed idee, David. Gaan we dat even doorgeven aan Ellie zo meteen?
2: Hartstikke leuk. Ja,
0: hartstikke leuk. Henk, leuk dat je even belde. Ja, ze komt helaas niet bij jou langs, onze Ellie. Want Mildam is dan te ver. Maar ja, dan doen we het gewoon op deze manier. Ik vond het wel heel gezellig dat je even belde.
3: Doe Jacqueline de groeten voor mij dan.
0: Zal ik zeker doen, Henk. Hey, dankjewel, hè.
3: Oké, bedankt.
0: Doei.

0: Crosby, Stills, Nash en Young, Teach Your Children.
1: Even buurten.
0: David, jij bent een beetje in het fenomeen DARP gedoken.
2: Het is wel de plaatsnaam met de minst inspirerende plaatsnaam van Drenthe.
0: DARP.
2: DARP, dat betekent gewoon dorp.
0: Ja, het is gewoon dorp.
2: Ja.
0: Zo kan ik het ook.
2: Dat je best iets leukers van kunnen maken. Voel, ik zag trouwens, dat is wel grappig, op de Wikipedia-pagina van DARP.
0: Ja?
2: Dat vind ik zo leuk, hè? Altijd een beetje daarop struinen.
0: Zo is het.
2: Daar staat dus dat vroeger dat dorpje Hesseln heette. En ook nog een poosje Westerhesseln. We hebben kennen het Oosterhesselen.
0: Ja.
2: Maar dat het Westerhesseln heeft geheten. En Hesselt ook nog. En op een gegeven moment werd het Erp en toen werd het Derp.
0: Oh.
2: En uiteindelijk, vanaf na de oorlog ongeveer, schijnt het DARP te heten.
0: Ik vind het wel een hele grote stap van Westerhesseln naar Erp.
2: Ja.
0: Eigenlijk. Dan vraag ik me af, wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is een goede vraag, ja.
0: Ben je dan te lui om die letters uit te spreken? Nou ja, ik heb geen idee. Als iemand het weet, wij houden ons natuurlijk hartstikke aanbevolen. 0592331188. En dat geldt natuurlijk ook als je Ellie op de koffie wil. Alhoewel, ik heb een beetje het idee, David, dat ze het misschien in DARP een beetje spannend vinden of zo.
2: Geen idee.
0: Ja. Ze is niet eng hoor, onze Ellie. Ze bijt niet. En ze heeft een cadeautje bij zich.
2: Hartstikke ook nog.
0: Leuk, ja. Hey, wat is verder het nieuws uit DARP? Wat is het laatste nieuws uit DARP bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, het laatste nieuws uit DARP, dat was niet zo vrolijk nieuws. Dat weet je misschien nog wel. Er was zo'n dierenpension waar het niet zo heel lekker ging.
0: Ja.
2: Er is nog een cameraploeg van Poont geweest die daar vrij hardhandig van het terrein af zijn gejaagd.
0: Ja, die werden
2: door de eigenaren van dat pension. En dat pension is ook gesloten nu.
0: Klopt.
2: Dus dat is natuurlijk niet zo'n fijn bericht. Maar dat is eigenlijk wat het laatste gebeurd is, ja.
0: En ik las nog, maar dan gaan we wel een hele poos terug in de tijd, dikke 11 jaar, dat er ooit een hele rijke persoon woonde in DARP die in de quote stond, in de quote 500.
2: Is het zo?
0: Ja, op plekje 222. En die had een vermogen van 94 miljoen euro en woonde toen, in 2015, in DARP.
2: Doe maar.
0: Misschien moet ik kijken of die er nog woont. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
2: Ja, nou, geen idee.
0: Nou, heb je er nog iets aan toe te voegen? Leuk nieuws uit DARP of gewoon
2: iets gezelligs? Ja, ik zit eventjes te kijken. Want VV, ik denk dat DARP wel een gastvrij dorp is.
0: Ja?
2: Want VV Havelde die zat een tijdje zonder clubgebouw. En die hebben toen de wedstrijden in DARP gespeeld, lees ik hier.
0: Oh, leuk.
2: Dus nou, je kunt veel van ze zeggen, maar ze zijn wel gastvrij in DARP.
0: Dus ze hebben ook een voetbalvereniging in DARP.
2: Ja.
0: En een kapper. Dat weten we namens Henk vanwege Henk net.
2: DVSV.
0: Hè? Nou, helemaal goed. Bel maar dus als je nog iets wilt toevoegen over DARP of dat je het leuk lijkt om Ellie op bezoek te krijgen. 0592 33 11 88.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad, in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden.

0: Dus de paai ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Marita Slip.

0: Juice Newton op Radio Drenthe en de Queen of Hearts.
1: Even buurten.
0: Ja, en ondertussen kan ik zien op televisie, op TV Drenthe, dat onze Ellie de auto even aan de kant heeft gezet. Ellie?
2: Ja?
0: Ja, kijk, ja, we hebben er een prachtig plaatje bij met uitzicht op de kerk, zie ik.
2: Ja, de kerk van Havelte.
0: Kijk, ja, Havelte. Dat betekent dat jij dus hartstikke in de buurt bent van Darp.
2: Klopt.
0: Hoeveel kilometer nog?
2: 6,5 kilometer.
0: Oh, nou dan ben jij er zo. Ik heb ondertussen nog geen bellers. Ik denk dat mensen een beetje de boel afwachten totdat je er bent misschien. En dan staan ze misschien wel met de hele fanfare jou op te wachten. Dat kan natuurlijk gewoon. Ik verwacht het wel. Kunnen. Ja, zeker. Ik heb wel net Henk aan de lijn gehad. En Henk woont in Mildam in Friesland. Maar gaat in Darp naar de kapper. Naar Jacqueline. Ja. En dat vindt hij gewoon hartstikke gezellig bij Jacqueline. En die zei wel, misschien kan Ellie even bij Jacqueline aan. En even maar even de groetjes doen.
2: Nou, dat zou zeker kunnen.
0: Ja, dus ik weet niet of Jacqueline nu luistert. En denkt van, ho, dat vind ik heel eng. Ja, dan heb je nog tijd nu, Jacqueline, om dat te voorkomen. Maar anders denk ik dat Ellie gewoon richting de kapsalon komt.
2: Ik ga die kant op.
0: Ja, kijk, heel goed. Ik zou zeggen, heel veel succes nog even die laatste paar kilometers. Doen we zo meteen als jij in Darp bent, doen we de opdracht. Goed?
2: Komt helemaal goed.
0: Mooi, tot
2: zo. Spreek je zo weer.
0: Is goed, tot straks. Hoi.

0: Dat zijn de broers van Tangerine. Samen zingen ze met Venice by Your Side.
1: Even buurten.
0: Nou, ik denk nog een kilometertje of 2, schat ik zo in, als ik eventjes meekijk met Ellie. En dan zal ze toch ongeveer in Darp aankomen. Of ze is er net, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Gaan zo meteen van haar horen of ze aangekomen is. Ondertussen, David, ben jij even in de geschiedenis gedoken van het dorp, hè?
2: Nou, een beetje wel, want ik zag op de kaart, op Google Maps, zag ik wat interessants. Namelijk vlak buiten het dorp, daar staat een pijltje en daar staat bij wachttoren Amerikaanse basis Havelterberg.
0: Ah.
2: In de Koude Oorlog lag er een NAVO-munitiedepot waar Amerikaanse wapens lagen opgeslagen. En dat werd zwaar bewaken natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar stond ook een wachttoren naast. En die wachttoren die zaten nog steeds. Dat is echt wel een mooi, bijzonder object is dat.
0: Oh.
2: En volgens mij, ik had net iemand uit Diever aan de telefoon. Jan.
0: Jan, hè? Ja,
2: ja, inderdaad. En die zei dat je daar ook gewoon nog wel in de buurt kunt komen. Je kunt er wel heen, er loopt ook een weg.
0: Hij kan niet op die wachttoren.
2: Nee, was dat volgens mij niet meer.
0: Oh? Maar er zijn dus gewoon nog sporen te vinden uit die Koude Oorlog.
2: Ja.
0: Oh, dat is wel hartstikke interessant. Ik weet niet dus of Ellie kan proberen om daar in de buurt bij te komen. Maar ze kan het natuurlijk altijd even proberen.
2: Ja, misschien kun je eigenlijk er ook wel in, dat weet ik eigenlijk.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me ook voorstellen dat het iets is waar je heen gaat met een rondleiding of zo.
2: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal vragen zo meteen aan Ellie. Want wie weet, weet zij het antwoord hierop wel? Of spreekt ze iemand in Darp die daar het antwoord op weet? Dat horen we allemaal zo meteen. Want ik ga zo meteen, denk ik, even contact maken met haar. Want volgens mij is ze er gewoon. Ik zie voetbalvelden. Staat ze nou bij de verenigingen van Darp? Nou, we gaan het meemaken. Eerst is dit de Sade. Dit is Smooth Operator.

0: het was niet smooth in ieder geval. Hè? Want Sade zingt Smooth Operator, maar David van der Spoel die trekt even hardhandig de microfoon aan zich toe.
1: Oei.
0: Nou, geef niks hoor, David. Ja, nou ja, kan je ook niks aan doen, toch?
2: Dat het zo smooth was als Sade.
0: Nee, het was niet zo smooth. Wat wel heel smooth is, is dat Ellie volgens mij even de auto aan de kant heeft gezet voor iemand, toch El?
3: Nou, achteraf hoefde die toch niet weg, maar ik heb hem iets netter geparkeerd. Ja, hij stond wel minder op de straat.
0: Ja, maar ja.
3: Ik denk ook altijd alles, dat we alles kunnen, hè, en alles mocht. Maar dat is niet helemaal zo.
0: Maar volgens mij kan dat daar in Dorp, want daar ben jij inmiddels prima. Want als ik dan met jou meekijk naar de beelden, jij staat daar bij het voetbalveld volgens mij van VV Dorp. Ja. Er is niemand.
3: Ja, bij de DVSB. Het hek is wel open, dus ik gok dat er wel iemand binnen is.
0: Ja.
3: Maar er is hier er staan 3 auto's op de parkeerplaats. En verder is hier helemaal niemand. Dus het is hartstikke lekker rustig.
0: Nou, ja,
3: dus
0: goed.
3: Die weg trouwens die hier langs loopt is wel vrij druk. De weg langs het Johan Willem Friso kazerne. De Johan Post kazerne. Die is wel heel druk trouwens.
0: Okay,
3: die ziet dwarsdeur daarop heen. Dat is wel een drukke weg.
0: Ja, en je hebt net het verhaal gehoord wat David vertelde, hè, over die toren.
3: Ja. Ja.
0: En toen zei jij het tegen mij.
3: Super interessant.
0: Ja, toen zei jij, ik kan wel eens even op zoek gaan naar dat ding.
3: Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik zie hier achter ook een wandelpad. Daar wil ik zo meteen even naar kijken of dat in de buurt komt. Want ik heb hier wel eens wandeld. En ik weet dat langs een stukje Drentpad, daar ligt een oud spoor. Daar loop je langs. En dat is ook het spoor wat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt is.
0: Uh-huh.
3: Nee, niet een spoor. Het was een vliegveld.
0: Okay.
3: Het oude vliegveld.
0: Ja.
3: En door is die wachttoren ook van. Maar die heb ik toen volgens mij niet zien. Maar dat vliegveld is er in elk geval wel.
0: Ah, nou, spannend.
3: Daar liggen nog sporen van.
0: Nou.
3: Maar of ik daarbij kan komen, dat vind ik een beetje, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik ga het gewoon kijken.
0: Het is bijna een extra opdracht, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: En dan zou je bijna vergeten
3: dat
0: je ook nog echt een opdracht bij je hebt. En we gaan je even alvast een klein beetje waarschuwen, Ellie. David, we hebben haar een opdracht gegeven.
2: Het kon wel eens lastig worden.
0: Ja, we wisten natuurlijk van tevoren niet waar je naartoe zou gaan. Nu hebben wij 1 en 1 bij elkaar opgeteld. Maar ik ben bang dat het geen 2 gaat worden, El.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Een vrij belangrijke voorwaarde voor het halen van je opdracht is namelijk niet te vinden in Dorp. En dat is op zich al best bijzonder.
0: Oh, ja. Dus,
2: maar,
0: ja. Maak maar open die envelop.
2: Succes ermee.
3: Ja, nou ja, met andere woorden, jullie hebben voor de zekerheid maar alvast een tweede opdracht bedacht.
0: Ja, dat wordt dus vindt die wachttoren. Ja, ja.
3: Ja, precies. Ja, precies.
0: Wat deze?
3: Ah, ja, vrijdag visdag, maar dan anders. Zoek een visser langs de waterkant. Succes. Ja. Nou ja, inderdaad, David en Marita, ik weet niet, ik ga eens kijken of ze hier ergens viswater hebben, maar ik ben in de baan. Misschien heeft iemand een viever in de tuin.
0: Ja.
2: Er is geen sloot, er is geen kanaal, er is geen vijver te vinden in de openbare ruimte waar je zou kunnen vissen in daar.
0: Sorry El.
2: Tenminste, als ik op Google Maps kijk.
0: Ja.
2: Dus misschien moet je inderdaad bij iemand een hengeltje uitgooien in het zwembad of zo. Dat zou misschien kunnen.
0: Ja, maar, of misschien hebben mensen een vijver met zo'n beeldje ernaast van zo'n vissertje, weet je wel?
3: Oh ja, dat kan ook nog.
0: Ja.
3: Ja, dat kan ook nog.
2: Of misschien staat er een viskraam waar je gewoon een haringje
3: kan. Nou, dat zat ik te denken. Inderdaad, een viskraam. Ik denk, je stuurt me op een viskraam af. Maar wat ik helemaal niet vervelend vind trouwens.
0: Nee.
3: Maar ik ga zoeken.
0: Nou, wij zijn nieuwsgierig wat je ervan maakt. Ellie, sorry alvast. En nou, heel veel sterkte. Volgens mij hebben we trouwens een beller, of niet, David?
2: Ja.
0: Dus even kijken. Hallo, met wie?
4: Hi, je spreekt met Petra Koppers.
0: Hi, Petra.
4: Hi, uit Eupelten. Ik zie Ellie staan bij het voetbalveld in Dorp. Ik kom er al vrij dagelijks langs.
0: Ja.
4: Vissen, ja, dat had ze net kunnen zien in Eupelten bij het kanaal. Daar zitten vaak vissers.
0: Ja.
4: Bij de brug en zo. Maar de wachttoren, als Ellie hier nu weer wegrijdt en dan richting Haverterberg. En ze rijdt heel rustig tussen de Haverterberg en Dorp, tussen de beide drempels in. Dan ziet ze rechts de wachttoren. En dan heb je dus, als je Haverterberg inrijdt, gelijk rechts heb je dan een wegje. Er is een slagbom. Dat is allemaal van de postkazerne. En dan kan ze een wandelpad in, loopt ze recht op die toren af. Dus denk ik nog geen 10 minuten lopen.
0: El, hoor je dat?
3: Is dat ongeveer, ja, ik hoor het. Is dat ongeveer tegenover de ingang van de Johannes Postkazerne?
4: Nee, want de Johannes Postkazerne is daar helemaal niet, Ellie.
3: Oh, welke kant? Oh.
4: Je had het bos gezet en dan moet je weer terug. Je bent dus langs, langs die camperplaats gekomen. En dan bij de rotonde waar je rechts de Havelte kunt, rechtdoor naar de meerkamp van de Havelte, kun je links. En daar moet je een heel eind rijden voordat je uiteindelijk bij de postkazerne komt. Je zit als het ware aan de achterkant van de Johannes Postkazerne terrein, zeg maar. Maar als jij nu die drukke weg waar je nou staat, als jij daar rechtsaf gaat richting de Haventeberg, dus je bent aan de andere kant bij je dorp binnengekomen en je gaat weer dorp uitrijden richting Havelte, of richting Steenwijk. Als je dat stukje weg heel rustig aanrijdt, doe je knippers maar aan, dan zie je rechts naar beneden, zie je omgeving de wachttoren staan, Ellie. Daar kun je wel naartoe.
0: Nou, El? Nou,
3: dat moet ik, dat ga ik proberen.
0: Petra, als we jou toch niet hadden, hè, dan had Ellie die wachttoren nooit gevonden.
4: Nee, maar het is heel simpel te vinden in ieder geval. Je kunt hem zien vanaf de weg. Nou, als ze maar even rustig rijdt, moet ze rechts kijken als ze richting de Haventeberg rijdt.
0: Oké, rechts kijken dus, Ellie. En je knippers even uit, hè?
4: Ja, maar als je dan rustig rijdt, dan rijden ze wel rustig om je heen. Oh, dus, nou. En dan als je dan Haventeberg inrijdt, kun je rechtsaf gelijk een groot pad op. Nou. En dan zie je ook daar de wachttoren wel staan. Ze hebben hem behoorlijk uitgedund in dat bos. En daarom valt hij dus nu ook zo goed op.
0: Kijk. Helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, Ellie, op naar die wachttoren. Petra, dank je wel dat je het even doorgaf, hè?
4: Ja, graag gedaan.
0: Doeg, en succes, Ellie.
4: Succes.
0: Doeg. Doeg.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe krijg je van David van der Spoel.
5: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er mogelijk geschoten op een woning aan de Laan van de Marel in Emmen. Iets na 1:00 kreeg de politie een melding van een knal. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek er een kogelgat in de ruit van de deur te zitten. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Motocoureur Colin Feijer heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk ging het mis. Feijer wordt binnenkort geopereerd aan zijn sleutelbeen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan racen. Vorige week pakte Feijer nog een podiumplek in de Moto2-klasse. Hij werd toen tweede bij de GP van San Marino. Er komt voorlopig geen extra cameratoezicht in de wijk Pittelo in Assen. De PVV deed daarvoor een voorstel, maar er was lang niet genoeg steun voor. Een groep jongeren zorgt al enige tijd voor overlast in de wijk. Er zouden diefstallen en vernielingen worden gepleegd en er zou drugs worden gedeeld. De meeste partijen in de gemeenteraad van Assen vinden de huidige maatregelen voorlopig genoeg. Zo is er extra toezicht en handhaving in de wijk. En bij voetbalclub DZOA in Emmen worden noodgedwongen wedstrijden afgelast vanwege de slechte velden. Door de droogte van afgelopen zomer is de ondergrond keihard. En nu er regen valt, kan die niet weg. Daardoor is het gras onbespeelbaar geworden. Met een speciale machine hoopt de gemeente Emmen de situatie op de velden te verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag wordt het nog maximaal 18 graden. We zien wolken, de zon is er ook bij tijden bij en er waait een matige zuidwestelijke wind. Soms even vlagerig in kracht 5. Vanavond gaat de wind in kracht afnemen. De bewolking gaat vanuit het westen toenemen. Het is nog wel droog bij 15 graden. Maar komende nacht kan er een klein beetje motregen vallen.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Anouk in de middag.

0: Level 42 was dat, Something About You.
1: Even buurten.
0: Ja, ergens in de gevaarlijke jungle van Darp, een beetje het buitengebied van Darp, daar loopt onze Ellie in de wildernis met gevaar voor eigen leven. Ellie, hallo?
2: Ja, hoi. Zal ik er anders in beeld bij jou zetten, Marita?
0: Ja, als dat kan. Heel leuk. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Want dan zien we jullie op tv ook misschien nog eventjes. Want ja, je hebt precies gedaan wat Petra zei. Rechtsaf bij boom nummer 4. En dan door de linkse poort en knipperlichten uit. En ik weet allemaal niet. Het waren duidelijke instructies. Maar jij zegt, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik nu ben. En of ik hier ook wel mag zijn. Het voelt een beetje als echte meisjes in de jungle. Maar dan in Drenthe, Ellie.
2: Ja, maar het is... ik kom hier ook op een soort van kruispunt nou. Midden in the middle of nowhere. Met, ja. Ik heb hier recht voor mij een asfaltweg met van die steutblanken erop.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat voor de militairen is. Dan ga ik in mijn rechtsaf. Wil jullie de volgende keer mij wel in was gaan? Maar dan doe ik mijn wandelschoen daar.
0: Trouwens, heel even voor als wij meekijken de televisie, Ellie. Want je valt ten eerste nu een klein beetje valt het beeld weg. Maar je moet hem even kantelen, want we kijken op de kop mee nu. Dus dat is ook een beetje, ja, kijk, daar gaan we weer. Ja hoor, ja, zo is het helemaal goed. Nu is het helemaal goed voor mensen die thuis meekijken. Worden die niet zo beroerd. Maar jij loopt echt in the middle of nowhere. Op een zandpad zie ik je lopen.
2: Ja, maar ik zit geen verhaaltjes te vertellen.
0: Oh, Elliot, spijt me. Ik ben bijna, ik heb bijna de neiging om te zeggen, kijk je uit voor wilde beesten. Maar zo is het dan een beetje, hè? Ja.
2: Nou, dit is gewoon wandelpad hoor. Want voor mij loopt een meneer.
0: Ja.
2: En die komt naar mij toe.
0: Oh.
2: En ik ga die meneer straks eens even voorzichtig aan de tand voelen.
0: We zien hem volgens mij ook in de verte naderen, nee, inderdaad. Hey, maar Ellie, jij hebt die toren nog niet gezien. Want ik denk dat is best een groot ding. Die valt dan toch eigenlijk niet te missen.
2: Nee.
0: Niet.
2: Dat zul ik ook... Kijk, als ik hem hier straks zo zie, dan denk ik dat ik naar de oogarts moet. Want ik zie echt helemaal... Jawel, kijk, kijk.
0: Nou, daar, links van Ellie. Ja, ik zie hem nu ook, Ellie. Ja. Nou, ik dacht dat hij hartstikke hoog zou zijn.
2: Ik heb hem gevonden.
0: Nou, David, hij is niet zo hoog, hè?
2: Nou ja,
3: hij ziet er heel kleiner uit dan nog.
2: Nou, sorry.
0: Maar hij komt niet boven de bomen uit.
2: Maar, stoor ik u in uw pracht? Oh, kijk, een meneer van het recreatieschap.
0: Kijk.
2: Goedemiddag.
4: Vrijwilliger bij het recreatieschap.
2: Kijk, ik was op zoek naar de wachttoren, maar ik opeens stak de geur.
4: Ja.
2: Wat
4: weet je nog meer?
2: Nou, wat weet ik nog meer? Weet u wat van die? Kun je er wat van vertellen?
4: Nou, weinig eigenlijk.
2: Dat is dan weer jammer.
4: In zoverre, vroeger was hier de Amerikaanse basis.
2: Ja.
4: En daar is je wachttoren nog van.
2: Er ligt hier vlakbij ook een oud vliegveld, hè?
4: Ja, aan de andere kant bij Hovelte. Dan moet je een stukje hier die kant op.
2: Ja. Maar dit is een oude wachttoren. Hier was ook in de jaren 80 iets met kerncom.
4: Ja, dat klopt.
2: Die lagen hier opgeslagen?
4: Die lagen hier opgeslagen, nou ja, zoverre. Ik kan er dit van vertellen. Toen ik in dienst zat, 72, 73, dan heel tijd terug. Hè?
2: Mag ik je ook in mijn beeld nemen?
4: Nou, moet dat. Nou, het is al gebeurd, hè? Ja. Nee, toen lag ik hier in dienst in Hovelt, hè? En toen waren wij bij de 8KLUS-detachement. En ik was takelwagenchauffeur. En wat ik moest doen is de punten van de raketten op 10e raket aantakelen.
2: Oh joh, dat was best wel linkwark.
4: Nou, er zat niks in hoor.
2: Er staat helemaal niks in?
4: Dat dacht ik niet.
2: En misschien hebben ze je ook niet wie ze maakt. Dat kan ook, hè?
4: Ja, dat kan ook wel. Kijk, het is natuurlijk altijd wel een stukje geheimzinnigheid wat er aan toegevoegd kan worden. Maar wat dat betreft, niemand wist op dat moment of er ook wel kernkoppen in zaten of niet. Of lagen ze hier of niet.
2: Wat een spannend gedoe.
4: Ja, wij wisten dat niet.
2: En waar lagen ze dan? Gewoon hier in de grond?
4: Nee, hier lagen allemaal nog barakken en ondergrondse containers. Ja. Dat soort dingen. En dat was goed afgeschermd. Niemand kwam daarbij, hoor. Nee.
2: Nou, ik zie die wachtkoorn. Dat is ook goed afgeschermd, want die zit ook hartstikke potdicht.
4: Ja, die is hartstikke kapot. Dat is het enige wat ze nog hebben laten stromen van dat ding.
2: Ja. Daar moet je niet in.
4: Ja, je kunt er wel in.
2: Alleen nou niet.
4: Nou niet, nee.
2: Om de rondleiding
4: onder
2: of zo.
4: Om de begeleiding kun je erin, ja.
2: Nou, Marita, misschien moeten we dat eens een keer gaan regelen dan.
0: Dat zou toch hartstikke leuk zijn. Maar ondertussen, Ellie... Dit was natuurlijk niet eens jouw echte opdracht, hè? Dit was jouw...
4: Je moet er een sleutel van hebben, dat kan niet anders.
0: Oh, kijk, die meneer die weet dat er een sleutel is.
2: Er is een sleutel, hij werd alleen niet voor. Maar ik denk dat hij bij de Defensie wezen moet.
4: Ja, ik denk het ook.
0: Dat denk ik ook.
2: Hoe was je nou?
4: Peter.
2: Dag Peter. Hartstikke bedankt.
4: Ja, fijn gedaan.
2: Goed zo. En een fijne dag verder.
4: Ik ga poetsen, hè?
2: Nou, poetsen dan. Oh, je mag de party sims gewoon.
0: Oh, wat goed.
2: De party sims.
4: Van het wandelnetwerk.
2: Oh, wat goed werk.
4: Ja, dat doen we 2 keer in het jaar. En in het voorjaar poetsen we alle party's. En in het noorden poetsen we alleen die polders die echt nog smerig bent. Als zo'n zaandpad als dit bijvoorbeeld.
2: Ja. Zag ik je net dan ook op de parkeerplaats bij de... Nou, kijk. Dat is dat ook weer opgelost. Deze meneer die stunde het achter mij. En toen dacht ik ga aan de kant. Ik sta heel erg asociaal parkeerd. Maar die moest alleen zijn spullen pakken. En toen ging het op pad. En was ik straks eigenlijk nog veel dichter bij de wachttoren. Ja.
0: Nou, en ondertussen, Ellie...
4: Waar heb je nou parkeerd door, zeker?
0: Het wordt een heel gesprek daar.
2: Oh, kijk eens aan. Dankjewel, Peter, en fijne middag. Ja.
0: Ik doe vast even applaus
2: precies
0: voor jou. Maar ze hoort het helemaal niet, want ze is zo druk met Peter.
2: Dankjewel.
0: Ja, applaus voor jou, want jouw subopdracht is gelukt, hè? Jouw subopdracht, eigenlijk de opdracht die je niet wist dat je hem zou hebben, wij ook niet, die is gelukt. De toren is gevonden. maar nou dat viswater nog, Ellie?
2: Ja, daar heb ik nou de rest van de middag tijd voor, hè?
0: Ja, daar heb je nog 1 uur en 1 kwartier de tijd voor om een visser te vinden.
2: Ja.
0: Wordt nog moeilijker dan het vinden van die toren, let maar op.
2: Wish me luck.
0: Ja, dat denk ik ook. Hey, succes!
2: Ja, doei! Ja, dat denk ik ook. Joehoe, dankjewel! Doei!

Back in Love Again, LTD op Radio Drenthe. Ellie hebben we gestuurd naar het kurkdroge Darp. Er is geen druppel water te vinden in Darp. En dat met de opdracht om een visser langs de waterkant te vinden. Nou, of haar dat dan toch nog gaat lukken, we horen het zometeen na 2 uur. En we gaan het eerst even uit met de Steve Miller Band. Dit is Abracadabra.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een afguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met bouwen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remon!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Marita Slip.

0: Tony Christie op Radio Drenthe. Is this the way to Amarillo?
1: Even buurten.
0: Nou, niet to Amarillo, maar wel to Darp. Want onze Ellie die is in Darp. En David, wij hebben haar op pad gestuurd met de opdracht... vind een visser langs de waterkant. Maar wat is het probleem?
2: Ja, er is weinig waterkant in Darp.
0: Ja, het is zo'n beetje de droogste plek in Drenthe, geloof ik. Ja. Maar Ellie, hoe gaat het daar?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. Want wat jullie niet weten is dat hier wel een stukje water is. Oh. Op dit moment niet, want het is zo dreug als wat. Het is overal natuurlijk hartstikke dreug. Er staat op dit moment geen water in, maar dat kan ik zo meteen nog wel in laten zien.
0: Ja.
3: Maar ik kreeg de tip dat ik wel naar een visser kan. Ze hebben hier wel vissers.
0: Oh.
3: Dus daar ben ik naar onderweg. En die heeft hengels. En misschien hebben we wel ergens een teltje met water.
0: Ja, dan is eigenlijk technisch gezien de opdracht wel geslaagd. Ook al is het maar inderdaad een emmertje met water, toch David? Ja, want we hebben niet specifiek gezegd, vind een meertje of zo.
2: Ja, nou ja, als je dat lukt, als je met een visser toch ergens je hengeltje uit kan gooien op een plek waar geen water is, dan dat zou ik heel knap vinden.
0: Ja, nou dan krijg je van onze staande ovatie hoor.
3: Dan gaan we dat zeker proberen. Ik weet niet, hij is er net punt om weg te gaan met zijn vrouw.
0: Oh.
3: Ik weet niet hoeveel hij nog in de melk te brokken heeft. Maar ik ga het proberen om hier verderop in de straat... hem met een vishengel die kaart op te krijgen. En op dat plekje waar geen water is, maar normaal gesproken wel... dat we door een vishengel uit te gaan gooien.
0: Ellie, hou hem tegen. Ik zou zeggen, huppakee, naar hem toe en hou hem vast. Helemaal
3: alle hands aan dek.
0: Ja, hey, heel veel succes. Tot straks, hè?
3: Tot straks, hoi.

Julian Lennon en het Too Late for Goodbyes. Ja, onze Ellie is in Darp met de opdracht... vind daar een visser langs de waterkant. Eén probleem, er is geen water in Darp, ja. Nou ja, op een plek staat ze nu waar soms wel water is... maar nu even niet. In ieder geval heel veel gedoe. Kijken of het er wel lukt zometeen. Want ze zou wel naar een visser toe. Ja, zometeen dan horen we hopelijk van de... na Lenny Kravitz, dit is It Ain't Over Till It's Over.

0: Over Till It's Over van Lenny Kravitz. En ik denk dat onze Ellie dat ook gedacht heeft.
1: Even buurten.
0: Ja, die gaat maar door. Hè. David, die is niet kapot te krijgen, onze Ellie.
2: Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, we hebben haar een onmogelijke opdracht meegegeven. Vind in Darp viswater. En vindt dan ook een visser die daar zit te vissen. Darp, daar is geen water.
2: Ja, maar dat wisten wij natuurlijk niet toen wij die opdracht hadden bedacht. Want toen wisten we nog niet waar ze überhaupt heen zou gaan. Ja, elk dorpje in Drenthe heeft toch wel een watertje waar je even een hengeltje uit kan gooien, zou je zeggen.
0: Ja.
2: Nou, niet Darp.
0: Niet in Darp. Dus we dachten, oh, dit gaat zo niet lukken. Maar onze Ellie die is gewoon niet voor één gat te vangen, toch El?
3: Ik denk dat ik een nieuwe sport heb ontdekt, Marita.
0: Want?
3: Drugvis.
0: Ja, ik denk het ook, Ellie. Want ja, we zeiden het al, er is geen water in het dorp. Dus en ik zie jou toch wel bij een visser staan met een hengeltje. Maar ik zie geen water.
3: Nee, dat is helaas een beetje jammer, want veel water is er hier niet. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wel ben jij?
4: Sorry?
3: Wel ben. Je naam?
4: Ja, nou, ik ben John Pleister.
3: Hé, hey John. Fanatieke visser, hè?
4: Wij zijn de fanatieke visser, ja. Dat zeker.
3: Elke week?
4: Dat kan wel, ja. Elke week. En, hobby. Een heel stuk uitgebreid, zeg maar, naar hobby. Dat wedstrijdvisserij.
3: Ik mocht net even een klein kiki bij jou in de schuur nemen. Daar staat gewoon een complete aanhanger. Helemaal voor het vissen.
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, die hebben we in de jaren natuurlijk. Die kun je niet allemaal gelijk kopen. Maar ik heb altijd samen met mijn broer, die is jammer genoeg 3 jaar geleden overleden. En we gewoon alles opgebouwd. En vandaar dat wij dat allemaal samen deden. Ja.
3: En een boel van die mooie hengels?
4: Ja, nou ja. Op een gegeven moment dat je wedstrijdvisserij bent, dan moet je toch op een gegeven moment kwaliteit hebben.
3: En, ja, je wilt toch wel eens keer winnen?
4: Ja, nou ja. Ze kennen ons wel in de regio. Dus dat zegt wel genoeg in ieder geval. Laat het zo zijn.
3: En jij woont wel in met... Loop met je hengel om mij aan mijn opdracht te helpen. We hebben er in mijn emmer water in gegooid. En toen vonden wij dat wel de opdracht voldaan werd.
4: Ja, dat dacht ik toch ook wel. Iedereen weer blij, hè? Ja. Zo moet het ook maar zien.
3: Ja, nou, ik wil vooral Marita en David wil ik een staande ovatie zien geven.
0: Die krijg je nu van ons. Ja. Ja hoor, kijk maar. Je hoort hem al. En denk
2: absoluut.
0: Ja.
2: Knap gedaan.
5: Hoera.
0: Hoera.
3: Helemaal goed.
2: Willen ze een beetje bijten ook?
3: Of ze een beetje bieten.
4: Nee, ze biedt hier niet zo best.
3: Nee, niet zo heel best, hè?
2: Nee.
3: Die karperfiever die je buurman heeft, dat moet eigenlijk in hem. Ja. Maar door durf ik geen hengel hier op te gooien. Maar,
4: dat doen we ook niet, hoor. Nee, ik denk dat je alleen voor stress onder de vis krijgt en voor de rest niet zoveel.
2: Nee, precies,
3: dat lijkt me niet een goed idee.
4: Nee, dat klopt. Dat is ook zo.
3: John, dankjewel. Ik laat je weer aan je vrouw over, want jullie stonden op punt om weg te gaan. En net op die... Ja, ik zag de vrouw al met een tasje onderaan. Ik denk, oh. Oh, ik moet hem hardlopen. Net op tijd. Dankjewel, John.
0: Nou, Ellie.
3: Doeg.
0: Bij deze opdracht geslaagd. Dat is wel een beetje een probleem. Want het is 22 minuten over 2. En dit programma duurt tot 3 uur.
3: Oh, en dan mag ik niet eerder vrij?
0: Nee, dus ik zou zeggen...
3: Ik ga er gewoon in mijn dorp kijken of ik wat leuks kan vinden.
0: Nou, lijkt me helemaal een goed idee. Leuk, op de droogste plek in Drenthe is jou deze opdracht toch gelukt. Dus ik zeg applaus inderdaad en tot straks, hè?
3: Tot straks. Doei.
0: Doei.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
5: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: En dan is het 2:30 en gaan we naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er mogelijk geschoten op een woning aan de Laan van de Marel in Emmen. Even na 1:00 kreeg de politie een melding van een knal. Toen de agenten daar aankwamen bleek er een kogelgat in een ruit te zitten. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Motocoureur Colin Feijer heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk ging het mis. Feijer moet worden geopereerd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan racen. Vorige week pakte Feijer nog een podiumplek in de Moto2-klasse. Hij werd toen tweede bij de GP van San Marino. Er komt voorlopig geen cameratoezicht in de wijk Pittelo in Assen. De PVV deed daarvoor een voorstel, maar daar was lang niet genoeg steun voor. Een groep jongeren zorgt al enige tijd voor overlast in de wijk. Er zouden diefstallen en vernielingen worden gepleegd. Er zou drugs worden gedeeld. De meeste partijen in de gemeenteraad van Assen vinden de huidige maatregelen voorlopig genoeg. Zo is er al extra toezicht en handhaving in de wijk. En bij voetbalclub DZOH in Emmen worden noodgedwongen wedstrijden afgelast vanwege de slechte velden. Door de droogte van afgelopen zomer is de ondergrond keihard geworden. En de regen die daar nu valt kan daardoor niet weg. Daardoor is het gras nu onbespeelbaar geworden. Met een speciale machine hoopt de gemeente Emmen de situatie op de velden te verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag wordt het nog maximaal 18 graden. We zien wolken, de zon is er ook bij tijden bij en er waait een matige zuidwestelijke wind. Soms even vlagerig in kracht 5. Vanavond gaat de wind in kracht afnemen. De bewolking gaat vanuit het westen toenemen. Het is nog wel droog bij 15 graden. Maar komende nacht kan er een klein beetje motregen vallen.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Probeer nu
16: 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Anouk in de middag.
21: Met

Kadans was dat. En intimiteit. Ja, onze Ellie die is in Darp. Dat dorp kwam uit de tombola vandaag. En dus is ze daar naartoe gereden. Ze had een hele moeilijke opdracht. Ja, ze zijn gewoon voor 2:30 al gelukt. Toen zei ik, ja, en nu dan, Ellie, wat gaan we doen? Ah, zegt Ellie, dat komt goed, want Ellie is hartstikke creatief. Dus ik ga er ook vanuit dat dat gewoon goed gaat komen. Ik ga zo meteen even contact met haar zoeken. Eerst is Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman.

0: I'm so glad that I'm a woman. Love Unlimited was dat.
1: Even buurten.
0: Ja, onze Ellie die is dus in Dorp en die had razendsnel haar opdracht al vervuld. Sterker nog, ze had nog een alternatieve opdracht er ook maar even bij gedaan. Namelijk dat ze de toren, die wachttoren, die heeft ze gewoon even gevonden. Ja, midden in het bos. En toen zei ik tegen haar, ja, en nu dan Ellie, wat moeten we nu? Maar Ellie, je hebt fans.
2: Of het fans zijn, weet ik niet. Maar nu komen er aan alle kanten auto's aan. En dan moeten we even de boel... Zullen we de fietsen even aan de kant zetten, jongens?
0: Oh.
2: Want het is wel een beetje gevaarlijk zo. Want anders kan die auto er niet langs. Ik kwam hier twee jongens tegen. En die dachten dat ik de Google Maps-bus was. Nou, dat is niet helemaal het geval. Maar ze wilden mij wel in wat vertellen. Goedemiddag, wie ben jij?
3: Daily Thorn.
2: Hi Daily. En jij hebt je vriendje met hem. Wie ben jij?
3: Mees Tammeling.
2: Dag Mees en Daily. Kom maar even bij. Kom hier maar even bij. Dan kan ik jullie met z'n tweeën... Ja, kom maar even bij je fiets staan. Kom maar even bij je fiets staan. Hé, waren jullie vrij vanmiddag?
3: Ja.
2: Misschien is het handiger als je mee hem laat staan. Jullie waren vrij vanmorgen naar school geweest?
3: Ja.
2: Waar zitten jullie op school?
3: In Boskank Havelte.
2: In Havelte. Dus iedere dag op de fiets naar Havelte?
3: Niet elke dag.
2: Maar wel vaak?
3: Ja.
2: Hoe was het op school?
3: Saai.
2: Saai? School is toch leuk?
3: Alleen naar huis gaan.
2: Alleen naar huis gaan is leuk. Waarom? Ik kom hier een klein stukje dichterbij. Want waarom is school niet leuk dan?
3: Omdat rekenen is moeilijk en alles is een beetje moeilijker.
2: Welke groep zit je in?
3: 6.
2: Oh ja, maar ja. En jullie zitten in 2 verschillende groepen. Vriendjes van elkaar, wonen hier allebei in Dar.
3: Ja.
2: Hey, hoe vond jij dan school?
3: Leuk.
2: Vond jij het wel leuk? Wat heb jij vanmorgen gedaan?
3: Weet ik niet.
2: dat is al helemaal weer vergeten. Nou, spelen is ook veel belangrijker dan schoolgaan op dit moment. Hè? Maar ja, nou ben jullie vrij en dan komt er nog iemand die komt over jullie school zitten touwen. Wat doen jullie als jullie vrij zijn? Nou, een beetje rondfietsen.
3: Nou, meestal gaan we bij hem thuis op de machines, omdat zijn vader is straatmaker.
2: Oh, en dan gaan jullie helpen?
3: Nee, dan gaan we een beetje in de trekkers spelen zo.
2: Oh, mag dat wel? Oh jeetje, jouw vader is straatmaker. Dan heeft hij die hele dikke spierbal, nee.
3: Ja.
2: Heel vreselijk sterk.
3: Mm-hmm.
2: En jij dan, wil jij dat later ook gaan doen?
3: Ja, ik ga bij Fink werken.
2: Oh, je gaat bij Fink werken. Weet jij ook al wat je later gaat doen?
3: Ja, ik ga DJ worden.
2: Dat ben wel twee... Ja.
3: Of ik wil stucadoors worden.
2: Oh, dat is de twee hele verschillende dingen. Kun je het ook samen doen? Door de week stucadoor en in het weekend ga je DJ'en.
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee?
3: Want stucadoors, waar mijn opa werkt, daar ben je echt bijna nooit vrij.
2: Oh, dat is wel een zware baan dus.
3: Ja.
2: Nou, daar moet ik er maar eens goed over nadenken, denk ik, hè?
3: Ja.
2: Je hebt er al een paar jaar. Toch? Hey jongens, hartstikke leuk dat jullie met mij wilden kletsen vanmiddag. Hey, fijn weekend alvast. En wie weet tot een volgende keer.
0: Ja.
2: En wie weet tot een bekende DJ.
0: Nou.
2: Ja, wie weet hè.
0: We wachten het af. Wie weet wordt Daily inderdaad wel gewoon collega van ons. Ellie zou zomaar kunnen, hè?
2: Dat zou hartstikke leuk wezen.
0: Ja, dat zou, we houden hem in de gaten in ieder geval. Ellie, volgens mij hè, is het helemaal geslaagd daar in Dorp, hè?
2: Toch wel, hè?
0: Ja. Ja.
2: Mag ik de camera nou u doen?
0: Ja, doe maar. En ik geef je complimenten. Want echt hoor, opdracht geslaagd, missie geslaagd. En nog veel meer dan missie geslaagd. Want je hebt echt alles weten te halen daar. Zelfs een watertje. Dus ik zeg, kom maar gauw weer terug naar Assen. Jouw weekend begint ook, ja?
2: Is goed. Dankjewel. Hey,
0: dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Doeg.
2: Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Hoi, hoi.

De Everly Brothers waren dat. En The Price of Love. Wat krijg je als je Michael McDonald van de Doobie Brothers samen in een studio zet met countryzanger Keith Urban? Krijg je een prachtig, prachtig mooi duet. Dit zijn ze samen met We Go Back.

en zo heet hij dan ook, hè. We Go Back, Keith Urban en Michael McDonald waren dat. Ja, en daarmee zit het er ook op voor mij. En begint mijn weekend, want onze Ellie die is inmiddels weer terug onderweg naar Assen. En die gaat richting die borrelplank. Denk dat ik toch maar eens eventjes naartoe ga. Ik laat je in de veilige handen achter van René Steenbergen. Zometeen veel plezier bij Studio Steenbergen. Fijn weekend en tot maandag. Hoi!

0: Friesland en Drenthe, hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Hey Remon!
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Hey Remon!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: And now for something completely different.
2: Radio Drenthe.
3: Studio Steenbergen.
2: 60s and 70s.
3: Met René Steenbergen.

0: ooit speciaal geschreven voor een bruiloft. En uiteindelijk werd het de debuutsingle voor Dusty Springfield, die er meteen een grote hit mee scoorde. I Only Wanna Be With You.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Hele grote hit uit 1963. Gooi ik er gelijk maar even bij, hè, voor de meeschrijvers thuis. Vrolijk begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. En dat is altijd lekker. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. We staan op de drempel van het weekend. En hoe kun je dat nou beter inluiden dan met een aangenaam radiouurtje? Zoals we dat trouwens elke middag maken, hè, tussen 3 en 4. Nou, dat is vandaag niet anders. Een hele berg aan 60s en 70s hits heb ik voor je meegenomen. Zo kun je het komend uur onder andere ILO verwachten. En deze van Melanie,

Verder een nederpoplegende in de jukebox. Helemaal aan het eind van dit uur. De top 40 geschiedenis gaat vandaag terug naar 1974. En de datum van vandaag, toch alweer de 18e september. Jeetje, gaat het weer hard, hè? Die gaan we zo meteen ook eventjes doornemen. Ach, en verder zien we wel wat er gebeurt. Er valt in elk geval weer voldoende en genoeg te genieten tussen nu en 4 uur. Dat garandeer ik je al bij deze. En daarna trouwens ook nog, hè? Laat dat duidelijk zijn. Hier is eerst Frankie Valli.

0: Niks mis met een stukje flower power op de radio en zo af en toe. Nou, dat is bij deze alweer gelukt. Melanie en Beautiful People. 14:03 is het daarmee. Ik heb de geschiedenisboeken weer op mijn gemakje klaargelegd. En daarin lees ik vandaag dat het op deze dag in 1968 is dat de Beatles maar liefst 20 takes opnemen van het nummer Birthday. Voor het achtergrondkoor wordt een grote groep familie en vrienden uitgenodigd. Zo doet Beatles roadie Mel Evans de handclaps. En Yoko Ono en Patty Harrison dragen vocaal hun steentje bij. Het nummer komt uiteindelijk terecht op het album The Beatles, beter bekend als The White Album. En dan op deze dag in 1969, dan neemt platenlabel Phonogram deze controversiële single uit de handel. Je t'aime, moi non plus, van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Het erotisch gekreun van deze Jane Birkin is de aanleiding voor de boycott. En ja, dan snap je natuurlijk wel wat er gebeurt. Na alle heisa, er komt enorm veel vraag naar die plaat. In Nederland wordt die vervolgens door een andere platenmaatschappij uitgebracht. Het wordt een dikke hit en uiteindelijk zelfs de best verkochte single van Nederland in het jaar 1969. En dan is het op deze dag 1970 dat deze muzieklegende overlijdt.
1: The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. During his short career, Hendrix flailed his electric guitar into some of the most unusual sounds of an unusual music.
0: Jimi Hendrix wordt gezien als een van de meest invloedrijke gitaristen aller tijden. Bekende nummers van hem zijn natuurlijk Hey Joe, The Wind Cries Mary, All Along the Watchtower en Foxy Lady. Jimi Hendrix overlijdt na een overdosis op 27-jarige leeftijd. Dan aan deze dag in 1976, dan bereikt Wild Cherry de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst en blijft daar 3 weken staan met dit liedje.

werd Funky Music. En hoewel het een grote hit wordt, gaat de groep de muziekgeschiedenis uiteindelijk in als eendagsvlieg. En dan nog even naar deze dag in 1979. Dan komen de Eagles met deze single. Heartache Tonight is afkomstig van hun zesde album, The Long Run. Het nummer is geïnspireerd op de muziek van Sam Cooke. En, leuk wist u dat je, Bob Seger doet mee in het achtergrondkoor. In de Nederlandse top 40 komt Heartache Tonight tot nummer 16. En over die top 40 gesproken, ik heb weer een oude lijst meegenomen vandaag. En dat is de top 40 van 18 september 1974. En daar heb ik wederom met de bekende Natte Vinger drie grote hits uitgehaald en aan elkaar geplakt. Straks hoor je I Shot the Sheriff van Eric Clapton. Ook nog Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. En eerst is hier 10cc en The Wall Street Shuffle.

0: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zonne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Exact 1 minuut over 3:30 is de tijd. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Motorcoureur Colin Vijer mist de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend. Tijdens de eerste vrije training vandaag ging Vijer onderuit en brak daarbij zijn sleutelbeen. Een huis aan de Laan van de Madel in Emmen is vannacht mogelijk beschoten. Er klonk rond 1 uur een knal en er zit een kogelgat in de deur. Er raakte niemand gewond. En er komt geen cameratoezicht in de Asserwijk Pitterlo. Een voorstel van de PVV voor camera's in de wijk haalde het niet. Meer nieuws kun je vinden 24 uur per dag op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar Roland van der Zwaag voor het weer.
5: Vanmiddag wordt het nog maximaal 18 graden. We zien wolken, de zon is er ook bij tijden bij en er waait een matige zuidwestelijke wind. Soms even vlagerig in kracht 5. Vanavond gaat de wind in kracht afnemen. De bewolking gaat vanuit het westen toenemen. Het is nog wel droog bij 15 graden. Maar komende nacht kan er een klein beetje motregen vallen.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

gaat niet vaak een dag voorbij, niet vaak een uitzending dat er geen Motown-klassieker in zit. Vandaag gelukkig ook weer gelukt met deze van de Four Tops en I Can't Help Myself. Ook nog ILO met Mr. Blue Sky en Gloria van Them. Bandje waar Van Morrison ooit in begon, maar dat had ik al snel bekeken en toen ging die solo verder. Maar met zijn bandje Them liet hij toch een mooie grote hit na, hè? 1967, nou die hoorde je daarnet. Het is 4:15 precies. Ik heb weer zo'n leuke, misschien een beetje vergeten eendagsvlieg voor je meegenomen. Als ik zeg BTO, oftewel Beckman Turner Overdrive. Nou, dan weet je het waarschijnlijk wel. Hè? Dan denk je onmiddellijk aan You Ain't Seen Nothing Yet. Nou ja, dat is niet het liedje wat ik wil draaien, maar wel de man die daarachter zat, Randy Beckman. Dat was niet alleen de man achter Beckman Turner Overdrive. Hij zat ook in The Guess Who, maar hij zat in nog een bandje. Bandje in Canada. Iron Horse. En daarmee haalde hij eigenlijk een beetje hetzelfde trucje uit, zou je kunnen zeggen, als bij You Ain't Seen Nothing Yet. Want daarin was natuurlijk de gimmick, hè, dat stotterrefreintje. Dat. Nou, dat werd hem destijds niet door iedereen in dank afgenomen. De knipoog werd niet helemaal begrepen. Het was een pesterij naar zijn broer die een beetje stotterde. Maar goed, deze Randy Beckman liet zich daar niet door tegenhouden. Hij dacht, dat was een leuk trucje. Uiteindelijk werkte dat hartstikke goed. Ik heb daar een dikke hit mee gescoord. Dat ga ik eigenlijk nog eens een keer in een andere vorm gooien. In een ander liedje en dus in een andere band. En als je dat dan weet, hè, van dat You Ain't Seen Nothing Yet, en je hoort dan dit liedje, dan denk je, ja, nu die link gelegd is, voor zover je hem nog niet wist, dan lijken die liedjes ook eigenlijk best op elkaar. Alleen deze hoor je nooit meer. Iron Horse dus en Sweet Louise.

Delta Lady van Joe Cocker. En daarvoor nog Iron Horse met Sweet Louise. We gaan alweer richting 4 uur en dat betekent de jukebox voor vandaag. En daarin een nederpoplegende. Het is vandaag namelijk de geboortedag van Hans Vermeulen. Ach ja, had hij nog geleefd, dan was hij vandaag 79 geworden. Zover heeft het helaas niet mogen komen. Vooral bekend van de Sandy Coast. Hij had wat solo-hits, maar ook de man achter de carrière van vele grote Nederlandse artiesten. Veel gedaan voor Anita Meijer, Margriet Eshuis, Rutja Kot en nog veel meer mensen uit de nederpop. Maar zelf maakte hij natuurlijk ook fantastische muziek. Ik ga twee liedjes van de Sandy Coast voor je draaien vanuit de jukebox. Tot besluit van dit uur. Het muntje zit er al in. Zometeen hoor je True Love, That's a Wonder. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor Capital Punishment.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
4: In Hogeveen.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders. 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg...

0: Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.
8: Ik heb er zin in.

0: Het zijn de zingende dochters van de dominee, de Pointer Sisters. And I'm so excited.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook, want mijn goede vriend David van der Spoel is weer binnen.
3: Hallo!
0: Hallo, David. Heb je de sterrenklapper weer meegenomen? Gaan we zo nog eventjes bellen rond in...
3: Ja, dit wordt wel leuk, denk ik.
0: Oh ja?
3: Ja, jij bent een muziekfreak. Nou, ja. Jij kan je geluk weer op.
0: Oké. Okay. Nou, alles op zijn tijd. Eerst eens even de andere zaken.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
3: Ja. En we gaan beginnen met hondennieuws.
0: Oh,
3: we gaan
0: dat is altijd
3: even
0: goed.
3: Over puppies, want dat zijn vaak een beetje ongeleide projectielen.
0: Nou, zeg dat wel.
3: Die, die bijten en krabben en snabbelen op alles wat los en vast zit. Ook veel op schoenen. En daar hebben schoeneigenaren last van. En daarom heeft een bekende schoenontwerper iets bedacht. Die dacht, ja, als die puppies die schoenen zo lekker vinden, dan maak ik gewoon een hondensnack die smaakt naar schoen.
5: Ik stond in de supermarkt voor het chipsvak. En toen zag ik een zak chips, camembert, walnoten, honingsmaak. En dat vond ik zo over de top. Toen dacht ik, nou, daar kunnen wij wel eens overheen gaan. En toen zijn we met die hondenbrokjes begonnen.
3: Ja, hij zegt zelf dat zijn hond Flapper er gek op is. Maar onze collega's van Omroep Brabant die gingen natuurlijk zelf even op onderzoek uit.
6: Pinko, kom eens. Hebben jullie dat met jullie hond ook gehad toen die pup was?
7: Niet schoenen, die van ons, die steelt sokken.
8: Hij is een beetje te nerveus om het te proberen.
6: Of zou hij gewoon het koekje niet lusten?
8: Ik kan er niet achter komen op deze manier.
7: Kijk eens hier. Ja, een echte labrador, hè? Die vreet alles.
3: Ja, ik moet er zelf niet aan denken. Een snoepje dat naar schoen smaakt.
0: Nee,
3: maar goed.
0: Nee. Is er nog meer? Nog één.
1: Steenbergen.
3: Ja, we blijven in het dierenhoekje.
4: Dierennieuws.
3: We gaan van puppies naar muizen. Want een kindcentrum in Amersfoort, daar is een heuse muizenplaag. Volgens de gemeente zijn op alle groepen van het kinderverblijf en buitenschoolse opvang muizenkeutels aangetroffen. En die muizen die rennen daar al maanden rond. En medewerkers die zitten met het handen in het haar. Want die maken elke dag alles grondig schoon. Maar die dieren blijven maar terugkomen. En daarom besloot de GGD woensdag dat het kindcentrum voorlopig maar moet sluiten.
0: Ja,
3: Nou,
0: dat is al een beetje. Nou, dat zou je gebeuren, hè? Dan breng je daar je piepkleine kroos naartoe.
3: Ja.
0: Dan zitten ze tussen de muizen. Ja, ik heb sowieso altijd een beetje een bijzonder fenomeen gevonden, hoor. Een peuterspeelzaal.
9: Ik weet nog precies hoe dat ging. Kijk, je eigen ma notabene, hè? Een dumpje bij de peuterspeelzaal. Dat is niet gek. Eerst wat mijn moeder zei, nou wat we gaan doen, lieverd. Jij blijft hier en ik kom over twee uurtjes, kom ik je weer ophalen. Hè? Ik blijf hier. Ja, even maar, voor het duidelijkheid. Dit was jouw idee, hè? Oké, nu wordt het een beetje eng. Nu snap ik het niet meer. Wie gaat voor me zorgen? Juffrouw Rini. Stond achter me totdat ze me aanraakte. Hey Patrick, ik ben Rini. Wie ben jij nou weer? Blijf voor me af, maf Kees. Hè? Met mijn moeder aan het praten hier zo. Maar wie is Rini? Wat is dit nou weer? Hey, doe maar rustig Patrick. Hier weer blokken. Ga maar lekker met blokken spelen. Blokken, prul met je blokken Rini. Maar wat is dit nou weer? Hey, nogmaals, even je bek houden. Met mijn ma aan het praten hier dan, ja? Maar we moeten nou, ik snap het niet even. Wie is Rini nou? Moet je nou blokken stapelen? Ik weet niet, man. Ik vind niet leuk, mama. Mama, ik moet gaan huilen nou. Nou, je weet hoe ik over denk als ik moet huilen met andere kinderen erbij. Ik vind het niet tof, oké? Dus zullen we gewoon gaan nou? Ja, wat? Ik moet echt hier blijven. Je moet ook huilen, ma. Je maakt rare keuze, ma, op dit moment. Gaat je moeder weg? Dat meen je niet. Mama gaat gewoon weg hier zo, kut, sorry. En je haat je ma en je mist het tegelijk. Dat meen je niet, ma. Wat doe je nou? Dan moet je daar beginnen, man. Dan ga je snel schakelen, toch? Je moet voor jezelf gaan zorgen. Ja, enige wat ik hier kan doen is blok stapelen. Dan ga je snel nadenken, toch? Hé, Rini, kom op met die blokken dan. Ja, maar dat kon je niet gelijk zeggen, want ik word best wel nep tegen, toch? Ik moest even weer slijmen. Hé, Rini, dat is een beetje lullig. Nou, ik wist niet dat mijn moeder echt wegging. Ja, man. Maar is dit jouw toko hier zo? Netjes, man. Hé, heb je nog blokken of niet? Ga ik lekker blokken stapelen. Twee uur later kom je moeder weer terug. Rini kan ik erop tieven. Hé, ma, ben je weer? Wat is dit nou weer? Hoe was het? Die was fucking vaag. Waar was jij dan? Jij was gewoon thuis. Dat meen je niet. Ik wil gewoon bij jou zijn. Kunnen we gewoon gaan nou, alsjeblieft? Ga je naar huis, gaat je moeder uitleggen dat je twee keer per week naar de peuterspeelzaal gaat. Dat meen je niet. Dus je gaat weer. Ja, ga niet weer janken. Dus je gaat er weer naartoe. Oké, ma. Nou, leuk dat we hier weer zijn, hè? Bij de peuterspeelzaal. Ja, nee, dankjewel voor het brengen, ma. Dat waardeer ik, zeker. Ja, hey, heb een fijne dag. Ik ga een paar blokken staven met Rini. Ik zie jou zo meteen.

0: We kennen ze natuurlijk vooral van Silence is Golden, maar dit was die andere grote hit voor de Tremolo's. En Even the Bad Times Are Good. Hey David, goede vriend.
1: Ja?
0: Heb ik nou begrepen dat wij een beetje het culturele verantwoorde pad op gaan?
1: Ja, zeker.
0: Oh, nou dan even het speciale dingetje erbij.
2: Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront.
0: We hebben inderdaad. Een beetje een literaire dingetje.
1: We hebben een auteur aan de lijn.
0: Oh, dat is natuurlijk altijd goed. Een hele slechte introductie dit. Ja, auteur Siep Kroeske, goedemiddag.
3: Het is wel heel leuk om eens een keer auteur genoemd te worden.
0: Ja, nou ja, ik kan wel schrijver zeggen, maar auteur klinkt toch ook weer wat chiquer, hè?
3: Ja, het klinkt heel stijlvol. Ik hou hem erin. Ik vind hem leuk. Goedemiddag.
0: Nou, hè, de eerste bonuspunten zijn al binnen voor ons hier. Dat is altijd
3: fijn. Ja, precies. Nou maar nog. Leuk.
0: Siep, jij hebt een boek geschreven. En het eerste wat ik dacht toen ik het binnenkreeg... jammer dat
3: het stil.
0: Oh, hoor je me niet meer? Oh jee. Ligt de verbinding eruit?
3: Ja.
0: Of hoor je me nog?
3: Nee, ik hoor je weer. Ik hoor je
0: gelukkig.
3: Er staat even wat tussen.
0: Oh, oké. Nou, dan zijn we nog, gelukkig. Hey, het eerste wat ik dacht toen het boek hier binnengebracht werd... nou, daar had wel een steekkarretje bij gemogen. Want jongen, wat een pil is het geworden, zeg. Het is voor de mensen die meekijken via... die radio kijken via TV Drenthe op dit moment... zal ik het even omhoog houden. En dat lukt me amper. 75 jaar Nederlandstalige hits. 1950-2025. Ja, ja. Nederlandstalig. We zijn er druk mee de laatste tijd. Hè? Want het is populairder dan ooit.
3: Nee hoor. Nee, dat is echt niet waar. Kijk, het heeft nu misschien zichtbaar en hoorbaar meer aandacht.
0: Ja.
3: Maar het is er altijd geweest.
0: Kijk.
3: Het is er echt altijd geweest, ja.
0: We kijken er een beetje anders tegenaan misschien tegenwoordig.
3: Ja. Het is natuurlijk voor een wat groter publiek is het zichtbaarder geworden. Maar... als je het gaat afzetten ten aanzien van populariteit... is daar eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
0: Nee. Ja, het is natuurlijk wel zo, als je dat een beetje inderdaad terugberedeneert... tot, nou, wat zullen we zeggen, 20, 25 jaar geleden... mocht je bijna niet hardop zeggen dat je Frans Bauer of Jannes leuk vond. En tegenwoordig mag dat gewoon allemaal.
3: Precies. Ja, en weet je wat het grappige daarbij ook weer is? Dan spreek je iemand in de kroeg en er is een biertje gedronken... en dan kunnen ze het allemaal meezingen.
0: Ja, ja.
3: En, terwijl ze buiten... ze zeggen dan buiten van mij, vind ik helemaal niks.
0: Ja, ja.
3: Weet je, dat is het idiote eraan.
0: Ja, door de week op kantoor dan is het allemaal heel verantwoord. Maar als er een borrel in zit, dan kijk je er ineens heel anders tegenaan. Ja, dus nu is er dus dat boek van jou verschenen. Nou zijn er natuurlijk pallets vol muziekboeken. Pop-encyclopedieën, hitdossiers, top 40 boeken. En jij hebt toch op een gegeven moment blijkbaar zo'n gloeilampje boven je hoofd gehad. Dat je dacht, hey, ik heb nog wel een leuke insteek, een leuke invalshoek om weer een nieuw muziekboek te schrijven.
3: Ja en nee. Kijk, Hiroshé is een idee van mij. Ooit allereerst, daar staat mijn naam op in. Maar een jaar of 10 geleden werd ik benaderd door Finbar van der Veen. Een muziekjournalist, vooral in het Limburgse. En heel actief ook ten aanzien van carnaval en het Limburgs dialect. En hij zei tegen mij, we moeten een boek maken van Nederlandstalige muziek. En ik zeg, oh nee, helemaal niet. Zie ik niet zitten als ouderwets, achterhaald. Het moet digitaal, het moet online. Nou, ik heb mijn zoon toen gevraagd... wil jij op het NL Hit Archief platform dit in elkaar zetten? Dat heeft hij gedaan. En ik hield contact vooral via de mail met Finbar. En die zei op een gegeven moment... we moeten toch eens praten over dat boek. Ik zeg, nou, ik wil wel praten... maar je zult met hele goede argumenten moeten komen. Nou, daar kwam die dus mee.
0: Zoals?
3: Nou ja, weet je, er is niet zoiets als dit. En Nederlandstalige muziek is altijd populair geweest. Jij zegt er nu ook eventjes tussendoor van... het heeft ineens heel veel aandacht. Ja, dat is het ook wel, maar het is er altijd geweest. Weliswaar in verschillende variaties van die Nederlandstalige muziek. Soms wat meer volk, soms wat meer nederhop, soms wat meer pop.
0: Ja.
3: Maar het is er altijd geweest.
0: Ja, ja, dat klopt.
3: Dus toen zijn we verder gaan praten en toen kwamen we tot hele mooie dingen. En toen zeiden we, goh, ja, dat wordt wel een heel dik boek. En als we dan ook nog al die Nederlandstalige hits vanaf ongeveer na de Tweede Wereldoorlog in kaart gaan brengen, dat wordt flink zweten. En toen zei ik van, ja, maar ik wil ook wel eens gaan definiëren van waar komt nou die term Nederlandstalig en die muziek vandaan?
0: Ja, ja. Nou,
3: ja, dus,
0: wat ik je nou
3: sorry, ga geen.
0: Ja, wat ik je nou wil vragen, Siep. Wat is tegenwoordig nog de definitie van een hit? Want er is een hoop veranderd in de muziekwereld de afgelopen tijd. En vroeger was het natuurlijk zo van, heb je de meeste plaatjes verkocht, dan heb je een hit. Dat is tegenwoordig een klein beetje anders natuurlijk. Ja. Met streaming en airplay, er worden allemaal hele ingewikkelde berekeningen op losgelaten. En je hoeft tegenwoordig niet meer op nummer 1 te staan om van een hit te spreken. Misschien niet eens meer per se.
3: Nou, weet je, dat is helemaal waar. En ik heb natuurlijk heel veel jaren in de hitlijsten business gezeten. En ik weet precies wat een hit is op basis van verkoop. Want in het boek staan ook bijvoorbeeld nu eindelijk eens keer namen van muziekwinkels die meewerkten aan de hitlijsten. Dat is nog nooit eerder gedaan. Mm. Ja, maar ik leg ook uit in het boek hoe een hitlijst, en met name dan Nederlandstalig, wordt samengesteld in het verleden en nu.
0: Ja, precies.
3: En natuurlijk heb je in het verleden, het is in zekere zin makkelijker om winkels op te bellen wekelijks en te vragen wat zijn de best verkochte singeltjes. Tegenwoordig kun je Spotify erop nakijken en dan kun je YouTube erop nakijken. Je kunt van alles en nog wat erop nakijken. En je kijkt naar een radiostation en je ziet wat zij aan meest gedraaide hits registreren. Alles maakt het een stuk gecompliceerder om uiteindelijk te spreken van wat is nou een hit.
0: Ja.
3: En een artiest gebruikt tegenwoordig een single release meer van hallo, daar ben ik weer. En vooral om boekingen te registreren, om daar zijn geld mee te verdienen.
0: Ja, want platenverkoop, daar zit het niet meer in, hè?
3: Nee, dat is niks. Nee. Daar is helemaal niks meer.
0: Nee. Hey, dat boek, dat is er nu. 75 jaar Nederlandstalige hits. Laten we even heel eerlijk zijn, want ik schaam me daar zelf ook wel een beetje onder. Ik ben nog geen schrijver, maar wel een groot verbruiker van dit soort boeken. Lijstjes, fetischist, feitjes, fetischist. Je moet er wel een klein beetje een gaatje voor in je hoofd hebben, hè, om zo'n boek te maken.
3: Nou, je hebt verschillende gaatjes in je hoofd, hoor. Denk maar aan je oren en je neusgaten. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Natuurlijk moet je een beetje gestoord zijn om die termen te gebruiken om dit te doen. En er ook nog eens een keer bij te houden en jarenlang.
0: Ja.
3: Ik was heel jong, ik was een jaar of 10. En toen ontdekte ik radio en ik ging luisteren naar Radio Luxemburg. En ik ontdekte op een gegeven moment Radio Veronica ook. En dat er ook lijstjes werden uitgezonden. Nou, zo is het bij mij begonnen, heel lang geleden.
0: Ja.
3: En het is alleen maar leuk om dat soort dingen te hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat heeft nu dus geleid tot dat boek. En even voor de goede orde, hè, voor mensen die denken van ja, dat is een boek met alleen maar lijstjes. Nee, er staan ook hele leuke verhalen in, leuke feitjes. Allerlei fijne wist u datjes. Ja, ik kan er uren over praten. Wat ik ook wel een leuke vond. Je hebt zelfs een dialect top 50 erin gezet. Daarin staat Twarres met Weerbeersto op nummer 1. Nou, dat zullen je niet alle Friezen in dank afnemen, dat je dat onder het kopje dialect zet, denk ik.
3: Nee, maar weet je, je moet het beestje een naam geven. Ja. En dan is, je kunt ook streektaal noemen, maar ja, streek is dan iets minder. Eindeloze discussie kun je erover voeren, maar ik vind het een prima term.
0: Ja, ik snap ook wel wat je ermee bedoelt. En als we dat dan even naar ons terugbrengen. Drenthe staat er ook in, en zijn we best een beetje trots op. De grootste Drentse hit in dat lijstje, dat is, ja, iedereen thuis denkt natuurlijk, ja, natuurlijk, Op fietsen van Skik. Die staat in die dialect op 50 op nummer 11. Dus dat is best wel netjes. Ja. Nou, dat soort dingen zijn allemaal terug te vinden in dat boek. Lekker bladeren in de lijstjes, in de feitjes. En leg je lekker op je nachtkastje en af en toe lees je weer even een paar verhaaltjes. Zo'n boek is het een beetje. Hey, als we het even bij Drenthe houden, Siep. Heb jij dan ook een, laat ik zeggen, meest opvallende, meest bijzondere, een favoriete hit die misschien een beetje de wortels in Drenthe heeft?
3: Nou, eigenlijk wel, want wat er natuurlijk de afgelopen jaren is gebeurd, is iets heel bijzonders ontstaan. Pia Kartner is, vader Abraham, is de meest succesvolle componist-tekstschrijver in Nederland.
0: Ja.
3: Op de voet gevolgd door Emiel Hartkamp. En Pierre heeft ooit voor Mieke een liedje geschreven, De Engelbewaarder. En dat is een paar jaar geleden gecoverd door Marco Schuitmaker. En die heeft er een eindeloos grote hit van gemaakt. De single staat nu 190 weken in de Nederlandstalige top 20. is er echt niet uit te krijgen en heeft iets van 18, 19 weken nummer 1 gestaan. Dus daar mag niet alleen iedere inwoner van Drenthe trots op zijn, maar heel Nederland mag daar trots op zijn, want het is heel bijzonder.
0: Ja.
3: Heel bijzonder.
0: Maar onze eigen Marco Schuitmaker uit Pijzen, die heeft dat toch maar mooi even op zijn naam staan en kan dus nu op zijn cv'tje zetten dat dit de favoriete plaat van Siep Kroeske is. 75 jaar Nederlandstalige hits. Ik vind het een heerlijk boek om door te bladeren, Siep. Het is hartstikke goed gelukt. Het ligt nu in de winkels. Het is een fantastisch boek. Gefeliciteerd daarmee. En komt er nog eens een keer een soort van vervolg? Want er is natuurlijk altijd wel weer eens een haakje of een kapstokje te vinden om ook weer eens een boek aan op te hangen.
3: Ja, maar dat zal nooit zo goed zijn als dit boek.
0: Je weet het maar nooit. Misschien komt dat gloeilampje toch ineens op een onverwacht moment weer boven je hoofd terecht. Hè? En hebben we over een jaar weer zo'n dikke pil op een steekkarretje hier liggen.
3: Dank je.
0: Siep, dank je wel voor het mooie boek. En graag tot een volgende keer.
3: Graag gedaan, René. Tot gauw. Hoi.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Een half minuut over 4:30. Dat is de tijd. Het regionale nieuws krijg je van David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er mogelijk geschoten op een woning aan de Laan van de Marel in Emmen. Iets na 1 uur kreeg de politie een melding van een knal. Toen agenten daar aankwamen, bleek er een kogelgat in de ruit van een deur te zitten. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Vledder is vanmiddag een voetganger gewond geraakt. Op de Dorpstraat werd de voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk was de straat een tijdje afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Bij voetbalclub DZOH in Emmen wordt de noodgedwongen wedstrijden afgelast vanwege de slechte velden. Door de droogte van afgelopen zomer is de ondergrond keihard geworden. De regen die nu valt kan daardoor niet weg. Daardoor is het gras nu onbespeelbaar geworden. Met een speciale machine hoopt de gemeente Emmen de situatie op de velden te verbeteren. En motorcoureur Colin Feijer heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk ging het mis. Feijer moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan racen. Vorige week pakte Feijer nog een podiumplek in de Moto2-klasse. Hij werd toen tweede bij de GP van San Marino. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En dan meteen door naar Roland van der Zwaag voor het weer.
8: Vanmiddag wordt het nog maximaal 18 graden. We zien wolken, de zon is er ook bij tijden bij en er waait een matige zuidwestelijke wind. Soms even vlagerig in kracht 5. Vanavond gaat de wind in kracht afnemen. De bewolking gaat vanuit het westen toenemen. Het is nog wel droog bij 15 graden. Maar komende nacht kan er een klein beetje motregen vallen.
9: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: daar hou ik altijd van hoor. Een liedje met duidelijke kop en kont. Nou, dat is zeker gelukt bij Spandau Ballet en Gold. En Neil Diamond zat daar nog voor met Cricklin Rosie. Het is, David, een fijne vrijdagmiddag, kan niet anders zeggen.
1: Eigenlijk is elke vrijdagmiddag een fijne periode.
0: Maar de muziek ligt er niet, hè? Het is allemaal prima. Wij gaan hier straks de airfryer weer aanzetten. Misschien nog een 0.0'tje erbij.
1: Ja.
0: En dan kan het allemaal gaan beginnen.
1: De echte airfryer of de imaginaire?
0: Nee, de echte. En misschien blijven we hier na 6 uur nog wel even hangen om een spelletje te spelen.
1: Ja.
0: Het spel Remember the Music, want dat delen we 1 keer in de 2 weken delen we dat volop uit. Maar we willen hier zelf ook nog wel eens even een potje spelen.
1: Absoluut.
0: Hartstikke leuk, dan komt dat bord weer op tafel. Dan kiezen we allemaal een pionnetje, leggen we de dobbelsteen ernaast. En het belangrijkste nog, die grote stapel met kaartjes. Waarop hints staan waar op gezocht wordt naar bekende artiesten, bands, zangers, zangeressen. En ja, helemaal als je dat onder radiopersoneel, muziekliefhebbers onder elkaar doet, dan wil het er nog wel eens eventjes even gaan toegaan.
1: Nou, we hadden gisteravond het personeelsuitje. Ja. En we gingen onder andere bowlen en midget golfen. Nou, toen heb ik weer gezien hoe fanatiek sommige collega's zijn.
0: Dan komt de ware adem omhoog, hè?
1: Het giert hem weg.
0: Ja, maar dat is met dit spelletje ook zo. Ja, we spelen het hier dus regelmatig. En jij thuis kunt het ook gaan spelen. Superleuk. Wil je dat spel winnen? Let dan even goed op, want ik heb weer zo'n kaartje uit dat spel gehaald. We zijn vandaag op zoek naar een band. Luister goed naar de hints en naar het geluidsfragmentje dat ik je laat horen. Als we de QR-code even in gaan lezen. En ik denk niet dat die zo super makkelijk is. We zijn vandaag op zoek naar een band die ontstond in 1997, toen de leden elkaar ontmoetten tijdens hun studie aan de University College in London.
1: Okay.
0: Ja, dat kunnen er heel veel zijn. Ja. Hè? Nou, ze begonnen al snel een bandje. Die band heette eerst Big Fat Noises. Daarna noemden ze zich Starfish. Daarna noemden ze zich, toen vonden ze de naam die ze nu nog steeds gebruiken. Het is een van de grootste bands ter wereld, nog steeds.
1: Ja, er begint iets te dagen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Een bekend album van ze, ik denk dat jij hem nu weet, David, is A Rush of Blood to the Head.
1: Ja.
0: Jij hebt hem wel, hè?
1: Ja. Fantastisch album, ja.
0: Ja. Oké, nou, nog 1 hintje erbij doen. Dat is dan het geluidsfragmentje. Want als je met je telefoon naar het kaartje wijst, dan leest hij de QR-code en dan hoor je dit. Nou, bedankt.
1: Meer hoeven niet te horen.
0: Is te doen, hè?
1: Ja.
0: Welke band zoeken we? Laat het maar aan ons weten. En dan win je dat leuke spel misschien wel. Wordt binnenkort bij je thuis bezorgd. Je mag appen, je mag bellen. We vinden het allemaal goed. 0592 33 11 88.

0: legendarische Ray Charles en Hit the Road Jack. En ook nog Hanna May en Bluff. En ik ben niet meer bang. Nou, ik ben niet zo bang dat het niet goed gaat komen met het spelletje, David.
1: Nee, zeker niet.
0: We hebben een hele slechte brug te maken. Herma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Helemaal in Schonebeek, hè?
2: Ja, helemaal in Schonebeek.
0: Nou, valt ook nog een beetje mee.
2: Ja, maar is niet zo ver, hè?
0: Is het ook herfstig in Schonebeek of lijkt het nog een beetje
2: het is
0: op
2: nou
0: een nazomertje? Oh, lekker. Ja.
2: Ja.
0: Heb je nog spectaculaire plannen voor het weekend, Herma?
2: We gaan nog naar de dierentuin.
0: Hé, hey, wat leuk. Naar Wildlands of naar een andere? Ja.
2: Nee, Wildlands.
0: Oh, leuk. Leuk. Altijd wat te
2: van
0: doen.
2: Van de Rabobank ga je met korting naar Wildlands.
0: Oh, en dan dacht je, oh, met korting wil ik wel weer eens een keer.
2: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Oh, dus dat heb je sowieso op de agenda. En nou, misschien komt er ook nog wel een leuke prijs bij. Want je hebt gereageerd op het spelletje. We waren namelijk op zoek naar een band. Leden ontmoeten elkaar in 1997 op school in Londen. Eerst heette de band Big Fat Noises. Daarna Starfish. En tegenwoordig heette ze anders. Bekend album van ze is Rush of Blood to the Head. En ja, als je het QR-dingetje op het kaartje leest, hoor je dit. En toen dacht jij, dan weet ik wel welke band het is, hè?
2: Ja, toen wist ik het.
0: Echt waar? Ben je heel zeker van je zaak?
2: Ja.
0: Welke band is het dan?
2: Coldplay.
0: Nou, ik vind het toch knap, want ik vond de hints toch een beetje wazig. Aan de andere kant, als je dat stukje muziek hoorde...
2: Ja, wow, dat maakt gaf de doorslag.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja. Hé, hey, we gaan jou dat hartstikke leuke spel sturen. Dus als het straks echt herfst en winter is... dan kun je echt avondenlang met de hele familie gezellig dat muziek spelen.
2: Nou... We gaan het afwachten.
0: Kom zo snel mogelijk naar Schonebeek toe. Veel plezier met het spel en veel plezier in de dierentuin.
2: Ja, dank je. Jullie ook fijn
0: weekend. En de groet aan heel Schonebeek, hè?

Nou kwam het vandaag uiteindelijk gelukkig weer goed met dat spelletje van ons. Dit was de band die we zochten, Coldplay. En Herma uit Schonebeek die wist het gelukkig allemaal even op te lossen. En die krijgt dat spel zo snel mogelijk thuis bezorgd. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, volgende week gaan we ook weer iets leuks doen. Daar heb ik ook weer een hartstikke leuk radiospelletje voor bedacht. Waarmee je hartstikke leuke prijzen kunt winnen. Maar daar hoor je volgende week meer over. Alles op zijn tijd. Zoals nu deze van Eros Ramazzotti.

0: Tot en met volgende week woensdag. De Roder Markt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Roder Marktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat.

0: Herinneringen die blijven bestaan.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.

0: In april komt ze onze kant weer op. Komt ze weer naar Nederland voor een uitgebreide tour waarbij al die grote hits centraal staan. Ze komt ook een beetje onze kant op in onze hoek. In Groningen en Zwolle bijvoorbeeld. Deze Kim Wilde en Four Letter Word.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08, het is de vrijdagmiddag. David, wat is er aan actualiteiten wat hier zoal van de telex rolt?
3: Ja, een rare toestand in Emmen vannacht. Daar was mogelijk een schietpartij in de laan van de Marel. De politie kreeg een melding van een knal. Ze gingen erheen en toen zagen ze een kogelgat in de ruit van een deur zitten. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar het onderzoek van de politie dat loopt nog wel. In Vledder is vanmiddag een voetganger gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Dorpstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat daar precies is gebeurd, wordt ook nog onderzocht. En slecht nieuws voor motorcoureur Colin Feijer, want hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Hij ging onderuit vanochtend tijdens de vrije training van de Grand Prix in Oostenrijk. En dat betekende direct het einde van zijn raceweekend, want hij moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen. Het is niet duidelijk wanneer hij weer kan racen.
0: Het complete verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je allemaal terug in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En daarmee is het 5:13. De gemeente Meppel en Staphorst willen asielzoekers opvangen op een drijvend ponton in de haven bij Meppel. Zo onderzoeken ze of ze zo maximaal 300 mensen kunnen opvangen. Je hoort burgemeester Arjen Maathuis van Meppel.
1: Beide gemeenten hebben een opgave in het kader van de spreidingswet. De gemeente Staphorst, maar ook de gemeente Meppel. En de gemeente Meppel heeft op dit moment een asielboot met 144 plekken. Alleen die boot is geen duurzame vorm van opvang. Stapt nog een beetje uit de crisisnoodopvang. En de gemeenteraad heeft hier ook gezegd van we willen een humanere vorm van opvang. Die ook voor een langere periode te gebruiken is. En daarom hebben we ook gekeken en gezocht samen met de gemeente Staphorst, die ook een opgave heeft, van kunnen we nou niet onze opgave bundelen. En zijn daarbij uitgekomen op de locatie van de Wachthaven, waar we een drijvende opvanglocatie verder willen verkennen. Dus er is nog niks besloten, maar we willen verkennen of dit uiteindelijk een duurzame bijdrage is aan de opgave die we beide hebben op grond van de spreidingswet.
2: Deze nieuwe locatie wordt waarschijnlijk ook een waterlocatie, om het zo maar even te noemen. Wat komt daar dan voor constructie?
1: Ja, je moet dan denken aan pontons waarop modulaire containerbouw plaatsvindt. Zoals ook er van dit soort concepten bekend zijn in de studentenhuisvesting in waterrijke studentensteden.
2: Nou, 2028 loopt het contract af met de huidige asielboot. Mm-hmm. Hoe gaat dit nu verder? Wat is het pad vervolgens om mogelijk inderdaad voor deze reguliere opvang te komen?
1: Nou, het is misschien goed om te zeggen allereerst dat de opvanglocatie die we nu samen met Staphorst willen verkennen, dat die niet als extra locatie komt voor Meppel. Dus het vervangt die asielboot. Dat is belangrijk om te zeggen. Tijdspad, ja, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. We gaan voor een zorgvuldig proces, ook met de omgeving, de directe omgeving van die wachthaven. En uiteraard de gemeenteraden van Staphorst en Meppel mogen hier ook iets van vinden. Dus we zijn ook in dat opzicht afhankelijk van de gemeenteraden of zij dit zien zitten als een goede oplossing om op die manier voor de komende 10 jaar 300 asielzoekers hier te kunnen huisvesten.
2: Een asielzoekerscentrum is vaak een hot thema in de samenleving. Dat levert veel emotie met zich mee. Speelt het dan ook dat jullie een locatie hebben opgezocht die eigenlijk een beetje van het centrum af is, in de wachthaven, waar niet heel veel bebouwing in de buurt is?
1: Nou, wat meespeelt is dat we niet een locatieonderzoek aankondigen waardoor de hele gemeenten of onze beide gemeenten in rep en roer zijn. We kiezen dus een locatie waarvan we denken die is kansrijk. Daar kunnen we op korte termijn iets realiseren. En daarom zijn we hier uitgekomen. Ja, het ligt wat verder van het centrum af. Maar ja, daar kun je ook wel wat aan doen in de oplossingensfeer.
0: En dat zei burgemeester Arjen Maathuis van Meppel tegen collega Stefan Klomp.

0: Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Drentse woningcorporaties zijn blij dat het kabinet meer geld geeft voor de bouw van sociale huurwoningen en gemengde projecten. Daarvoor is 28 miljard gereserveerd. Je hoort verslaggever Serge Vinkenvleugel.
1: En die 28 miljard, dat is geen zak met geld van de minister, maar een serie maatregelen waardoor woningbouwcorporaties meer investeringsruimte hebben. En de belangrijkste reden is daarvan, ze hoeven minder belasting te betalen. Melanie Maatman, directeur van Axiom, en ook staat u hier namens de andere Drentse woningbouwcorporaties. Ja, die belasting, dat is ongeveer de helft van die 28 miljard. Wat was dat voor belasting?
2: Ja, dat is een belasting waar wij ons altijd heel erg over verbaasd hebben. Want het is een belasting die opgelegd wordt aan multinationals die winst maken. Nou, om te beginnen zijn wij geen multinational. We werken hier gewoon in Drenthe. En in de tweede plaats mogen wij helemaal geen winst maken. Al het geld wat er bij ons binnenkomt, gaat gewoon rechtstreeks de volkshuisvesting in. Daar bouwen we woningen voor, daar verduurzamen we woningen voor, daarvoor zorgen we dat de huren laag blijven. Ja, we hebben er echt niet veel van begrepen, van die hele belasting.
1: Heeft u enig idee dan, nu die 28 miljard... hoeveel van dat geld gaat landen in Drenthe?
2: Nou ja, om te beginnen gaan we eerst eens goed uitzoeken of het inderdaad 28 miljard betreft. Onze koepelorganisatie Edes had eerder becijferd dat het ging om 16 miljard, maar even los daarvan. Het is in elk geval heel veel extra investeringsruimte waar we echt heel blij mee zijn. Voor Drenthe kan dat betekenen dat het gaat om duizenden woningen extra die we kunnen verduurzamen en honderden woningen extra die we kunnen bouwen.
1: Die gaten belasting, die gaat er nu af. Maar aan de andere kant ligt er gelijk weer een inflatiespook en een rentespook op de loer. Jullie koepelorganisatie Edes zegt, ja, die enorme nationale bouwopgave waar we ook onze handtekening voor hebben gezet bij het kabinet, die gaan we met dit geld, die 28 miljard die er extra vrijkomt om te investeren, niet halen. Waarom niet?
2: Nou ja, weet je, het is een hele grote stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. De rente is wat dat betreft terecht een groot probleem. Als we alleen al kijken naar onze leningportefeuille bij Axiom, die loopt in de komende jaren op van 800 miljoen naar 1 miljard. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat de rente ook maar iets stijgt, dat het meteen betekent dat je minder kunt bouwen.
1: Ja, en de bouwkosten, die lopen ook alsmaar op.
2: Zeker, dat is wat we de afgelopen jaren natuurlijk al hebben gezien. En het eind daarvan is nog niet in zicht.
1: Dat wordt nog aardig lobbyen dus. Ja, wanneer weten we hoeveel ongeveer van die 28 miljard misschien in Drenthe benut kan worden?
2: Nou, in elk geval, wat ik heel mooi vind, is dat de provincie op dit moment hard bezig is om een provinciaal volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Daar komen ook allerlei vrij concrete projecten onder te hangen. Samen met gemeenten en corporaties doen ze dat overigens. En dat gaat al veel meer inzicht geven in hoeveel van dat geld daadwerkelijk gewoon benut kan worden in projecten.
0: En dat zei directeur Melanie Maatman van woningcorporatie Actium namens alle Drentse woningbouwcorporaties.

0: Veel meer jaren 60 van dit kun je bijna niet krijgen. The Birds en Turn, Turn, Turn. Boeren in de gemeente Midden-Drenthe die willen eerder meepraten over het plattelandsbeleid. Dat schrijven ze in een visie aan de gemeente en de provincie. Jacob Nijhoff, een van de kartrekkers, die legt het uit.
1: Er komen veel opgaves af op de landbouw. En er verschijnen veel rapporten, ook over de natuur en ook over de landbouw en de omgeving. En wij waren van mening dat het ook daarom juist ook deze tijd belangrijk is om ook ons eigen verhaal op te schrijven.
2: Ja, maar aan de andere kant kun je denken, ja, we hebben ook vertegenwoordigers. U noemde het zelf al, bijvoorbeeld een LTO. Ja. Ik bedoel, als elke gemeente dat gaat doen, wordt het ook weer zo'n weerwaar, zou je denken.
1: Ja, maar ook in Drenthe en alle provincies zijn verschillend. En ook binnen de provincies zijn grote verschillen. Dat vraagt ook overal weer apart beleid. Wat ook opvalt aan onze gemeente, en dan praten we over gemeente Midden-Drenthe, is dat er juist ook zoveel jonge agrariërs enthousiast zijn om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Uiteindelijk komt het ook voort uit een proces en een initiatief wat vanuit de provincie is geïnitieerd. Dat heel veel regio's hun eigen visie gaan opschrijven. Mm-hmm. Al die visies samen moeten straks ook weer bijdragen aan de gemeenschappelijke landbouwvisie van de provincie Drenthe. Ja. Dus maar ook daar is het onderdeel van het proces.
2: Ja, en wat is er uit uw onderzoek gekomen? Wat staat er nu in die visie?
1: Nou, we zijn begonnen met een stuk onderzoek en duiding over de sector. En vervolgens hebben we ook aangegeven van hoe wij denken die doelen die eruit voortkomen of die op ons afkomen, die te gaan halen.
2: En hoe zou u dan meer een rol willen krijgen, zeg maar, als agrariërs in het beleid in de gemeente Midden-Drenthe?
1: Nou, als we even specifiek naar de stikstofopgave kijken, daarvan hebben we op dit moment gesteld van ja, onze basis, onze vergunningen en wat we mogen uitstoten, daarvan zit een behoorlijke opgave en reductie in rond de 45%.
2: Ja, minder stikstof.
1: Minder stikstof. Daar zijn we erkende maatregelen voor nodig om dat te kunnen halen. Die maatregelen, daar zijn we ook van overtuigd. En die zijn er ook. Maar die zijn nog niet erkend. Dus wat er is gebeurd, ons bootje is lek geprikt. En de reddingsboei, daar wordt nog over vergaderd. Mm-hmm. Ja, en die volgende vinden we in eerste instantie eigenlijk verkeerd om. Als die reddingsboei mee klaar is, dan zijn wij als sector en als afdeling en als ondernemer best gemotiveerd om daarmee aan de gang te gaan. We willen ook eerder betrokken worden bij de processen en de opgaves die er komen te liggen. Om daarmee een actievere rol aan tafel te hebben. We hebben nu wel eens het gevoel, of we ervaren, dat op het moment als TBO's, en dan hebben we het over natuurmonumenten, Drents landschap, Staatsbosbeheer, Drents overheid of waterschappen, dat ze met opgaves komen en dan is de communicatie, de doelen staan vast en we mogen nog even komen om het participatievinkje te zetten.
2: Te laat, zegt u.
1: Te laat.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Radio Drenthe.
5: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
10: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
11: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
0: Het is 1:06. Het belangrijkste Drentse nieuws krijg je van David van der Spoel.
12: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er mogelijk geschoten op een woning aan de Laan van de Marel in Emmen. Iets na 1:00 kreeg de politie een melding van een knal. Toen agenten daar aankwamen, bleek er een kogelgat in de ruit van een deur te zitten. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Vledder is vanmiddag een voetganger gewond geraakt. Op de Dorpstraat werd de voetganger aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk was de straat een tijdje afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. En motorcoureur Colin Feijer heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk ging het mis. Feijer moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer kan racen. Vorige week pakte Feijer nog een podiumplek in de Moto2-klasse. Hij werd toen tweede bij de GP van San Marino. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Roland van der Zwaan, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Hoi Roland. Het was een bewolkt dagje en ik heb het idee dat het nu ook een beetje dicht trekt. Een beetje donker lijkt het te worden voor zover ik hier naar buiten kan kijken.
13: Nou, komen nu de officiële cijfers van het ontzettende...
0: Uiteraard.
13: Ja, oké. Okay. Nee, 19 graden. Hebben gehad in Hoogeveen. Bijna 19 in Eelde. 5 zonuren in Hoogeveen. Dus de zuidelijke helft van de provincie, daar was toch van tijd tot tijd zon vanmiddag. Elders wat minder zon. Af en toe even wat zon. Op dit moment zijn die wolkenvelden, zeker in Assen, zijn nogal wat hardnekkig. Ik zie dat ook in het oosten van de provincie. We hebben Emmen bewolkt, dus nee, zo gaat het wel even door. Maar de komende uur vanuit het westen toch overal nog wel eventjes de zon erbij. Dus een vriendelijke afsluiting van de dag. Nou, vanavond dan gaat de bewolking in ieder geval na zonsondergang toenemen. Het raakt bewolkt later vanavond. Op de radarbeelden zien we boven de Noordzee een gebied met wat lichte regen, wat motregen, wat buiige regen. Nou, die zone komt komende nacht over ons heen. Komende nacht dus een temperatuur die teruggaat naar een graad of 13. Dat bij een doorstaande wind. Morgen hebben we in ieder geval temperaturen die wat hoger gaan uitpakken. Dankzij een zuidwestelijke stroming. Er komt na het warmtefront vannacht komt er mildere lucht in. Dat gaat gepaard met windkracht 4. Morgenmiddag windkracht 4 tot windkracht 5. Dus veel wind. De windmolens die kunnen veel energie opwekken. 20 graden op de thermometer morgenmiddag. En de trend is morgenochtend af en toe wat gesputter. Wat lichte regen of een beetje motregen. Daarna droge periode. En in de namiddag en avond weer een klein beetje motregen. Veel is het allemaal niet, maar toch, ik zeg het maar even.
0: Nog even een beetje de iets langere termijn erbij, ja. Roland.
13: Zondag beter weer. Zondag vriendelijke periode met zon. Stapelwolken in de ochtend en laatste bui. Maar meest droog overdag. Die wind uit het westen blijft doorwaaien. 18, 19 graden. Oké, mooie dag. Maandag minder wind. Windkracht 3 tot 4. Dat is echt wel even behagelijker met de temperatuur van 18, 19 graden. Dan van tijd tot tijd zon. Stapelwolken, droog weer. En ook de langere termijn. De nachten die kunnen wat meer afkoelen. De nachten worden wat vochtiger. Dat betekent dus eigenlijk dat we nou mist hebben. Nevel in de ochtend, dampig. En dat betekent ook dat het gras nat is. Er zijn nog wat boeren die willen nog de laatste snede eraf halen. Dat kan wel, want volgende week is het droog. Want de bui die we gisteren hadden in Diever met ongeveer 13 mm, dat is voorbij.
14: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
15: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
15: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
19: Hey Remo!
20: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Hey Remo!
20: De voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: horen van Meer Blauw op de radio, hoor je de Police en Every Little Thing She Does Is Magic. Voetbalclub DZOH in de wijk Rietlanden in Emmen kampt met veldproblemen. 1 regenbui en het is helemaal mis. En ja, dan moet de club wedstrijden afzeggen. Voorzitter Gines Gangelhof legt de oorzaak van alle problemen uit.
1: De hele droge zomer, harde onderlaag. En dan moet ik ook zeggen dat die velden, onze beide grasvelden 2 en 3... dat die eigenlijk altijd wel een beetje kwetsbaar zijn als het wat nat weer is. Maar als je dan in september al 3 weken achter elkaar af moet gelasten, dan is dat wat niet goed. Het water kan gewoon niet weg, dat blijft erop staan. En dan, dan trap je alles kapot en dan kun je niet spelen.
2: Zo heeft u daar vaker last van gehad bij DZOH? Want het is niet de eerste mooie zomer natuurlijk.
1: Nou, op deze wijze niet. Wat ik zeg, die velden zijn best wel kwetsbaar wat betreft regenval. Best wel gauw nat, alleen ja, in september. En letterlijk als het een keer echt stevig regent op een middag of op een avond, ja, dan kun je de volgende dag kun je gewoon niet spelen. Dat weet je op voorhand. Dan is het echt hartstikke nat nog. En dat is natuurlijk niet normaal in september.
2: En de gevolgen dus dat u wedstrijden heeft moeten afgelasten. Zijn dat er al veel geweest?
1: Ja, je moet je voorstellen dat het zijn nog 3 zaterdagen geweest. En dat er op zo'n dag op die beide velden zo'n 6 tot 8 wedstrijden worden gespeeld. Hm. Ja, en dan moet je gewoon 200 voetballers teleurstellen. Met aanhang erbij. Je mist een stuk echte reuring op het voetbalveld. Daar is gewoon dat is niks aan.
2: Nee, en voor komend weekend dan?
1: Nou ja, ik ben geen pellenboer. Maar als ik het weer zo bekijk, dan is het aardig droog. En dan denk ik dat het goed komt. Nou, ze zijn natuurlijk van de gemeente gisteren geweest om die grond helemaal los te maken met een speciale machine. Ik hoop ook dat wat effect heeft. Ja, lang verhaal kort. Ik ga ervan uit dat morgen iedereen tegen de bal kan trappen bij ons op alle velden.
2: Maar is dat een oplossing voor de langere termijn dan ook?
1: Ja, nou, dat hoop ik dan maar. Hè. Ze zijn met een machine erop geweest, 35 centimeter de grond in. Waardoor die, dat is een shockwave machine zoals ze dat noemen. Die grond wordt wat losgetrild. Ja, en dan hoop ik dat water wat beter weggaat. En dat inderdaad een structurele oplossing is. Maar dat moet de tijd uitwijzen.
0: Nou, laten we hopen dat ze in elk geval een mooi voetbalweekendje kunnen hebben morgen. Je hoort voorzitter Gines Gangelhof van DZOH.

0: Jurgensen en Terug in de Tijd. Nou ja, terug in de tijd gaan we inderdaad eventjes. Want vanochtend vroeg stuurde collega Ellie Smit de Opjakbak naar een legendarische plek in Drenthe. Café de Amer in Amen. In de zomer van 1991 door Ab en Ineke Slichter geopend als sociaal-cultureel en boerenbruine passantenuitspanning. Ja, en in de loop der jaren uitgegroeid tot een enorm geliefde plek bij muziekliefhebbers en artiesten. Inmiddels is Henk van Nieuwpoort er de uitbater en hij probeert nog altijd zo goed mogelijk de principes van Ab en Ineke na te streven.
1: Nou, we kunnen niet alles meer zo doen als zij deed, maar we zijn 34 jaar verder.
2: Ja.
1: Maar we doen alles wel in de geest van. En we proberen het wel zo dicht mogelijk bij te blijven. En alle veranderingen die we doen, hebben we het er ook altijd met elkaar over. Van, past het bij de Amer? Is dat des Amers?
2: Ja, wat is dan des Amers?
1: Ja, het belangrijke is dat als de mensen hier komen, dat ze gevoel hebben, oh ja, zo was het. Dit was het. Dat vertrouwde gevoel, dat moeten de mensen hebben. En dat er aandacht is en dat er, als je een concert volgt, dat er aandacht is voor de muziek.
2: Dus de telefoons moeten nu, er worden geen fotootjes gemaakt. Er wordt tijdens een optreden wordt er niet geschonken. Nee. Er is alleen aandacht en je kunt ook niet gezellig kletsen tussendoor. Dat wordt niet op priesteld. Nee. Het kletsen doe je maar na die tijd. En als je elkaar erg leuk vindt, gaan we bij elkaar op visite. Ja. Maar de aandacht voor degene die er op podium staat, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat staat bovenaan. We houden ook rekening met het publiek. Want we doen altijd 2 sets van ongeveer 3 kwartier. Meestal is dat iets langer. En door een fatsoenlijke pauze tussenin. Zodat je eventjes naar de wc kan. Dat je een gehaktballetje kan eten. Want ja, dat hoort ook bij de beleving. Dat je even een biertje kan drinken. En natuurlijk na zo'n concert. En blijven we ook even open. En dan kunnen we nog even naarzitten en naarpraten. En nou weet je, als je met elkaar lekker naar om wil kletsen. Gewoon helemaal bij elkaar op visite. Maar kom niet hier naar een luisterconcert. Want dat is zoals we het noemen. Dit zijn luisterconcerten.
2: Henk, gisteren hebben jullie het jubileumweekend al afgetrapt. Ja. Wat staat er allemaal de komende dagen nog te gebeuren?
1: Nou, vanavond hebben we een bijzondere avond. Want de literaire hemel is ook, het ook zien, thuisbasis hier. En dat is ook al 25 jaar. Die hebben dus nu een jubileumjaar. En die trappen ze vandoor gaan met een speciale editie. Morgen zaterdag, dan hebben we in principe 2 gewone concerten, maar omdat dat ons jubileum weekend is, pakken we wat breder uit. We hebben Marlon Pichel, treden we vaker op met een wat kleinere band, maar nu komen we een volledige band met blazers, met een gastmuzikant, Erwin Java, Stef Paklia, bij de blueskenners, zeer bekend. En dan zondag dan hebben we de Amer bruist al 25 jaar feest. En dan gaan we eigenlijk alles doen wat we in die 35 jaar wat voorbij komen is. Dus we hebben deelconcerten, luisterconcerten, we hebben zomeractie zondags voor de passanten, die kunnen gewoon aanschuiven. We hebben een wandeling in de natuur. Een zangworkshop met Esther Groenenberg. En in de tuin hebben we 5 concerten. Dus als je een kaartje kocht, heb je gewoon 5 concerten voor 1 kaartje. En dat maakt nog een hele mooie dag van.
0: Ja, wordt een mooi weekend daar in Amen bij de Amer. Je hoorde uitbater Henk van Nieuwpoort.

0: Supertramp en Dreamer. En daarmee is het 6:07 en kunnen we nog even naar het voetballen. Want FC Emmen speelt vanavond uit tegen FC Eindhoven. En na de zure 1-2 nederlaag tegen de Graafschap van vorige week smachten de Emmenaren naar 3 punten. Nou, aan sportverslaggever Matthijs Renkema de vraag of hij verwacht dat trainer Menno van Dam nog gaat sleutelen aan zijn verdediging.
1: Nou, hij sleutelt er in die zin niet aan dat hij met hele andere spelers gaat spelen. Wel heeft hij er gewoon heel druk mee. Hij zegt ook iedere week weer van ja, we zijn elke keer aan het kijken hoe wij toch wat meer zekerheid kunnen inbouwen. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we de doelpunten minder snel tegenkrijgen. Maar hij begint wel weer met dezelfde verdedigers als de afgelopen weken. In de hoop dat ze steeds meer ook op elkaar in zullen zijn gespeeld. En dat het wat zekerder staat daarachterin.
2: Ja, maar toch één opvallende wijziging, toch, in de basis?
1: Ja, één opvallende wijziging kunnen we verwachten. En dat is dat Luca Denk, de Duitse middenvelder die vroeger in de jeugd bij Bayern München speelde, voor het eerst in de basis zal gaan staan dit seizoen. Dat is voor hem een mooi moment. Want vorig jaar begon hij weliswaar in de eerste competitiewedstrijd in de basis. Maar scheurde toen direct zijn kruisband af. Waardoor hij een jaar aan de kant heeft gestaan zo'n beetje. Langzaamaan is hij weer fit geworden. En nu voor het eerst ook weer in de basis. En van Denk wordt wel heel veel verwacht. Dus hij is zeker iemand om vanavond in de gaten te houden. Het gaat dan ten koste van Alessandro Hojabapur. De Canadese middenvelder zal weer vanaf de bank moeten toekijken.
2: En was dat vijfde op dit moment? Volgens mij Eindhoven 14e. Wat kunnen we verwachten van de Eindhovenaren?
1: Een ploeg die veel te lange bal speelt. Tenminste, dat verwacht Menno van Dam. Ik verwacht persoonlijk dat FC Emmen in ieder geval weer het spel zal moeten gaan maken vanavond. Ik verwacht een Emmen dat gretig is en op zoek wil gaan naar punt nummer 15. Ze hebben er nu 12. En ik denk dat Eindhoven het ook prima vindt dat Emmen het spel gaat maken en dan zelf wat meer op de counter gaat loeren. Mm-hmm. Het zal niet van harte gaan, want in maart van dit jaar speelden ze in Eindhoven, werd het nog 1-0 voor de thuisploeg. Maar ik denk wel dat Emmen de favoriet mag worden genoemd voor deze wedstrijd.
0: Nou, we gaan het allemaal zien en vooral horen straks. Vanaf 7:30 zijn we erbij op de radio. 8:00 is de aftrap. Dat dus allemaal straks. En zometeen eerst nog een uurtje muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Kortom, het is nu al een mooi weekend. Maak er wat van en wat mij betreft graag tot maandag.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.

0: voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Radio Drenthe.
13: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Het oeuvre van B.B. King blijft ook na zijn overlijden actueel. Onder meer dankzij de Amerikaanse formatie Train uit San Francisco met de geweldige zanger Pat Monahan. En hij wordt begeleid bij dit nummer door Chris Buck. Dat is een gitarist uit Wales. Hij heeft een eigen band, Cardinal Black. En hij wordt gezien als het grootste Britse gitaartalent. Train, Think It Over.

Train, Think It Over. Mark Knopfler uit Glasgow was zanger-gitarist van Dire Straits, The Nothing Hill Billies, Brewer's Droop en The Cafe Razors. En hij maakt ook nog 21 soloalbums. B.B. King en Mark Knopfler, All Over Again.

B.B. King en Mark Knopfler, All Over Again. Kim Wilson, dat is de zanger en de mondharmonica-speler van de Fabulous Thunderbirds. En hij is ook heel actief met allerlei soloprojecten. Dit komt van het tribute-album Celebrating the King of the Blues, B.B. King. Kim Wilson, It's My Own Fault.

Kim Wilson, It's My Own Fault. Glenn Frey uit Michigan was een van de oprichters van de Eagles. Hij overleed in 2016 op 67-jarige leeftijd. En hij zong de hits Take It Easy, Peaceful Easy Feeling en New Kid in Town. En hij was ook nog de songwriter voor Bob Seger, B.B. King en Glenn Frey, Drivin' the Wheel.

B.B. King en Glenn Frey, Driving Wheel. D.K. Harrell, dat is een nieuwe naam uit de blues. Het is een bluesgitarist uit Louisiana en zijn debuutalbum Talkin' Heavy kwam uit bij Alligator Records. Hij speelt als een bluesgitarist, maar hij zingt als een soulzanger. D.K. Harrell, Every Day I Have the Blues.

D.K. Harrell, Every Day I Have the Blues. B.B. King met de zanger van The Who, dat is een leuke combinatie. En Roger Daltrey heeft geen enkele moeite met het repertoire, want met zijn ervaring kan hij werkelijk met iedereen spelen. B.B. King en Roger Daltrey, Never Make Your Move Too Soon.

B.B. King en Roger Daltrey. Never make your move too soon. John Namath, dat is een blueszanger uit San Francisco, maar hij opereert tegenwoordig vanuit Memphis. En hij zong al bij Junior Watson, Anson Funderburk en Elvin Bishop. En hij stond in het voorprogramma van Robert Gray en Cap Moe. John Namath, please accept my love.

0: yes I will.
1: John Nemeth, Please Accept My Love. B.B. King en Bobby Bland groeiden samen op in het clubcircuit van Peel Street in Memphis. Ze werden later blueslegendes, maar ze bleven altijd dikke vrienden. B.B. King en Bobby Bland. Funny how time slips away.

B.B. King en Bobby Bland. Funny how time slips away. Artiesten hebben veel respect voor Elton John, want hij maakt zijn hele carrière al kwaliteitspopmuziek. Maar Elton John komt eigenlijk uit de blues. Hij speelde in Engeland jaren in bluesbands met zanger Long John Baldry. B.B. King en Elton John. Rock this house.

B.B. King en Elton John, Rock This House. Danielle D'Andrea, dat is een singer-songwriter uit Australië, en ze toerde daar heel veel met John Farnham. Ze woonde enige tijd in Londen, maar tegenwoordig opereert ze vanuit Los Angeles. Danielle D'Andrea, When Your Heart Beats Like a Hammer.

Daniel D'Andrea, When My Heart Beats Like a Hammer. Van Morrison werkte graag samen met zijn oude blueshelden en daarom nam hij nummers op met John Lee Hooker, Bobby Bland en ook met B.B. King. Van Morrison met B.B. King, Early in the Morning.

Van Morrison en B.B. King, Early in the Morning. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kirk Fletcher, dat is een bluesgitarist uit Californië, en hij speelde al bij The Fabulous Thunderbirds, The Manage Boys, Joe Bonamassa, Eros Ramazzotti, Charlie Musselwhite, Geneva Magnus en Cyndi Lauper. Kirk Fletcher, Better Not Look Down.

zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en met DJ Jari live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te

0: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
1: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei hij nou 200 euro?
3: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
0: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal.

0: prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
9: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
8: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: Ja, tijd voor de voorbeschouwing op de wedstrijd FC Eindhoven tegen FC Emmen. In Eindhoven zitten Jan-Willem Kralen en Mark Mertens. Heren, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Luc.
2: Hoe is het in het stadion van Eindhoven?
3: Nou, als ik om me heen kijk, dan denk ik dat er maximaal 40 toeschouwers op een stoeltje zitten. Dus daar mag nog wel wat bij. Het goede nieuws is dat we nog wat tijd hebben en dat er wel een clubje fanatiekere supporters van Eindhoven zich, ja, met name eigenlijk verzameld in een hoek waar een soort van keet staat, waar ze een clubhuis hebben. En als je de beelden van Eindhoven ziet, dan zie je ook wel eens dat mensen daar niet zo heel makkelijk bij vandaan komen, bij dat terras, bij die staartafels voor de aftrap. Maar dat hoeft ook niet per se, want aan die kant van de goal geen tribune. Maar wel een groot schoolgebouw. En dus kun je haast nog, alsof het een amateurwedstrijd is, staand achter de goal naar de wedstrijd kijken. Hier in Eindhoven dus, Jan Lauwers Stadion. Het was even wat druk onderweg. Een uurtje lange reistijd gehad. Maar dat mag op zich de pret niet drukken. Het is te hopen dat de supporters van Emmen ook op tijd hier zullen zijn. Op dit moment zie ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in het uitvak. Dat gaat nog oplopen richting de 50. De selectie van Emmen is in ieder geval wel op tijd. Dus kunnen we straks om 8 uur gewoon gaan beginnen.
2: Bedoelt hij nou dat er 40 zitplaatsen bezet zijn in het hele stadion?
3: Ja, nou nu misschien alweer iets meer. Maar het stond heel, heel langzaam vol.
2: Ik maak me al een beetje zorgen.
3: Mensen blijven lekker in de hoeken staan waar de tappunten zijn. Is ook belangrijk op zo'n vrijdagavond.
2: Prima. Hey, vorige week tegen de Graafschap, hoe kijken ze bij Emmen terug op die wedstrijd?
3: Nou, best nog wel positief, vond ik. En dat snap ik ook wel, omdat het bij vlagen gewoon weer een prima niveau was dat Emmen haalde. Met name voor rust was dat zo. Na rust wel lange tijd een stuk minder hoor. Zeker na die 1-2 die Emmen uit het niets tegen kreeg. Natuurlijk ging het ook veel over de wijze waarop Emmen de tegendoelpunten krijgt. Dat zijn er al wat dit seizoen. En het zijn toch ook niet vaak de meest mooie aanvallen, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat Emmen helemaal wordt weggetikt door een tegenstander en dat daar dan een goal uitkomt. Meestal ligt daar toch eigen falen aan ten grondslag. En dat was eigenlijk vorige week al ook weer zo. Daarna was Emmen het even kwijt. Maar goed, in het laatste kwartier, we hebben het allemaal gezien, ook gewoon 3 keer het aluminium geraakt. Dus het zou heel normaal zijn om in ieder geval een punt over te houden aan een soortgelijke wedstrijd als vorige week. Maar goed, het gebeurt ook af en toe dat het mislukt. En dat was dus vorige week zo. Maar volgens mij, Mark, is er geen reden tot paniek, hè?
4: Lijkt me niet. En dit was eigenlijk hetzelfde verhaal ook wel een beetje tegen VV Venlo, hè, de week daarvoor. Iedereen is aan het wachten op een doelpunt van FCM en dan valt hij aan de andere kant. En ja, tegen VV Venlo was wel een hele beroerde middag uiteindelijk. Dat werd toen 4-0 na 2-1 verliezen van de Graafschap. Het is natuurlijk ook zaak voor trainer Menno van Dam om dan de neus ook weer in de juiste richting op te krijgen met elkaar, hè? Want ja, elke wedstrijd is natuurlijk één op zich en dan komen we in van dat soort uitspraken. Maar het moet niet een ding gaan worden, laat ik het zo zeggen.
3: En ook gewoon eens een keer zo'n uitwedstrijd als vandaag tegen een ploeg uit het rechte rijtje. Nou, win zo'n wedstrijd maar eens een beetje op een stabiele manier en dan hoeft het niet eens met flitsend voetbal te zijn. Dan hoeft het niet weer tot aan 4, 5, 6 doelpunten in totaal te komen. Het zou zo lekker zijn ook om gewoon eens een keer een stabiele wedstrijd neer te zetten waarin je niet zo gek veel weggeeft. Op een juiste moment een goaltje erin prikt en gewoon die rits dicht te doen en de punten mee te nemen naar Drenthe. Ja, dat soort wedstrijden hebben we wel weinig gezien van Emmen.
4: Nou, dat is zeker zo. Hè? Gewoon een keer overtuigend winnen. Kijk, de kansen die zijn er. Hè? We lazen het vorige keer ook in het wedstrijdverslag. De complimenten wel, niet de punten. Ja, en nou is het ook lekker om een keer dan echt goed over de streep te trekken. Gewoon een keer overtuigend winnen. Niet alleen overtuigend voetballen, maar ook die 3 punten in de zak. Mee naar Emmen.
3: Ja, toch nog wel minpuntje van vorige week. Natuurlijk de rode kaart die Van Manen kreeg. Stan Van Manen, de invaller, de aanvaller. In eerste instantie dacht ik, scheidsrechter, dat lijkt wel wat zwaar gestraft. Maar als je de beelden dan bekijkt, dan begrijp je die rode kaart wel. En de aanklager heeft Van Manen ook geschorst voor 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. En dat betekent dat Stan Van Manen er vandaag en volgende week niet bij is.

0: Matchbox, Buzz Buzz, Diddelit. Gaan we weer terug naar de collega's van Edwin Drenthe die daar staan. Jan-Willem Kralen en Mark Mertens in Eindhoven. Ja, heren, na FC Volendam en de Graafschap speelt FC Emmen nu met Eindhoven toch met een heel andere tegenstander.
1: Ja, zeker weten. Zeker qua status en qua belevingen ook wel. Ik was hier nog niet eerder. Het is echt zo'n stadionnetje dat erbij hoort natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Altijd ook op dit niveau gespeeld. FC Eindhoven, lange tijd. Hadden ze natuurlijk die wedstrijd tegen Telstar als eigenlijk twee dino's van de keukenkampioendivisie. Maar goed, Telstar is het gelukt om het niveau te ontstijgen. Hebben zichzelf gehandhaafd op dit niveau. Ja, daar mogen ze bij FC Eindhoven voorlopig alleen nog maar van dromen. Over het algemeen, ja, een stabiele kracht in het rechter rijtje. Af en toe in de middenmoot. En met een uitschieter wordt hier af en toe de play-offs nog een keer gehaald. Maar het is een andere koekmarkt dan Volendam of de Graafschap.
2: Ja, dat kun je inderdaad wel stellen, hoor. En kijk, we zitten natuurlijk nog redelijk aan het begin van de competitie. En FC Eindhoven staat op dit moment 14e. Maar ja, ook op zo'n ranglijst is nog maar weinig van te maken. Hè. Kijk, ze hebben ook wel wat pech gehad, kan je haast wel stellen. Dus een paar verloren wedstrijden achter elkaar. Maar ja, ook lijkt dit seizoen toch niet heel rooskleurig eruit te zien voor de Eindhovenaren. Maar goed, kijk, het is voetbal. Elke wedstrijd begint met 0-0. En voor je het weet sta je zo weer in het linker rijtje. Kan het ineens heel snel gaan.
1: Ja, qua status is Eindhoven een heel andere ploeg. Maar toch ook wel qua voetbal. Een heel andere speelstijl. Wat sneller de lange bal. Wat opportunistischer. Waar de Graafschap vorige week de linies heel kort dichtgooide, wilde Volendam natuurlijk veel meer voetballen. Het zijn drie verschillende tegenstanders zo op een rij. Het is bij Emmen in ieder geval belangrijk dat ze niet geslacht worden weer in de omschakeling. Want dat was toch wel het manco ook van vorige week. De Graafschap kreeg een paar keer ontzettend veel ruimte om daarvan te profiteren. En Eindhoven is wel zo'n ploegje dat daarop loert. Ja, qua poppetjes is er in de achterhoede niks veranderd bij FC Emmen. Maar Menno van Dam filosofeerde daar toch wel over vorige week. Hij verandert niks, maar het kan wel zijn dat hij zich enigszins gaat aanpassen aan de tegenstander, aan FC Eindhoven. Dat vertelde Van Dam gisteren tenminste op de laatste training.
3: Nou, in principe niet zo heel veel anders. Hè, want wat je zegt, de kansen creëren we wel. Nou, deze week hebben we wat nadruk gelegd op het boksverdedigen. Uiteindelijk is dat niet het probleem waardoor je verliest. Of het aantal tegengoals. Want ik had ook clips kunnen maken van kansen wat we laten liggen. Je bent een team en dat moeten we ook samen dragen. Het enige wat misschien wel wat anders kan is, in principe als je Eindhoven analyseert, willen ze heel snel al een lange bal geven. Dus dan is het een manier. Wij zijn een pressing team. Of wij willen graag een pressing team zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dan moet je afvragen wel van hoe wil je daar tegen gaan pressen. Want je kan met heel veel mensen voorop gaan lopen. Maar dan heb je als ze er overheen trappen, moet je ook heel veel terugschakelen. Of moet je ergens een bal willen afdwingen. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk over gehad. En dat, zo hebben we ons voorbereid. Dus in de press zullen we iets anders zijn dan we normaal doen.
0: Ja, dus Menno van Dam. Betekent dat FC Emmen iets meer in de afwachtende houding gaat spelen, jongens?
1: Ja, als je goed luistert, dan lijkt het daar wel op. In de press, hè, dat gaat over het druk zetten. Als je diep op de helft van de tegenstander druk zet op de verdediging en Eindhoven geeft zo'n bal dan al snel lang, ja, dan moeten die aanvallers die heel diep stonden ook weer heel ver terug om weer daar te kunnen gaan verdedigen. En dan krijg je een soort Renje-Rot-wedstrijd. En dat is denk ik niet wat Emmen ervan wil maken. Dus ik verwacht inderdaad dat Van Dam zijn ploeg dan iets teruggetrokken laat spelen. FC Emmen misschien, of FC Eindhoven misschien, de bal wel gunt in de achterhoede. En dan maar kijken wat Eindhoven met die bal doet. En we kan natuurlijk ook prima in de tegenstoten gevaarlijk worden. Op de omschakeling spelen. Het is niet wat Van Dam veel gedaan heeft de afgelopen tijd. De tegenstander werd echt wel bij de strot gegrepen vaak. Met backs ook hoog door op de helft van de tegenstander. Het kan dus maar zo zijn dat we vandaag daarin een aanpassing gaan zien. En net in de gangen van het stadion gonst het ook wel een beetje. Want Van Dam lijkt ook qua opstelling, ja, één wijziging weten we al. Luca Denk gaat spelen, maar qua waardepoppetjes op het veld ook nog een verrassing in de hoge hoed te hebben. Maar over de opstelling praten we zo denk ik wel verder.

0: Ja, de reden waarom Angus Young een band wilde oprichten is omdat zijn broer met de Easy Beats ook een hele mooie plaat had gemaakt. En daardoor is AC/DC ontstaan. Goed, gaan we terug voor de wedstrijd. De opstelling van beide teams die krijgen we van beide heren. Als jullie het hebben voorbereid, jongens.
1: Zeker. En we hebben die natuurlijk ook gewoon op papier gekregen. Netjes hier de opstelling van FC Emmen met één wijziging ten opzichte van vorige week. En die wijziging is doorgevoerd op het middenveld. Want Luca Denk staat aan de aftrap. En dat wisten we al sinds gisteren. Want Van Dam is normaal gesproken niet heel erg mysterieus qua opstelling. Geeft al snel weg wat de elf gaan zijn. Deed hij nu ook. Denk speelt. Moet een spelversneller zijn op het middenveld. Geen Hodjabapour, die speelt niet. En Breij dus wel weer. En in de gangen ging het gerucht dat Breij wel eens op het middenveld zou kunnen spelen. En Freddy Quispel in de voorhoede aan de rechterkant. We gaan zien straks in de opstelling of dat ook daadwerkelijk zo is. Achterin dus geen wijzigingen. Geen Kongolo dus, geen Oestergaard. Zij nog geen minuten. Hetzelfde duo weer achterin met Muke en met Dede Lom. Everink en Van Hoven zijn weer de backs. Staring op dat middenveld. Met Breij onder andere. Of toch weer aan die rechterkant. Dat gaan we zien. Denk speelt, Quispel speelt. En voorin natuurlijk ook nog Groepelof. En gewoon weer Sybrand Veldhuis vanaf de linkerkant. Dus ja, één verrassing toch wel met Denk op het middenveld. Ik ben heel benieuwd hoe het met hem gaat op dit kunstgras. Lang geblesseerd geweest. Maar hij zal er naar uit hebben gekeken.
0: Ja, tot slot nog even. Ging gisteren ook over Mark Diemers. Wat is het nieuws over hem?
1: Hij heeft natuurlijk lang meegetraind om zijn conditie op peil te houden. En je weet hoe dat dan gaat. Dan is er langzaam maar zeker ook de hoop bij supporters. Ja, hoe langer het duurt dat hij misschien toch een contract kan gaan tekenen bij FC Emmen. Dat gaat niet gebeuren. De trainingsperiode zit erop. Dit weekend zijn er nog gesprekken. En Diemers gaf bij Matthijs Renkema aan dat hij verwacht dat begin volgende week wel duidelijk wordt bij welke club hij gaat spelen. De Graafschap en Telstar worden daarbij onder andere genoemd. Maar Diemers zal in ieder geval geen contract tekenen aan de Oude Meerdijk. En dat is iets wat we eigenlijk stiekem ook wel wisten.
0: Ja, Menno Verdam was toch wel lovend over Mark Diemers. Omdat hij toch als grote jongen de jeugd een beetje kon bijbenen en kon bijtrainen. En dat was beide kanten, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker. Diemers was super gelukkig met de kans die hij kreeg. Een gezeik gehad bij Cambuur. Daarom was daarmee trainen geen optie. Nou, zei hij, ja, lijkt me ook niet helemaal handig om dat bij Heerenveen te doen. Is ook wat voor te zeggen. Ja, dan kom je in het noorden al vrij snel uit bij FC Emmen. Werd links en rechts ook wel gezegd van, ja, wat heb je daar als Emmen nou aan om zo'n jongen mee te laten trainen? Zit hij niet in de weg? Nou ja, het blijkt dat veel jongens toch al wat van Diemers hebben opgestoken. Ook wel als je kijkt naar hoe hij erin zit qua lichaam, qua topsportcultuur. En dus hebben ze inderdaad van beide kanten gewoon best wel wat aan elkaar gehad.
0: Mooi. We gaan zometeen de plaat instarten. Want we gaan ons opmaken voor de wedstrijd om 8 uur, heren. Graag tot straks.

0: Ja, de platen, Daniel Loijs. We gaan er even iets eerder uit voor reclame, nieuws en reclame, zodat we om iets voor acht bij je terug zijn voor het begin van de wedstrijd FC Eindhoven tegen FC Emmen.
1: Soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
3: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Hey, buurman.
5: Ah, buurvrouw.
4: Hoe is het? Wat ziet je huis er weer mooi schoon uit.
5: Ja, klopt. Maar ik heb een beetje hulp gehad, hoor.
4: Oh, vertel.
5: Nou, de mannen van Frisse Ramen hebben me een handje geholpen.
4: Ah, wat doen die dan allemaal?
5: Nou, ze maken bijna alles schoon. Het wassen van de ramen, boeidelen, zonnepanelen, dakkapel en het verwijderen van de groenaanslag.
4: Ideaal, dat wil ik ook. Hoe kan ik ze bereiken?
5: Nou, heel simpel. Via 06 83 23 63 10 of @frisseramen op Instagram.
4: Ik ga ze snel bellen op 06 83 23 63 10. Hoe heet ze ook alweer?
5: Frisse Ramen.
2: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
6: Ja! Weer gescoord! Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazienerveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller, financieel en fiscaal advies. Heller en Heller.nl.
7: Dit is Zo 34.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
10: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
9: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een auto. Nou, ik heb hier nog eentje voor een zacht prijsje. Uitgevoerd met remmen, stuurwiel, rubberen banden, 2 stralende koplampen, moet je kijken. Hè? En weet u wat? U krijgt van mij nog een half uur garantie bovenop. Wat dacht u ervan? Hè?
12: Ja hoor, hè. Als je echt voor het beste kiest, dan kies je voor Misker. Autobedrijf Misker. Daar kom je verder mee.
13: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
14: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area Zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area Zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja, ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
15: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
16: Kijk, bij Expert en Emme komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emme wijzer van.
17: Zo 34 en RTV Drenthe.
18: FC Emmen Live. Zo 34.
0: Ja, vanavond een aantal wedstrijden in de keukenkampioendivisie worden gespeeld om 8 uur. RKC Waalwijk krijgt MVV Maastricht op bezoek. En FC Den Bosch speelt thuis tegen Helmond Sport. Top Os tegen FC Dordrecht. Jong Ajax tegen Roda JC. Jong FC Utrecht thuis tegen VVV Venlo. Jong AZ krijgt FC Volendam op bezoek. En Almere City speelt thuis tegen Heracles Almelo. En natuurlijk ook FC Eindhoven tegen FC Emmen. En in Eindhoven zijn onze collega's Jan-Willem Kralen en Mark Mertens. Heren, welkom terug. Goedenavond.
19: Dankjewel, Luc. Het is inmiddels wat voller gestroomd. Maar er is nog plek in deze herberg. Van alle kanten komen de mensen de stad uit. En richting het zuiden van Eindhoven. Richting het Jan Lauwersstadion. Met daarin de hoek een plukje wat fanatiekere supporters. Zij die de wedstrijd staand beleven. En ook in het uitvak gelukkig wat rood te zien. Tussen al die lege blauwe stoeltjes. Een man of 44 maakt vandaag de oversteek in dat uitvak dus. En zij zien dat de spelers bijna de tunnel gaan uitkomen. Sterker nog, daar komen ze onder leiding van scheidsrechter Pires. De elf van Emmen hebben we benoemd. Met Luca Denk dus als meest opvallende man. Maar Mark, met wie speelt Eindhoven?
20: Ja, terwijl hier de muziek nog even op standje 100 door de speakers wordt geblazen, heb ik weer het gevoel dat ik in een club zit in plaats van in een stadion. Maar goed, ook Eindhoven speelt natuurlijk met 11 man. Borgmans op de goal, Nette, Portfried, Renfrum en Beaumont staan achterin. Of Van der Rie staan achterin. Daarvoor Blomme en Blomont. Beaumont, daar weer voor Denen en eentje die in de gaten gehouden moet worden, Kevin van Veen. Boevrahi maakt dat trio compleet. En voor in de spits Baartmans.
19: Ja, goede naam hè. Sigurd Baartmans wordt gehuurd van Willem II. Van Veen wordt iets achter de diepe spits verwacht. En die rechtsback Luc Nette, dat is een van die, ja, wat waren het? Een stuk of 20 proefspelers. Die FCM vorig zomer, nog onder leiding natuurlijk van Nico Haak, verwelkomde op het trainingsveld. Hij deed ook in een oefenwedstrijd mee, maar was vrij snel ook weer vertrokken. Zoals de meeste proefspelers van toen alweer elders hun onderdak hebben gevonden. Nette is dus hier in Eindhoven aangesloten. De speaker die zweept het publiek nog maar eens op. Wat vlaggen daar in de hoek. Mooi wat sfeer vertoond van de aanhang van FC Eindhoven. En achter de andere goal dus tegenover het schoolgebouw. Daar bevindt zich het uitvak. En daar ben ik vooral heel benieuwd naar hoe FC Emmen zich gaat opstellen zometeen. Of het inderdaad een andere rol wordt voor Breij en voor Kwispel. En hoe het precies gaat zijn met het balbezit, met het pressen. Alles waar we Van Dam over hebben gehoord in de voorbereiding. Normaal gesproken gaat Emmen dus niet heel diep door op de helft van de tegenstander. Maar zal het eerst een beetje gaan afwachten. En Eindhoven daar tegenover dus met die lange ballen. Ben ik heel benieuwd wat voor wedstrijd we gaan zien. Emmen in het uittenu in het lichtblauwe shirt. Met de bordeauxrode broek. Ik vind het een mooi tenu als je van dichtbij goed kijkt. Dan zie je daar ook nog eens de contouren van Hudebedden opstaan. Dan moet je wel heel dichtbij komen om dat te zien. Dat ziet er fris uit met Veldhuis die zijn positie aan de linkerkant in ieder geval weer inneemt. En Breij loopt in ieder geval nu naar de rechtsvoorpositie. Als de thuisploeg zometeen met Baartmans zal gaan aftrappen. Van Veen daar dus dicht in de buurt. 35 jaar kwam met grote verwachtingen

0: Liefde op dit niveau. Terug dus bij FC Eindhoven. En inderdaad duidelijk zichtbaar achter de spits. Staring pikt hier de eerste bal op. Wil hard inspelen op de spits, op Koepelof. Dat mislukt. En dan zien we in de opstelling volgens nog gewoon Kwispel achter de spits. En Breij gewoon hangend op rechts.
1: Heeft Borgmans de bal. Speelt zijn centrale verdediger in. Die vlecht het spel naar de rechterkant. Daar is wat ruimte om te voetballen. Wordt de bal gelijk naar voren gespeeld richting Kevin van Veen. Die probeert hem dan te verwerken. Dat lukt niet. De bal schiet door. Everink die pakt de bal dan op. De hoogte van de middenlijn. Krijgt ook een knietje in zijn rug. En dus de eerste vrije bal ook van de wedstrijd. Die gaat genomen worden door Staring. Precies op de middenlijn. Die kiest er waarschijnlijk even voor de weg naar achter. Ja, dat is zo. Speelt naar achter Mouké in. Die speelt zijn partner in dat centrum aan. Dat is Dede Lom. Die paasen even heen en weer. Is het Eindhoven dat toch wel aardig naar voren loopt, hoor. Waarschijnlijk vroeg de opbouw van FC Emmen probeert dwars te liggen. En daarom kiest keeper Sam Karsjes ook voor de lange bal op Veldhuis. Is het links halverwege de helft van FC Eindhoven zijn we dan beland. Kan FC Eindhoven wel overnemen, maar spelen ze de bal wel over de zijlijn. FC Emmen mag ingooien.
0: Ja, dat deed Karsjes goed, hoor. Gewoon het spel in één keer verleggen. Diep de helft van de tegenstander op. Dan sla je in ieder geval die linie van druk over. En als Veldhuis die bal dan ook nog eens kan controleren, dan is hij zomaar op 35 meter van de goal. En dan weet je met de creatieveling uit Friesland dat daar altijd wat uit kan ontstaan. Nu is het weer zo'n langere bal van Karsjes. Nu richting Koepelof. Die gaat er onderdoor. Maar dan loopt Kwispel wel door. Komt er net niet bij. En dan kan FC Eindhoven via de linksback, dat is Raf van der Riet, overgekomen van Jong PSV. En zo zijn die lijntjes natuurlijk kort in de lichtstad. Met spelers die overstappen. En met name vanuit Jong PSV. Dus als je op een gegeven moment de aansluiting met het eerste daar op de hertgang kwijt bent. Als dat uit het zicht is, dan kun je natuurlijk nog prima een KKD voetballer worden. Hier in het Jan Lauwers stadion. De eerste paas van Denk is iets te hard. Maar via Everink en Mouké heeft de M die bal gewoon weer in bezit. Niet hele fijne tenues, moet ik eerlijk zeggen. En hier wordt gefloten, omdat Koepelof terugkomt uit buitenspel. Rook zijn kans daar op die doorgeleidende bal. Maar wordt dus uiteindelijk teruggefloten door scheidsrechter Perez. En zo zien we in de opstelling toch niet heel veel gekke dingen. Staring heel ver met de punt naar achter. En Emmen dat toch nu wel doorloopt naar de verdedigers van Eindhoven die rondspelen. Hier wordt er ruimte gevonden. Sterker nog, hier is heel veel ruimte voor Sigurd Baartmans. Maar Karsjes doet zoals zo vaak heel attent mee. En Baartmans staat ook nog eens buitenspel. Maar Karsjes is weer ver uit die goal in dat felgele tenue. Om zo'n bal die erachter wordt gespeeld, om die zo snel mogelijk op te kunnen vangen. Doet hij goed, doet actief mee en kan nu de bal meegeven aan Dede Lom.
1: Is wel waar ze voor moeten waken natuurlijk, hè. Als ze met z'n allen naar voren gaan lopen, dat er veel ruimte in de rug ligt. En hier voetbalde FC Eindhoven zich aardig tussendoor. Oké, Karsjes stond goed opgesteld waardoor het op niks uitliep. Maar iets om in de gaten te houden, want die Eindhovenaren die loeren hierop. Intussen FCM in balbezit, de hoogte van de middenlijn, is het Dede Lom met de bal aan de voet. Dus we bevinden ons in de verdediging. Die weet Kwispel aan te spelen, dat is een goede paas. Door het centrum, die bal gaat naar rechts, dan is het de bal voor de goal richting Koepelof. Daar komt hij niet aan. FC Eindhoven kan uitverdedigen. Dan is het wel opvangen door Staring. Bevinden we ons weer ter hoogte van de middenlijn. Is het FC Emmen dat gelijk de man naar voren probeert te zoeken. Ook bijna kon vinden in de naam van Veldhuis. Maar die bal wordt ingeleverd waardoor FC Eindhoven weer over kan nemen. Ja, dat is toch wel aantrekkelijk om te zien als zo'n splijtende paas door de as wordt gegeven en dan Kwispel goed open kan draaien. Ja, vanuit daaruit kun je wel kansen creëren. Het is FC Emmen weer in balbezit. Bal helemaal achterin bij de keeper Sam Karsjes.
0: Karsjes dus, die het vertrouwen heeft gekregen en ook wel zal behouden. Het lijkt erop dat Emmen nog wel een nieuwe keeper wil gaan aantrekken. In plaats van de zwaar geblesseerde Dirk Baron, die de rest van het seizoen natuurlijk niet meer in actie komt. Hier Eindhoven. Maar daar is Kwispel als eerste bij. Dan geeft Mouké hem aan Denk. Moet dus het spel gaan versnellen op dat middenveld. Interessant om ook zijn rol vanavond hier in Eindhoven in de gaten te gaan houden. Veldhuis naar binnen. Breij ook. De twee vinden elkaar in de middencirkel. Op papier de buitenspelers. Maar nu zijn de backs dat eigenlijk geworden. Van Hoven op links en Everink op rechts. Heel diep als een trio achterin opbouwt. Kwispel, dit ziet er goed uit hoor. Veldhuis in de as. Terug naar Kwispel. Uitstekende aanvalsopzet. En dan gaat het paadje van Kwispel.

0: Richting Cooper Love de mist in. Maar een prima aanval van FC Emmen met Denk die zich bij de twee centrale verdedigers voegde om op te bouwen. Veldhuis die naar binnen kwam. De backs die het breed maakte. En zo speelde FC Emmen Eindhoven met een paar goede combinaties kapot. Dan wil je Kwispel inderdaad zo de 16 meter in hebben. Kiest hij niet voor het schot, maar voor een balletje breed naar Cooper Love. En daar zat dan net iemand tussen. Owen Renfrum, 19 jaar, centrale verdediger. Heeft daarbij blessure opgelopen bij dat verdedigen van Kwispel. En Pires geeft aan dat hij even naar de kant moet om zich te laten behandelen. Misschien is daar dan bloed gezien. Dat is wel een reden om een speler direct naar de kant te sturen. Renfrum staat daar nu voor de dugout van de FC Eindhoven. Gaat er behandeld worden. En is dus voorlopig nog niet terug in het veld. De centrale verdediger van Eindhoven. En dus zal FC Emmen ook wel denken. Het is een periode. Het zijn minuten om misschien wel zaken te gaan doen. Zevende minuut met Muke ook weer over de middenlijn. Kan lekker aanvallen zoals hij en Dedelom graag die opbouw willen verzorgen. Nu krijgt Dedelom de bal in de as aangespeeld. Openen naar links. Naar Brian van Hoven. Ook terug op vertrouwde grond hier in Brabant. Veldhuis naar Kwispel. Misschien een keer uithalen. Dat doet hij ook. En dan schiet hij denk ik tegen de kont van Cooper Love. Het antwoord van Pires is ja. Geen corner. Maar een doeltrap.
1: Zo is het 7 minuten onderweg in Eindhoven. Nog steeds 0-0. Nog geen grote kansen gezien. Maar wel een aantrekkelijk spelend FC Emmen. Dat met hoge druk de opbouw van FC Eindhoven dwars wil liggen. En van daaruit ook gevaarlijk wil worden. Al was het een splijtende paas op Kwispel. Die goed weggelopen was. Die voor de eerste dreiging zorgde. Zijn voorzet werd uiteindelijk uitgehaald. Maar goed, FC Emmen laat van zich horen, laat van zich zien in de beginfase van deze wedstrijd. Al is het nu FC Eindhoven aan de linkerkant van het veld. Leek er een diepe paas te komen. Maar die bal is niet goed. Die verdwijnt over de zijlijn. FC Emmen kan dan gaan ingooien. Dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn. Is het volgens mij Muke? Nee, het is Everink die bal naar voren wil gooien. Probeer ook wat spelers zich vrij te lopen. Maar hij kan die bal nog niet 1, 2, 3 kwijt. Nu dan wel richting Cooper Love. Probeert hem te verlengen naar de doorgelopen Luca Denk. Maar dat gaat niet goed. Die bal gaat weer over de zijlijn via een Eindhovensbeen. Dus FC Emmen mag wel opnieuw ingooien. Is het weer opnieuw Everink ter hoogte weer van de middenlijn met de bal in zijn handen. Die moet een paar stappen terug van de scheidsrechter. Want die heeft wat te veel gesmokkeld. 7 minuutjes onderweg. 8 minuten intussen. Nog steeds 0-0 in Eindhoven. Maar Jan Willem, daar gaat het zeker niet bij blijven.
0: Ik kan het me niet voorstellen. Vorig jaar werd het een hele lelijke 1-0 hier voor de thuisploeg. Maar Emmen staat het hele seizoen al garant voor een spektakel. Eindhoven krijgt de goals wel heel makkelijk tegen over het algemeen. En scoort vooral heel moeizaam 0-0 uit bij Jong FC Utrecht bijvoorbeeld. En in die wedstrijd de laatste ook bijna geen kansen gecreëerd. De laatste wedstrijd werd wel gewonnen. De thuiswedstrijd vorige week tegen FC Dordrecht. En Mark zei het al voor 8 uur ook wel wat pech gehad met het programma. Want bijvoorbeeld al Heracles hier gehad. Tegen het sterke MVV gespeeld. De uitwedstrijd bij Den Bosch is vaak ook lastig. Hoewel de Bosschenaren in het rechter rijtje staan op dit moment in de keukenkampioendivisie. Maar we weten pas over een week of wat hoe we dit FC Eindhoven echt kunnen inschatten. En datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor FC Emmen. Dat straks ook op de plaats komt te staan. Want het beste de verhouding met de rest van de competitie weer gaat geven. Dedelom in één keer diepte gezocht bij Michael Breij. Als dit geen buitenspel is, kan het gevaarlijk worden. Breij probeert hem in één keer weer voor te trekken. Weer wordt Cooper Love gezocht. Het is al de derde keer dat hij wordt gezocht. Maar ook de derde keer dat de Zweeds-Engelse spits niet wordt gevonden. Dan gaat het nu even snel bij Eindhoven. Gaat die bal ook diep en is daar weer Sam Kassies uit zijn goal. En die speelt hem nu maar over de zijlijn. Omdat hij even geen ruimte vindt om die bal naar voren te trappen. Ook slim gedaan, denk ik. Want anders kun je ook zomaar in de verdrukking komen. En dan ziet het er als doelman opeens wel heel lullig uit. Nou, lullig is ook deze 1-2 bij Eindhoven. Het ingooien van de linksback en het terugkaatsen mislukt. Nee, we kijken inderdaad niet naar een titelkandidaat Eindhoven. En normaal gesproken is het dit jaar ook geen ploeg om echt mee te gaan doen om de play-off plaatsen. En dat is wat Emmen Mark natuurlijk wel wil.
1: Intussen dat FC Emmen aan de bal met een vuurpijl de lucht in. Proberen ze Koepelhof te bereiken. Dat lukt dan ook in tweede instantie. Rechterkant van het veld. Halverwege de helft van FC Eindhoven. Loopt zich dan wel stuk. Op de Eindhovense defensie mag wel een inworp gaan nemen. Ja, nee, helemaal terecht, Jan-Willem. FC Emmen moet gewoon vol inzetten op een van die play-offs plekken. Maar goed, het seizoen is natuurlijk nog hartstikke jong. Dus daar kunnen we over een paar weken pas wat meer over zeggen. Kijk, die flitsstart van FC Emmen was natuurlijk hartstikke lekker. Die twee verliespartijen, ja, dat moet niet te veel in de kopjes gaan zitten. Want dan kan het nog wel eens heel anders gaan lopen. Maar als ik FC Emmen zo in de beginfase deze eerste 10 minuten zie voetballen, nou, ziet het er eigenlijk uit zoals alle wedstrijden tot nu toe. Hoge druk, zelf proberen het spel te maken en van daaruit gevaarlijk proberen te worden. Kan misschien nu wel gaan lukken. Lange bal van Karsjes richting Veldhuis. Die gebruikt zijn lichaam goed, wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter zag ook een overtreding daarbij, waardoor FC Eindhoven een vrije bal mag nemen. Dat is ter hoogte van de eigen 16 meter. Dus dat is diep op de helft van FC Eindhoven. En dan zie je alle spelers van FC Emmen naar voren bewegen om zo snel mogelijk druk te kunnen zetten. Ja, dat is natuurlijk, dat maakt het snel, dat maakt het aantrekkelijk. Dan geef je FC Eindhoven weinig ruimte om het spel te kunnen maken. Proberen ze nu wel voetballend eruit te komen. En dan is het toch uiteindelijk de lange bal. En die wordt dan goed dichtgelopen door de centrale middenvelder van FC Emmen, Staring. In derde instantie heeft hij die bal dan ook te pakken via Quispel. Die loopt zich dan bijna stuk op Baartmans. Dat is de spits van FC Eindhoven. Bevinden we ons ter hoogte van de middenlijn. Is het FC Emmen in balbezit. Linkerkant van het veld. Kan Van Hoven misschien doorlopen. Ah, zijn paas is niet netjes naar Veldhuis. Uiteindelijk heeft hij die bal wel te pakken. Dat is wel een doorzettertje hoor, die Veldhuis. Verliest hem uiteindelijk wel weer. Waardoor FC Eindhoven nu heel snel kan overnemen. Daar ligt zelfs wel wat ruimte. Maar uiteindelijk is het goed terugverdedigen van Van Hoven. Waardoor het niks aan de hand is voor FC Emmen. Sterker nog, ze zijn weer in balbezit. Kunnen denken aan aanvallen.
0: Ja, doet hij netjes, Brian Van Hoven. Nadat hij zelf eigenlijk balverlies inluidt. Maar een goede sliding. En het is weer de bal bij Emmen. Nou, iets anders doen in de press. Dus zijn Menno van Dam iets anders doen in het druk zetten. Dat betekent overduidelijk niet dat er helemaal geen druk gezet wordt. Dat wijzen de eerste 12 minuten hier in Brabant wel uit. Nu gaat Koepelhof namelijk ook weer gewoon door op de doelman. En wordt deze bal over Veldhuis heen gespeeld. Goed gedaan. En kan net doorlopen langs de zijlijn. Maar heel veel ruimte naar voren geeft FC Emmen Eindhoven dan ook niet. Sterker nog, Nette wordt weer opgejaagd. En dan gaat het via Blommen richting Van Veen. Dit ziet er dan wel goed uit als Van Veen de goede kant op draait. Want op links is alle ruimte. Ik denk dat het Denen is. Hugo Denen. Maar zijn paasje mislukt dan. Dan heeft hij hem alsnog liggen voor rechts. Van Veen rand 16 meter. Die wil je daar niet laten afdrukken. Het gebeurt ook niet. En via Beaumont is er weer even wat rust in het spel. Die ziet nu iemand staan. Karsjes half. De doelman op de grond. En wat een mogelijkheid zeg. Voor Sigurd Baartmans. Want Karsjes ligt op de rug. In het eigen 16 meter gebied. En Baartmans kan hem zo'n beetje in de lege goal schuiven. Toch geen fluitsignaal geklonken. Geen overtreding gefloten op Karsjes. Die dus gewoon weg daar mannelijker moet zijn. En dan is de grote vraag eigenlijk hoe Baartmans deze bal kan missen. Sterker nog, hoe hij hem niet eens tussen de palen kan krijgen. Ja, misschien de reden waarom Willem II heeft gedacht, die Baartmans die hebben we dit seizoen niet nodig. Wat een enorme mogelijkheid voor de spits van FC Eindhoven. De eerste grote kans van de wedstrijd is dus voor de thuisploeg na een foutje van Karsjes. Hier ligt het weer open op links. Geluk bij een ongeluk. Daar wordt Denen niet gezocht. De andere omschakeling dan. Koepelhof moet hem neerleggen. Quispel ziet er goed uit. En dan is deze paas in de diepte op Veldhuis veel te hard. Anders gaan ze met z'n tweeën richting de doelman van Eindhoven. Richting Borgmans. En zo is FC Emmen wat slordig. En zo was de eerste grote kans voor Baartmans. Sterker nog, het is een gigantische misser van FC Eindhoven. En daarom staat het na een kwartier voetbal nog 0-0 in Noord-Brabant.
2: Zo 34 en RTV Drenthe.
3: FC Emmen Live.

0: Soul, Aretha Franklin met het mooie nummer Respect. Gaan we weer terug naar de wedstrijd Eindhoven tegen Emmen in het stadion van Willem Kralen in Mark Bertens.
1: Ja, hier minuut 18 die gaat lopen. 0-0 hier dus. De enige grote kans was voor Baartmans. Een gigantische misser. Zo mag je dat toch wel omschrijven. In Eindhoven wordt dus de laatste minuten ook iets sterker. Nadat Emmen de bal toch voornamelijk had in het begin van deze wedstrijd. En nu mag Eindhoven wel even de bal achterin hebben van Emmen. En gaat het onder leiding van Quispel weer tot achter de middenlijn. Ja, dat is dan toch misschien wat Menno van Dam Bart heeft te zeggen met iets anders pressen. Want nu wacht Emmen Eindhoven even op de eigen helft. En kan de thuisploeg dus combineren. Dit zag er nog wel aardig uit daar in de hoek. Maar zodra de bal dan richting de 16 meter gaat, dan mislukt het weer bij FC Eindhoven. Kan Muke ertussen zitten. Maar is Emmen de bal ook al direct weer kwijt. Het centrale duo. De jongelingen met junior Poortvliet onder andere. Centraal achterin. Inderdaad, de zoon van de trainer. Dat is dan weer Jan Poortvliet. En die kent... Ik wou zeggen, die kent Mark misschien nog wel van die WK-finale in 78.
2: Ja. Zo ver terug ga ik ook weer niet.
1: Dat denk ik ook niet, Mark. Het is wel een legende die daar staat. Want die man stond gewoon linksback te voetballen daar. In die eindstrijd nu. Eindhoven weer naar Baartmans. En weer gaat het goed. En via Cassis weer in één haal naar voren. Maar Koepeloof heeft eigenlijk nog geen bal kunnen ontvangen of kunnen controleren. Via Breij gaat het nu alsnog naar de 16 meter. Veldhuis daar kruipt ervoor bij Netten. En kan dan misschien een actie aangaan. Nee, geeft hem aan Van Hoven. Die speelt weer naar Staring. En dan staat Eindhoven alweer compact rond de eigen 16 meter. Is Emmen terug bij Muke en Denelom. En komt ook Breij deze bal maar weer vragen in de opbouw. Komt weer vlak voor de verdediging uit. Vrije rol inderdaad. Van Hoven nu achterlijn halen. Voorzet moet goed zijn. Is niet goed. Breij misschien alsnog met het hoofd. Hens geclaimd, maar niet gegeven. Geen strafschop voor Emmen. En zo heeft Van Hoven weer zo'n moment gehad dat hij doorkomt. Dat die voorzet weer niet bij een medespeler belandt. Andere kant Eindhoven. Maar Staring ertussen geeft hem rustig aan Dede Lom. Die paas naar Denk. Denk weer naar Veldhuis. En dan kan Emmen weer heel snel naar voren.
2: Is aan de linkerkant van het veld Van Hoven weer doorgelopen. Ter hoogte van de 16 meter van FC Eindhoven. Hier zit misschien wel muziek in. Wordt de bal afgespeeld naar Michael Breit. Ter hoogte van de 16 meter bevinden we ons dan nu in de 16 meter. Jack Koepeloof met de bal aan de voet. Probeert een gaatje te vinden. Dat lukt nog niet gelijk. Nog steeds met de bal aan de voet. Kies dan even voor de weg terug naar Dede Lom. Die gelijk weer Van Hoven in. Ah ja. Van Hoven probeert dan Luca Denk weg te sturen. Maar die bal is niet goed. Die bal wordt onderschept door FC Eindhoven. En die gaan gelijk ruimen die bal wegschieten. Ja, dat is ook wel onder kracht van Van Hoven. Hè. Dat is toch wel heel aantrekkelijk om te zien. Met snelheid eroverheen en dan met lef en durf. Ja, toch zijn tegenstander of zo. Ja, sturm en drang, hè, noemen ze dat toch in mooie voetbaltaal.
1: Ja, zijn kracht is de achterlijn halen. Maar zijn kracht is dan vervolgens niet de voortzetting. Ja, vorige week had hij een assist in huis. Eindelijk. Maar ik heb hem in de wedstrijden daarvoor ook een paar keer de achterlijn zien halen. En dat het dan weer niet iets meer opleverde dan een corner. Ja, misschien moet je daar soms ook tevreden mee zijn. Maar toch iets vaker de bal dan bij een ploeggenoot voor de voeten leggen. Dat zou er toch wel in moeten zitten. Als je zo vaak gevaarlijk doorkomt, dan moet je daar uiteindelijk meer concreets uit zien te halen, denk ik. Nou, er wordt ongetwijfeld hard aan gewerkt door Emmen in het algemeen en door Van Hoven in het bijzonder. Rijthoven neemt weer over met Beaumont. Op links is de ruimte bij Denen, de linksbuiten die nog heel ver van de goal is. En de bal dan ook maar weer rustig terugspeelt naar de achterste drie spelers van FC Eindhoven. Nu Emmen weer compact terug. En zo kiezen beide ploegen er op momenten ook echt wel voor om dus de linies kort bij elkaar te hebben. En zo is het over het algemeen nog niet echt zo'n wedstrijd als de laatste weken. Dat het echt heel erg heen en weer flitst. De tempo zit er wat dat betreft ietsjes minder in. Het inspelen van Eindhoven naar Baartmans. Hij krijgt dus die grote kans. Het gaat via Blommen. Nu naar de linkerkant. Bezetting komt er ook voor de goal. De voorzet misschien ook. Nee, nog niet. Denen dreigt wel. Dan komt die bal daar toch. Wordt die half geraakt. Kan die opnieuw richting de 16 meter worden gespeeld. Is dit een hensbal, zegt Van Dam. Het spel gaat verder. Met een goede tackle van Van Hoven op die jonge Belg aan de rechterkant. Rayan Huifrahi overgekomen van de belofte van Club Brugge. Het is zijn eerste basisplaats in de keukenkampioendivisie. Een handige speler hoor, aan die linkerkant. Dat zie je wel. Netten dan, het gooien. Naar Van Veen. Die wil zijn bal wel hebben, maar wordt nu toch fysiek afgetroefd door DD Lom. Inspelen op Brij lijkt me wat lastig, maar hij houdt hem bij zich, de aanvoerder van FC Emmen. En speelt hem dan ook maar weer terug naar Muquet. Veldhuis misschien. Die komt naar binnen. Dan is het sein voor Van Hoven weer om diep te gaan staan. En komt Staring tussen de twee centrale verdedigers in de opbouw. Zo probeert Emmen daar dan met z'n drieën een nieuwe aanval vorm te gaan geven. Staring in de as. Veldhuis ook. Die krijgt hem nu aangespeeld. Dan gaat het weer naar Cooper Love. En probeert Veldhuis vervolgens Van Hoven te zoeken. Maar is het toch weer slordig hoor bij FC Emmen. Omschakelmoment op de linkerkant. Is alle ruimte weer voor Baartmans in dit geval. Even uitgeweken dus. Baartmans ziet nog niet direct de optie voorin. En dan gaat het via Blommen. En dan is FC Emmen ook al wel weer terug. Rondom de eigen 16 meter. Voorzet komt nu toch. Blijft ook hangen daar. Sterker nog, valt bijna voor een aanvaller van Eindhoven. Maar afgedrukt wordt er niet. Sterker nog, Emmen heeft de bal alweer. Schakelt weer om naar voren. Maar doet al niet met de snelheid waardoor je kunt counteren. Nee, Emmen kiest opnieuw voor de opbouw.
2: Zo hebben we nog niet hele grote kansen hier gezien in Eindhoven. Maar is het toch best aantrekkelijk om na te kijken. Is het een aantrekkelijk potje voetbal tot nu toe. We hebben namelijk 23 minuten op de klok. En het staat nog 0-0 hier in Eindhoven. Maar het is FC Emmen dat aandringt. En FC Emmen dat nu ook even zorgen heeft om Everink die erbij is gaan zitten. Die gaat ook verzorging krijgen. Is het voor ons het perfecte moment om even ertussen uit te gaan.

0: Ja, Danny Vera, een ode aan Koos Alberts zijn het je ogen. Maar goed, gaan we terug naar voetbal. Want FC Emmen speelt nog steeds uit tegen FC Eindhoven. En in het stadion het verslag van Jan-Willem Kralen en Mark Bertens.
1: Ja, 27e minuut en de eerste wissel van de avond kondigde zich net al af. De rechtsback van Emmen kan niet verder. Luca Everink raakte geblesseerd. Niet echt te zien voor ons wat er dan het probleem was. Lijkt haast op een spierblessure, maar het was wel vrij snel duidelijk dat hij niet verder kon. En dus is de logische vervanger, de tweede rechtsback in de selectie, dat is David Voet. En die kwam over van de belofte van Pek Zwolle. Eigenlijk transfervrij, maar is opgepikt om achter Everink een optie daar te kunnen zijn. Voor dit soort momenten dus. En dat betekent dat hij vandaag voor het eerst een uur krijgt in de KKD voor FC Emmen dus. Aan die rechterflank. In de tijd dat Emmen met 10 stond nog wel een keertje dat de ploeg doorkwam weer over die linkerkant. Maar opnieuw leverde het niks op met Brian van Hoven die weer was doorgelopen. De bal weer meekreeg en achter in de 16 meter iemand zag staan die er niet liep. En dat is zonde. Hier gaat het bijna fout tussen Poortvliet en tussen netten. Maar het gaat niet fout. En dus geen kans voor Emmen. Hier wordt gefloten. Ja, dat heb ik goed gehoord. Voor een overtredingje in de middencirkel op Kasper Staring. Controleur van FC Emmen. Dat is Vennemoed zonder Everink en met Voet aan die rechterkant. In een eerste half uur een beetje on-Emmens moet ik zeggen. Want er gebeurt gewoon niet zoveel op het veld. Natuurlijk dat moment met Baartmans. Een paar keer dat Emmen er nog wel doorheen speelde. Maar de eerste kans van de Drenthe laat nog op zich wachten. Misschien nu? Nee. Want Perij krijgt de bal niet lekker mee. En de bal rolt zelfs door naar doelman Baartmans van Eindhoven. Die de bal rustig even aan de voet kan houden. Om te kijken wat Emmen nu doet. Nou, nu komt er wel wat druk van Perij. En dan pakt hij hem maar in zijn handen.
2: Borgmans met de bal weer op de grond. De bal aan de voet. Gaan we waarschijnlijk weer een lange bal krijgen richting Baartmans of Van Veen. Want dat is toch echt het spelletje wat Menno van Dam ook al had gezien. Met een lange bal. Een van die voorste mannen proberen te bereiken. En van daaruit gevaarlijk proberen te worden. Dat is Eindhoven dus nog niet echt gelukt tot nu toe. Met uitzondering van de kans van Baartmans, de spits van FC Eindhoven. Nadat Sam Karsis op de grond bleef liggen. Maar ook dat liep op niks uit. Het is Sam Karsis, de doelman van FCM. Intussen met de bal aan de voet in de eigen 16 meter is hij dan aanbeland. Speelt hij Luca Denk in naar de linkerkant. Gelijk een lange bal richting de middenlijn naar Veldhuis. Die verliest zijn kopduel. Is ook niet de langste man van het veld. Dus terwijl FC Eindhoven dat slordig met het vervolg omgaat. Wel nog een inworm mag nemen. Halverwege de helft van FC Emmen is het de rechtsback Netten van FC Eindhoven die inworp gaat nemen. Wil naar voren gooien, maar daar loopt niemand zich vrij. Dus kies weer voor de weg naar achter richting zijn centrale verdediger. Zijn we beland halverwege de helft van FC Eindhoven. Het ligt er veel ruimte aan de linkerkant hoor. Bij de linksback van FC Eindhoven. Om daar misschien wat op te zetten. Bal gaat er ook naartoe. Maar ze weten daar ook geen vervolg te vinden. Dus FC Eindhoven weer in de achteruit richting een van die centrale verdedigers. Die wordt dan dwars gezeten door Jack Koepelhof. De spits van FC Emmen. Hebben ze hem ook bijna te pakken. Maar FC Eindhoven komt er toch nog uit met elkaar. Is het wel nog weer even de bal naar achter. Halverwege het veld. Op de middenlijn bevinden we ons dan. Bal in de voeten van de middenvelder van FC Eindhoven. Beaumont is dat. Die kan een steekpaas geven. Oh, die kan ook aardig wegkappen. Ja. En levert dan wel in bij de rechtsback. De nieuwe rechtsback van FC Emmen. Dat is David Voet. Die weet ook een goed vervolg gegeven aan het spel. Die weet Jack Koepelhof te bereiken. Freddy Kwispel is dan doorgelopen. Jack Koepelhof geeft hem mee aan Freddy Kwispel. Freddy Kwispel ter hoogte van de 16 meter van FC Eindhoven. Maar ook zijn voorzet is niet goed. Ook zijn vizier staat nog niet op scherp. En weet dus geen medespeler te vinden. Waardoor FC Eindhoven zich er weer tussenuit kan voetballen. Wilde ik zeggen, Dede Lom zit er dan weer tussen. En die grijpt uitstekend in voordat Baartmans überhaupt de bal onder controle heeft.
1: Ja, zo mooi op wilskrachten. Die bal terugveroverd van Owen Renfrum. Maar dan weer geen goede voortzetting. Nu dus bij Freddy Kwispel. Ja, twee man in de 16, twee man op de rand van de 16. Dan moet het duidelijk beter. Eindhoven dan via Hugo Deene is hier wat ruimte om uit te halen. Misschien met de linker. Die poging komt ook wel. En dan is er alsnog een schot van Hugo Deene. Dat vliegt hoog over. Ik zie wat collega's op de perstribune ook wat moeilijk kijken. Over het, dat gaat ongetwijfeld over het niveau van de eerste 30 minuten van deze wedstrijd. Hier in het Jan Lauwestadion. Opbouw van Emmen. Onder de eerste druk lijkt Emmen dan eruit te zijn. Maar het gaat toch weer terug van Muquet naar Cassis. Muquet die wijst wat en die doet wat. Dan komt Denilon in het midden. Maar geven ze aan. Doe maar lang. Daar kan Koepelhof volgens nog geen duel winnen. In dit geval van junior Poortvliet. Die gehuurd wordt van Willem II. Zoon van dus. Nou, onze spelversneller speelt de bal nu over de zijlijn. Een beetje flauw, maar ook Denk kan in de eerste 30 minuten van deze wedstrijd het spel nog niet naar zich toe trekken. En zo is het allemaal wat matig wat we zien. Pires fluit en telt ook af. Het heeft allemaal te maken met nieuwe regels om het spel sneller te krijgen. De ingooi van Netten laat dus ook niet langer op zich wachten. Oh, een duw in de rug hoor bij Veldhuis. Maar het spel gaat verder. Kan Veldhuis dan ook oppikken? Gooit wel weer dat been ervoor, waardoor Kwispel misschien een kansje gaat krijgen. Nee, want er is weer gevlacht. Voor buitenspel. Nou, een actie nu van het thuispubliek. Ook dat mag wel benoemd worden. Rustzacht Kevin gaat over een overlijden van afgelopen zomer. Kevin, supporter van Emmen, stierf. En de banden tussen Eindhoven en Emmen zijn door de jaren heen best wel goed. En nu dus dit doekje als eerbetoon. En dat kan rekenen op applaus van langzaam maar zeker het hele stadion. En zeker dus ook van die kleine 50 Emmenaren in het uitvak. En dat is ook voetbal, Mark.
2: Zeker. Krijgt de wedstrijd tot zover nog niet de schoonheidsprijs qua spel. Maar krijgt het zeker de sportiviteitsprijs. Want dit is natuurlijk, dit zijn mooie acties. En dat doet je ook wel weer even realiseren. Dat het eigenlijk ook allemaal maar bijzak is, dat voetbal. Maar goed, het verbroedert wel. Dat kun je hier dan weer goed zien in Eindhoven. Terwijl FC Emmen mag gaan ingooien. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld van Hoven. Met de bal in de hand. Ter hoogte van de eigen 16 meter. Moeten ze er niet gaan goochelen met elkaar. Want FC Eindhoven, ja, die loert op een foutje. En dan is het wel heel dicht bij Cassis gelijk. Nou, het gaat goed. Voor zover je dat kan zeggen. Want FC Eindhoven mag ingooien. Praktisch op dezelfde plek. Dus kunnen ze ook gelijk denken aan aanvallen. Dat lukt niet. Want het is Staring die er opnieuw goed tussen zit. De middenvelder van FC Emmen. De bal gelijk naar voren ruimt. En daar probeert Jack Koepelhof in stelling te brengen. Maar die bal die komt niet aan. Sterker nog, die is in de voeten beland bij keeper Borgmans. Die is met een lange paas ervoor om zijn spits Baarmans te bereiken. En dat lukt ook uiteindelijk in tweede instantie. En dan kan FC Eindhoven zelfs nog denken aan een schotje vanaf randje 16. Maar dat schot, dat is niet goed. Dat wordt halverwege gekeerd en dat gaat dan ook over de achterlijn. Of was het Sam Kassius die nog zijn vingertoppen er tegenaan kreeg?
1: Ja, ik denk dat hij werd aangeraakt. Het zou ook Kassius kunnen zijn geweest op het schot van Guus Beaumont, de middenvelder. Die wel heel ver kon doorlopen ook. En dus een poging waagde. Corner voor FC Eindhoven, 35e minuut. Gaat getrapt worden met links. Bezetting is daar wel voor de goal weggekopt. Muquet bij de tweede paal alsnog een Eindhovenaar. En dan misschien toch nog een schot. Sterker nog, dat schot komt er van Veen. En dan wordt hij geblokt. Daar rondom de penaltystip kan FC Emmen misschien er snel uit. Als voet heeft opgepikt. Maar die speelt hem dan weer te ver voor zich uit. Denen er met een sliding tussen. Het publiek aan de overkant begint zich ook wat met de wedstrijd te bemoeien. En zo wordt het ook langzaam maar zeker iets sfeervoller in het Jan Lauwers Stadion aan de Aalsterweg. Of hoe je deze mooie klassieke voetbalplek ook maar wil noemen. Het is nog geen klassieker in ieder geval, deze editie van Eindhoven-Emmen. Dat mogen duidelijk zijn. De thuisploeg weer via die Beaumont. Dan gaat het naar de linkerkant, naar Van der Riet. Die loopt ook door de linksback, maar wordt dan niet bereikt omdat Muquet ertussen zit. Cassis weer heel snel naar voren. En Koepelhof kan voorlopig nog niet veel anders dan rennen en vliegen achter zo'n bal aan. Maar de spits wordt in het meevoetballen nog niet betrokken. Ook nu kan hij er nooit bij komen. En is het Eindhoven weer dat opent. Voet ertussen. Deze kopbal belandt dan niet bij een ploeggenoot in de voeten. En zo is het vermoedelijk de matigste helft van Emmen tot dusver dit seizoen. Zeker de matigste eerste helft. Ik denk eigenlijk, ja, misschien dat Venlo nog een nominatie verdient. Eindhoven dan, ook gevaarlijk. De panna en dan randje 16 meter. Misschien alsnog, nee, want dat mislukt. En dan is Eindhoven alweer helemaal terug bij Poortvliet. En via de middenvelders, via Bommel en Blommen, probeert Eindhoven weer aan het voetballen te komen. Maar nu wordt die Buifari niet bereikt. En op de achterlijn nog de sliding van Van Hoven. Lijkt er wat twijfel te zijn bij de assistent scheidsrechter. Maar kiest hij toch voor de doeltrap voor Emmen.
2: Ja, geen woord aan gelogen. Zo leken de eerste 10 minuten toch wel heel veelbelovend, hoor. Hier in het Jan Lauwers Stadion. FC Emmen dat echt wel het spel probeerde te maken. Met hoge druk er een aantrekkelijk potje van te maken. Maar is het eigenlijk de afgelopen 15 minuten van zeer bedenkelijk niveau. Van beide kanten overigens, hoor. Ze proberen het wel, maar het lukt simpelweg gewoon niet. En dan krijg je ook wel eens hele bijzondere keuzes en hele bijzondere passes aan beide kanten. Het is FC Emmen dat in bezit is nu aan de rechterkant van het veld. Mag die invaller David Voet gaan ingooien. Dat doet hij naar Luca Denk. Die probeert weg te draaien. Krijgt uiteindelijk de bal bij Michael Breij. Die wil gelijk de versnelling opzoeken naar de linkerkant van het veld. Daar loopt Freddy Quispel namelijk. En ook Veldhuis, die gaat de 16 meter van FC Eindhoven in. Weet hij een goede voorzet te geven? Nee, dat lukt niet. Want de verdediger van FC Eindhoven is ook goed meegelopen. En die weet zijn inzet te blokken. Waardoor de bal over de achterlijn verdwijnt. En Michael Breij mag klaar gaan leggen voor een hoekschop. Als ik me niet vergis, is dit de eerste hoekschop van FC Emmen.
1: Dat schoot ook net door mijn hoofd.
2: Na 37 minuten voetballen en nog een 0-0 op het scorebord. Is dit dus de eerste corner van FC Emmen. Twee handen gaan de lucht in bij Michael Breij. Die bal gaat dan waarschijnlijk naar de tweede paal. Die bal die gaat lang naar de tweede paal. Daar staat Dede Lom. Die wil terugkoppen. Dat lukt ook. Maar dan staat er in ten Emmen na. Maar een Eindhoven. Hovensbeen dat kan uitverdedigen. Schiet die bal ver richting de helft van FC Emmen. Emmen kan daar dan weer oppakken via David Voet. En via Luca Denk is dat volgens mij. Die dan gelijk de neuzen weer naar voren hebben staan. En gelijk een van die voorste mannen weer proberen te bereiken. Maar dat lukt niet. Sterker nog, ze leveren in. Sterker nog, Baatmans die krijgt een kans. Sterker nog, het staat 1-0 voor FC Eindhoven na 38 minuten voetballen. Maar gaat het ineens razendsnel. Nadat die bal zo kinderlijk eenvoudig wordt ingeleverd op het middenveld, is het met één paas. Volgens mij is het Baardmans die in stelling wordt gebracht. Karsi simpelweg ontspeelt alsof hij er niet staat. En zo de bal in lege doel schiet. Ja, Jan Willem, dit is wel heel typerend voor deze wedstrijd.
1: Het gaat heel veel fout en uitgerekend. Denk verliest dan die bal op het middenveld. Karsis wil weer attent snel uit de goal zijn. Maar is nu te laat. Baardmans is er eerder bij. Tikt hem langs Karsis. Om hem nu wel in de lege goal te schieten. En dus FC Eindhoven hier op voorsprong. En dat wordt door de speaker met veel volume gevierd. 39ste minuut. En het doelpunt dus voor de thuisploeg. Voor FC Emmen. Voor FC Eindhoven. En ik denk dat het niet Baardmans is geweest. Nee, het is een andere man die de felicitaties krijgt. Namelijk die man op de rechterkant. Ryan Buifari. De man die voor het eerst ook in de basis staat. Denk nu zomaar weer achter Van Hoven. Nee, alles wat Van Dam met de Duitser van plan was in deze wedstrijd. Komt totaal niet uit de verf. En ik vraag me dan ook hardop af wat zometeen halverwege de conclusie van de technische staf van FC Emmen zal zijn over dit middenveld. Waar dus gekozen werd voor Denk in plaats van Hojabapoe. Volgens nog pakt dat helemaal niet goed uit. Zacht uitgedrukt. Breij ook weer de bal kwijt. Het dreigt een hele lastige avond te worden voor op deze manier. Als je zelf aan de bal je niveau niet weet te halen. En dus de goal alweer weg hebt gegeven. Maar misschien nu Quispel. Wat ruimte. Ja, Freddy Quispel. Dan moet die paas goed zijn. Weer wordt Cooper Love niet bereikt. Het is denk ik de vijfde keer vanavond dat de spits wel aangespeeld kan worden. Maar dat het fout gaat. Dat is ook nu het geval. En dus weer geen echte kans voor de Drenten. Sterker nog, Baardmans kan die bal weer neerleggen. Kan de opbouw daar weer zijn. Ik kan hem weer naar die voorwaarts spelen. Dat gebeurt ook. Dede Lom wint daar zijn duel. Maar Eindhoven alsnog. Dan stapt Muke goed in. En pikt Breij hier op het middenveld op. Breij, Quispel en weer net niet. Naar Jack Cooper Love. Eindhoven ertussen. Hier met Renfrem naar Bommel. En dan moet Voet nu doorstappen op Denen. Dat doet hij uiteindelijk ook. Maar achter Voet ontstaat dan wat ruimte. Voor Van der Riet. Dan gaat het ook wel weer naar Denen. Maar heeft de Voet hier de schouder er goed ingezet. En speelt Emmen terug helemaal naar Cassis, die dus wel zijn goal uit was. Ja. En als je komt, dan moet je op tijd zijn. Anders doe je dat niet goed als doelman. En mag er om die reden dus ook naar Cassis gekeken worden. Bij de treffer van FC Eindhoven. Dan met meer vertrouwen gaat spelen. Een doelpunt doet altijd goed. Ook deze combinatie loopt weer. Beaumont weer doorgelopen. Niet Denilon, wel Staring die goed ingrijpt. En dan geeft Denk hem weer terug aan de doelman. Aan Sam Cassis. En dat zijn dus de twee belangrijkste spelers die de mist in ringen. Nou, ook deze paas wordt zo weer ingeleverd. Wordt er niet beter op, Mark?
2: Absoluut niet, dat kun je wel zeggen. En dit is ook waar volgens mij Menno van Dam ook enigszins voor waarschuwde. Denk om die bal die erachter gespeeld wordt. En ja, toch plop gebeurt het. En niet voor de eerste keer, hè. Want eerder stond Baartmans ook al een keer oog in oog met doelman Cassis. En nou wordt hij ontspeeld door Boufrahi. Alsof hij er niet staat. En komt FC Eindhoven na 39 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong. Ja, is het verdiend? Geen idee of je dat kunt zeggen. Want veel meer dan dit hebben we nog niet gezien. Uitgezonderd dan de kans van Baartmans. Die overging. Het is intussen FCM in balbezit. De hoogte van de middenlijn. Probeert de Staring de rechterkant te bereiken. Dat lukt ook. Maar de vervolgpaas, ja, u hoort het al waarschijnlijk door de speakers heen. Die is niet goed. Die wordt weer ingeleverd. En zo gaat er toch een hele hoop mis hoor aan de kant van FC Emmen. Ze weten vaak een eind te komen. Met Van Hoven een paar keer er overheen aan de linkerkant van het veld. Maar de eindpaas, ja, daar ontbreekt het aan. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. FC Eindhoven kan gaan denken aan aanvallen als Baartmans weg wordt gestoken aan de rechterkant van het veld. En die krijgt een deal van Denilon in zijn rug. Of is het die andere centrale verdediger? Het is de andere centrale verdediger van FC Emmen. Dat is natuurlijk Joshua Mouquet die Baartmans een deal geeft. En dus naar de grond gaat. En de scheidsrechter die fluit er ook voor. 42e minuut. Ja, het zou toch wel heel lekker zijn voor FC Emmen om nog een doelpuntje te maken. En in ieder geval met een gelijk spel de rust in te gaan. Maar aan doelpunten kan FC Emmen op dit moment zeker nog niet denken.
1: Nee, het is verdedigen. Want Beaumont gaat deze vrije trap de 16 meter in brengen. De man met het linkerbeen, de nummer 6 van Eindhoven inderdaad. Daar draait die bal ook. En dan komt Denilon heel hoog, kopt hem wel weg. Maar de tweede bal is weer voor Eindhoven. En het gaat via de combinatie terug naar Blomme. Die even achterin was gebleven. Denen dan aan de linkerkant. Drijft die bal weer op. Wacht op ondersteuning. Die ondersteuning komt er ook via Van der Riet. En via Beaumont en via Renfrum gaat de bal terug naar Baartmans, die nog geen redding heeft hoeven verrichten. De doelman van FC Eindhoven. Dat zegt ook wel wat. 44e minuut. En de bal gaat terug naar Borgmans. Dan weer snel naar voren. Staring weer goed. Die heeft wat aardige intercepties achter zijn naam staan in de tussentijd. En ook Kwispel komt er op deze manier niet aan. Ik ben benieuwd of bijvoorbeeld Van Dam Tomen Rijn van stal gaat halen. Die vorige week als spelmaker op het middenveld echt wel een goede rol had. Maar hoe klaar is hij voor veel speelminuten hier op het kunstgras in Eindhoven? Dat kun je jezelf ook afvragen. En Jabapur, hoe zou die naar deze eerste helft kijken? Wetende dat hij zijn plek moest afstaan aan Luca Denk. Die laatste, Denk, de Duitser, geeft hem nu mee aan Denilon. Ja, ook deze paas is echt niet goed. Even kijken, Denilon. Dan toch pasen, terwijl hij had moeten zien dat dit helemaal niet kon naar Veldhuis. Dan is de omschakeling ook niet echt kittig te noemen bij Emmen. Want hier kan Eindhoven vrij wegdraaien op dat middenveld. En zijn de laatste minuten van de eerste helft. Minuten van Brabants balbezit. Bal terug weer naar Borgmans. En zo hebben we een teleurstellende eerste helft gezien. Waar het de eerste minuten er nog wel op bleek dat Emmen zou kunnen gaan heersen in deze wedstrijd. Is daar nu helemaal niets meer van te zien. Hier ook weer een overtreding gemaakt door Van Hoven. Waardoor in de toegevoegde minuut FC Eindhoven nog een vrije bal gaat krijgen. Een beetje op dezelfde plek als daarnet. En dan lijkt het plan van Beaumont hetzelfde te zijn. Om die bal inderdaad weer richting de gevaarlijke zone te gaan krullen. En moeten Emma uitkijken. Want als je iets niet wil, is zijn tweede tegengoal.
2: Dat kun je wel zeggen. Iedereen en alles is toch nog een keer mee aan de kant van FC Eindhoven. Bal is nu ook gespeeld richting de 16 meter van FC Emmen. Dan is het uiteindelijk een Emmensbeen dat tussen zit. Niet heel lekker kan uitverdedigen. Het is nog steeds alle hens aan dek hoor. Het is FC Eindhoven nog in de aanvallende stellingen met Kevin van Veen. Rechterkant van het veld nu even helemaal uitgeweken. En die ziet geen andere optie dan helemaal terugspelen naar de eigen keeper Borgmans. Die heeft de bal aan de voet. En dan denk ik dat we onze laatste lange bal gaan zien van deze eerste helft. Sterker nog, het is niet eens meer nodig. Want Pires fluit af na 46 minuten voetballen. En dan hebben we na 46 minuten voetballen toch wel een teleurstellende eerste helft gezien. Aan beide kanten hoor, laten we dat voorop stellen. Maar staat het wel 1-0 voor de thuisploeg.
3: Zo 34 en RTV Drenthe.
0: FC Emmen Live.

0: blijft de klassieker, hè? Bino met het mooie nummer Mama Leone. We gaan er even uit voor de reclame. Het iets eerdere nieuws van 9 uur, zodat we bij u terug zijn op tijd voor de tweede helft van de wedstrijd FC Eindhoven tegen FCM. Graag tot straks.
1: Zeggen jouw medewerkers vaak, ik wist van niks. Of, ik hoor ook nooit wat. Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten. Dat is lekker makkelijk met People Happy. Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
2: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
3: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klazinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
4: Zonder stroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op solarfeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
5: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Granstraat 30A in Emmen.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
7: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
6: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
9: Dit is Zo 34.
0: Het nieuws van 9 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
11: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
10: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
13: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
14: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
13: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.

0: 34 en RTV Drenthe. Oh, oh, oh,
1: oh. FC Emmen Live.
2: Zo 34.
3: Ja, momenteel nog rust bij alle wedstrijden in de keukenkampioendivisie. De tussenstanden krijgt u even van ons door. RKC Waalwijk staat momenteel met 3-0 voor tegen MVV Maastricht. FC Den Bosch, Helmond Sport, ruststand 2-1. Top Os tegen FC Dordrecht 2-0. Ajax tegen Rode JC, Jong Ajax tegen Rode JC, nog niet gescoord, derhalve 0-0. Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo staat 1-2. En de ruststand in Jong AZ tegen FC Volendam 2-0. Ook niet gescoord, Almere City tegen Heracles Almelo 0-0. Wel gescoord, FC Eindhoven tegen FC Emmen 1-0. Ja, Jan-Willem Kralen, dat is toch een beetje tegenvallende ruststand.
4: Ja, dat mag je wel zeggen. En dat vindt Van Damme ook, want die gaat twee keer wisselen. Storm en Rijn komt op dit moment binnen de lijnen. Hij liep zich al driftig warm tijdens de rust. En ook Mustafa Abdulatif is gekomen.

0: wil gaan aanvangen. Dus met Abdulatif op de linkerflank. Met Kupelov in de spits en met Veldhuis vanaf rechts. En daarachter dus Michael Breij. Ja, komt al wel veel op dat middenveld uit. Maar staat nu echt weer als middenvelder. En heeft nu dus met Veldhuis weer een rechtsbuiten aan de zijkant. Geen Touré, die zit helemaal niet bij de selectie. En is dus geen optie. En dit is direct een gele kaart. Ja, zeker. Natuurlijk. Daar komt hij al aan. Omdat Veldhuis de diepte ingestuurd wordt. En Raf van der Riet pakt hem dan vast linksback. En die krijgt een hele rappe gele kaart. Aan het begin dus van de tweede helft. Als Breij een vrije trap krijgt. Voor de eigen dugout. Dus heel ver van de goal. En dan gaan we zien wat de daarmee wil. Wel Muquet en Dedelom in ieder geval voorin. Inderdaad. Maar nu komt toch Dedelom ook maar weer terug. Omdat het een variant kort zal gaan worden, neem ik aan. Met ook Rijn daar dichtbij in de buurt. Ook hij dus een helft. Ook hij speelde nog in de eerste wedstrijd van afgelopen seizoen. Toen was het Jong PSV uit. Net als Luca Denk. En daarna geblesseerd vorige week. Voor het eerst weer een kwartier 20 minuten meegedaan. Echt wel impact gehad toen ook in die fase waarin de Graafschap heel ver achteruit wilde om die 1-0 te verdedigen. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vandaag gaat doen. Hier dus op het kunstgras in de tweede helft waar Dedelom wat stordig is aan de zijlijn. En zomaar de ingooi weggeeft aan FC Eindhoven. De thuisploeg dus op een voorsprong, een 1-0 voorsprong. Een geschutter van Cassis ging daaraan vooraf. Daar ging balverlies van Luca Denk aan vooraf. En de goal was uiteindelijk van de man aan de rechterkant. Rechtsbuiten Bouifrahi. Ryan Bouifrahi. Ja, het blijft zo'n moeilijke naam. We blijven oefenen. Maar hij was eerder bij de bal dan Cassis. En profiteerde uiteindelijk. En dus heeft FC Emmen een wedstrijd om te draaien in de tweede helft. Nou, een wedstrijd omdraaien. Een wedstrijd die zo op slot zit als deze. Een wedstrijd waarin FC Emmen echt wel van ver moet komen. Dat heb ik de ploeg van Van Dam. Dat denk ik ook aan vorig seizoen. Echt maar zelden zien doen. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel veerkracht er vandaag in dit elftal zit. En wat we uiteindelijk na vandaag als conclusie kunnen gaan trekken. Misschien wel over de eerste weken. En misschien zeggen we dan wel dat FC Emmen toch iets minder ver is. En wat minder sterk is dan we een week of wat geleden dachten. Toen het Hosanna was na die 5-3 tegen Volendam. Vorige week natuurlijk 1-2 thuis de Graafschap. Dat was nog in de categorie pech te schuiven. En dat geldt natuurlijk niet voor de eerste helft vanavond in Eindhoven. Want die is zwaar ondermaats. 2 minuten na rust gespeeld. En hier loopt Rijn eventjes door. Klimmen beide partijen de ingooi. Maar gaat hij naar Eindhoven? En dus niet naar Rijn die weer even terug moet schakelen. Het is nog steeds Staring die echt met de punt naar achter speelt. En daarvoor nu dus geen Kwispel meer. Maar wel Torben Rijn met ook Breij daar vlakbij. En Veldhuis en Mustafa Abdulatif moeten dus voor de acties vanaf de zijkanten gaan zorgen. In een tweede helft waarin FC Emmen de boel moet omdraaien.
1: FC Eindhoven mag dan gaan ingooien. Ter hoogte van de middenlijn zijn we dan beland. Weten de bal ook naar voren te gooien richting Kevin van Veen. En die weet een aardig vervolger in te zetten hoor. Eindhoven combineert hier heel aardig doorheen door het as van het veld. Staring moet er dan tussen zitten. Dat lukt niet. Bal wordt afgespeeld en dan vanaf een metertje of 20 proberen ze uit te halen. Maar dat schot dat is niet goed. Dat mist eigenlijk alle precisie en gaat een goede 10 meter naast de goal van Sam Karsis. Je slaat de spijker precies op de kop, Jan Willem. Want het is FC Emmen dat op jacht moet naar een doelpunt. Om hier in ieder geval nog met een enigszins goed gevoel weg te komen. Zeg ik terwijl Kevin van Veen Muquet, de centrale verdediger van FC Emmen, op de hakken loopt. En die vraagt ook heel verbaasd van, joh, waar was dit voor nodig? Ik was je ruimschoots voorbij. Ik wilde de bal naar voren spelen. En ik kreeg een trap van achter. Het is nu ook Van Veen die zich gaat verontschuldigen voor deze actie. Was ook een beetje onhandig, een beetje lomp. Scheidsrechter Perez heeft er wat van gezegd. En daar blijft het dan ook bij. De bal rolt intussen weer. Is in de voeten van Sam Karsis. En FC Emmen, ja, dat moet echt gaan zoeken. Om op een andere manier ook tot kansen te komen. Om überhaupt tot een kans te komen. Want in de eerste helft werden we nog niet echt getrakteerd wat dat betreft. Kan misschien nu via Michael Breij, rechterkant van het veld, dribbelt de middenlijn over. Weet de bal bij Abdulatif te krijgen. Die wil dan in één keer doorspelen naar de spits Kupelov. Maar dat lukt niet. Want Abdulatif wordt ook op zijn hakken getrapt. Waardoor FC Emmen een vrije bal mag nemen. Halverwege de helft van

0: FC Eindhoven. Dat wilde Michael Breij snel gaan doen. Dat lukt niet. Kies dan even voor de weg naar achter, naar Tormer Rijn. Tormer Rijn dan weer naar Staring. Bevinden we ons op ter hoogte van de middenlijn ongeveer. Iets daarover op de helft van FC Eindhoven. Maar wachten ze rustig af. Combineren ze rustig de ruimtes. Proberen ze rustig de ruimtes te vinden om vervolgens tot een aanval te komen. Maar dat gaat niet op deze manier.
1: Nee. Voorzet van Van Hoven nu al vroeg gegeven. Maar aan de andere kant speelt Eindhoven hem zo weer over de zijlijn. Waardoor de bal wel voor FC Emmen blijft. Het is natuurlijk een spelletje dat Eindhoven wel wil spelen. Iets teruggetrokken. En Emmen, dat mag gaan komen met Veldhuis en Voet nu dus als duo op de rechterflank. Voet die in de eerste helft al Luca Everink verving. Die geblesseerd moest afhaken. Hier in de as. Rijn naar Abdulatif. Mooi gedaan. Door Abdulatif dan weer Van Hoven op de achterlijn. En weer bereikt hij geen medespelen. Maar Staring pikt op. Geeft hem dan aan Breij. Die kan ten nauwe noten aannemen. Speelt snel naar Rijn. Overstapje ziet er goed uit. Maar dan strandt het alsnog als Voet Rijn weer inspeelt. Maar met name dat balletje van Abdulatif. Daar zat wel wat in. Weer dus tussendoor gespeeld naar linksback Van Hoven die weer meedoet. Nu een hakje van Veldhuis en dat gaat dan weer helemaal niet goed. Want de bal zomaar weer over de zijlijn. Waardoor Van der Riet, linksback van Eindhoven, daar weer kan gaan gooien. Ja, en men moet van ver komen vanavond. Zeker weten, dat kun je gerust constateren. Muké weer naar DD Lom. Ja, de centrale verdedigers waren toch niet echt debet aan die tegengoal. Hard inspelen nu van DD Lom. Maar ook Koepelhof kan zich maar niet in de wedstrijd mengen. Ook niet dus als aanspeelpunt in een aanval. Omschakeling van Eindhoven. Via Hugo Denen heeft Muké nog voor zich. Denen, ja, dat is wel aardig gedacht. Dat paasje richting Baartmans. Maar uiteindelijk is die bal toch ook een stukje te hard weer. Die gaat dan hier aan de schoolgebouwzijde over de achterlijn. Waar het clubje fanatiekelingen bij Eindhoven het toch prima naar de zin heeft. Vorige week de eerste thuiszegen tegen FC Dordrecht. En nu dus die voorsprong tegen FC Emmen. De ploeg waar toch ook wel met wat ontzag naar werd gekeken van tevoren. Nou, ploegen hebben wel in de gaten hoe hoog de lat van FC Emmen tot dusverre is. In de KKD echt een heel behoorlijk niveau aangetikt. Maar blijkbaar is er ook nog iets van een onbegrens. Die wordt vandaag gezocht. Veldhuis rechterbeen. Cooper Love is daar wel bij de tweede paal. Maar ook deze voorzet is weer te hard. Ter nauwe nood. Ja, inderdaad, daar nog binnengehouden. Abdulatif misschien voor een tweede kans. Abdulatif met links. En daar is dan echt de eerste kans. Sterker nog, daar is de goal. De goal van Jack Cooper Love naar de actie van Mustafa Abdulatif. De redding nog wel van Borgmans, maar de rebound komt dan voor de voeten bij de spits Cooper Love. Die daar wel heel veel tijd en ruimte heeft, zeg, om die bal in de lege goal te kunnen prikken. En ja, hij mag op het konto hoor van Abdulatif, die een actie in huis heeft, een beweging in huis heeft en ook een venijnig schot. Ja, hier wordt naast gezocht naar de schermen om dat nog een keer terug te kunnen kijken. Eerst is het die bal van Veldhuis. Die belandt zo'n beetje bij de cornervlag. Dan wordt hij gegeven aan Abdulatif. Die kap naar rechts. Haalt vinnig uit. De redding nog wel van Borgmans. Maar de rebound is voor de spits, voor Cooper Love. En daar is de snelle gelijkmaker van FC Emmen. En die is toch zeer welkom in deze fase. Cooper Love pakt hij dan ook direct een gele kaart. Dat denk ik niet. Houdt wel opzichtig vast. En daardoor krijgt de FC Eindhoven nu de vrije trap te nemen. Maar daar is het snelle antwoord van Emmen. Aan de hand van een van die invallers dus. 54ste minuut hier in Eindhoven. En Emmen weer langzij dankzij Cooper Love.

0: Shabuzi, Barsong, oftewel Tipsy. Maar goed, over Tipsy gesproken. Kan FCM er nog wat doen tegen Eindhoven met een 1-0 achterstand? Jan-Willem Kralen en Mark Mertens.
1: Nou, het is 1-1, Luc. De gelijkmaker viel voor deze plaat. De intikker van Cooper Love dus. En daarna weer een aanval van de gasten van FC Emmen dus. Terwijl Rijn hier de mist in gaat. Hens van Muke, die gaat rood krijgen, denk ik. Even kijken wat Perez gaat doen. De rode kaart, ja, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Net op het moment dat je denkt dat FC Emmen de wedstrijd naar zich toe kan gaan trekken, is daar de fout van Torben Rijn. Die is ook schuldbewust. Die weet dat dit indirect komt door zijn verkeerde paas. Daardoor is die bal eigenlijk langs Muke. Lijkt er in Eindhoven naar richting de goal van Cassis te kunnen. En doet Muke iets in een reflex. Namelijk die bal met de hand tegenhouden. En dan heeft de arbitrage ook gezien. Even kijken. Ja, oh, wat een fout van Rijn, zeg. Hij staat bij hem in de buurt, Muke. Het moet gewoon een paasje naar links zijn, maar het is een paasje rechtdoor. En dan heeft Van Veen ook wel in de gaten wat er gaat gebeuren. Namelijk de rode kaart voor Muke. Oi, oi, oi, oi, oi. En dan ook nog eens een vrije trap voor Eindhoven. Op een aardige plek met Kevin Van Veen, die de passen heeft uitgemeten. En Cassis onder de lat. Een dik half uur dus nog. FC Emmen met een mannetje minder. Van Veen. En dan gaat hij er ook nog eens in, zeg. Een fantastische vrije trap van Kevin Van Veen. En een onwijs pijnlijke minuut voor FC Emmen. Ja, applaus hoor voor deze goal van Van Veen. Die zo vaak werd verguisd door zijn periode in Groningen. Maar hier even laat zien wat hij in huis heeft. Want hij krult hem ongenadig mooi over de muur van FC Emmen. En binnen de minuut is die gelijke stand weer van het bord. En dus ook die situatie waarin Emmen met een mannetje minder gaat spelen. Hij stond haaks op die bal. Wist wat hij ging doen. En legt hem heel mooi binnen hoor. Ruim over de goal. Ruim over de muren moet ik zeggen. Op tijd gedaald. En Sam Cassis geen kans. En dan ziet de wereld er opeens in een paar minuten tijd toch weer heel anders uit, zeg. Na de gelijkmaker van Cooper Love. En nadat je het gevoel hebt dat Emmen door kan. En dat er ook een aanval volgt. Met een corner tot gevolg. Nu dit moment. Nou, Van Dam zal er ook gek van worden. Zijn ene paradepaadje. Luca Denk leidt in de eerste helft de 1-0 in. En nu de vervanger van Denk. Torben Rijn met de fout. Waardoor Muke rood pakt en dan ook nog eens nou, die harde tik, die doffe dreun die Kevin Van Veen uitdeelt. De man die achter de spits speelt eigenlijk nog onzichtbaar was. Maar hier op fantastische wijze Eindhoven weer op voorsprong schiet. Ja, dan moet hij hem weer. Nou, alternatief. Laat wat zien. Dat doet hij in ieder geval. Kan Veldhuis binnenhouden. Ja, lage voorzet van Simon Veldhuis. En die moet bij de tweede paal komen. Dat geeft Koepelhof nu ook aan. Het is een rolletje bij de eerste paal. Die uiteindelijk ook zomaar weer in de handen van Jort Borgmans rolt. Uur gespeeld. En Eindhoven dus weer op voorsprong. En Eindhoven ook weer met de bal naar Baartmans. Buitenspel is dit niet. Ja, daar is Muke nu weg. Hoe gaat Van Daan daar dan op reageren? Voorlopig in ieder geval. Staring in de laatste linie. Ja, die is ook druk bezig om het dan direct neer te zetten hoor. Dede Lom is ook aan het wijzen en aan het doen. Die oogt ook wat paniekerig. Nu zijn vaste partner daar uit het centrum is verdwenen. Ja, het gaat nog niet lekker hoor tussen die twee. Centraal achterin. De communicatie die ook al werd gekraakt vorige week. Van Hoven, nu Staring en Dede Lom verbaal met elkaar bezig. Staring baalt nu ook van Voet die hier een corner weggeeft aan FC Eindhoven. Ik kijk even naar de zijkant of Van Dam iets gaat doen. De Hoven wordt nog gebakkeleid. Met ook Zwikker en Antoine van der Linden daarbij over wat verstandig is om te doen voorlopig. Dus Kasper Staring op de plek van Joshua Muke in het hart van de verdediging. En deze corner van FC Eindhoven die wordt door diezelfde Staring weggehaald. Dan is de tweede bal op de rand van de 16 voor Eindhoven. Schieten ze tegen Cooper Love aan. Dan komt FC Emmen er in ieder geval weer uit om wat druk te krijgen op Eindhoven. Maar in het voorbijgaande overtreding van Abdul Latif. En dat heeft de scheidsrechter wel gezien. Het spel gaat verder, want Eindhoven heeft de bal. Nou, dus die goal van Veen. Die prachtige goal van Veen. Komen ze alweer met een nieuw moment van Hoven. Wel wat druk in de rug van Baartmans. Geen overtreding, vraag ik mij af. Nou, dan geeft Van Hoven hem zomaar weg. En kan Beaumont schieten. Wordt die bal weer geblokt. Maar dan gaat ook Van Hoven meedoen in het foutenfestival. Is hier de overtreding van Abdoulatif. Maakte er net al eentje op het middenveld. En nu eentje in de achterhoede. Een gele kaart. En Emmen bezig aan een fase waarin het vooral tegen zichzelf speelt. Er komt wel een wissel. Maar dat is er eentje bij FC Eindhoven. De vrije trap ook voor de thuisploeg. Daar bij de punt van de 16 meter. In de fase waarin FC Emmen de wedstrijd, denk ik, Mark, uit handen voelt glippen.
2: Het is vrouwen en kinderen eerst hoor bij FC Emmen. Het staat echt in de verdedigende stellingen. En eerlijk is eerlijk, het is wachten op de 3-1 van FC Eindhoven. Niet zozeer op een gelijkmaker. Sterker nog, daar kunnen we niet eens over dromen op dit moment. Want FC Emmen heeft het ontzettend moeilijk hier in Eindhoven. Zeker na die rode kaart. Van die terechte rode kaart van Joshua Mouké die met Hens het veld moet verlaten. Waardoor FC Emmen nog een dik half uur met 10 man staat te voetballen. Het is een hele pijnlijke avond aan het worden hoor voor FC Emmen op deze manier. Die vrije bal gaat nu worden genomen. Overstapje, bal voor de goal richting de tweede paal. Daar staat niemand. Die bal is ook wat aan de harde kant. Waardoor Karsis klaar mag leggen voor een doeltrap. Ja, zo denk je dat FC Emmen wat uit dat doolhof is weten te ontsnappen waar ze de eerste helft in liepen. Maken op zich een goede gelijkmaker vroeg in de tweede helft. En dan binnen, nou wat was het, een tijdsbestek van 30 seconden. Een anderhalve minuut maximaal krijgen ze rood en een doelpunt tegen. Ja, dan lijkt het schip toch wel in heel rap tempo te gaan zinken. Zeg ik terwijl Kevin van Veen de doelpuntenmaker van zojuist een duw in zijn rug krijgt. Ter hoogte van de middenlijn. En FC Eindhoven mag daar dus gaan aanleggen voor een vrije bal. Nee, dit wordt een hele vervelende avond op deze manier voor FC Emmen. Die wel gaan ingrijpen naar die rode kaart. Maar wat dat precies gaat worden, dat hoort u zo meteen. Eerst is Eindhoven weer aan het voetballen. Ter hoogte van de middenlijn, die hebben er wel weer zin in hoor. Die hebben wel weer wat extra energie gekregen van deze acties van zojuist. Het is linkerkant van het veld. Diep op de helft van FC Emmen is het combineren geblazen. Even kijken of ze hier doorheen komen. Linkerkant van de 16 meter zijn we nu beland. Bal voor de goal. Die valt bijna voor de voeten van Baartmans. Maar dan is Sam Karsis alert. En die kan de bal gelukkig voor FC Emmen zo oppakken. Meegeven aan Dede Long is dan het idee. Dat is probeert al snel de weg naar voren te vinden. Maar dat moet dan via Torben Rijn gaan. Torben Rijn die dan de ruimte vindt aan de rechterkant van het veld. Via Staring toch weer even voor de weg naar achter. Opnieuw de bal in de voeten van Torben Rijn. Die met een lange bal nu de linkerkant probeert te bereiken bij Van Hoven. Dat lukt ook. Die paast even terug op de centrale verdediger Dede Lom. Bijna miscommunicatie weer met Torben Rijn daar. Nee, qua organisatie valt er hier en daar nog wel wat winst te behalen.
1: Ja. Ja, zeker weten. Dat gaat Van Dam denk ik nu ook recht zetten met een dubbele wissel. Maar eerst nog weer Eindhoven hoor met de uitbraak. Van Veen kan hem bij zich houden. Doet dat ook slim op ervaring. Man van 35 jaar. Die maak je niet zo snel zenuwachtig als je druk zet op dat middenveld. Nu ook niet, want Eindhoven houdt die bal in bezit. Lambers staat klaar aan de zijlijn. En ik denk dat ook Christian Oostergaard is. En dat hij dan zijn eerste minuten van dit seizoen gaat maken. Op de plek van de weggevallen Mouké. Met die rode kaart dus. Zijn hensbal. Omdat het foute paasje van Ruin gecorrigeerd moest worden. Ja, en een reflex los je dat dan zo op. Misschien kun je zo'n speler dan beter laten doorlopen. Hopen dat je doelman hem pakt. Nu weer de voorzet van Eindhoven. De zijkant van de schoen. Veldhuis daar met een directe tegenstander. Maar daar komt hij goed onderdoor. Breij ook weer onder druk gezet. Ze zitten Emmen goed vast. En dan gaat ook Ruin weer in de fout. Het paasje, nou, Beaumont kan ook uithalen, denk ik. Linkerbeen, ja, probeert dat ook. Die invaller Abild Gaart niet. Hier wel aanvoerder Xander Blomme. Die verlengt hem weer naar de voorwaartse. Maar bereikt ze niet. Bal is bij Karsis, bij de doelman. van FC Emmen. Die met de bal naar buiten de 16 meter loopt. En hem lang speelt naar Abdulatif en naar Veldhuis. Veldhuis kop door naar de man die opgeroepen wordt voor Interlands van Syrië. Abdulatif dus. Hij aan de basis van de gelijkmaker. En nu denk ik tijd voor wissels. Inderdaad, tijd voor wissels van Menno van Dam. We zien in ieder geval dat Veldhuis naar de kant gaat. En dat Daan Lambers er voor hem bij komt. Een extra spits dus. En ook Christian Oestergaard gaat komen. Een centrale verdediger. De vraag is alleen even voor wie? Nou, voor de spits, voor de doelpuntenmaker. Voor Jack Cooper Love. En dus komt Lambers erbij in de punt. En gaat Oestergaard de verdediging versterken. Met nog een kwart wedstrijd te gaan. De bal is trouwens bij Torben Rijn. Want Emme heeft een vrije trap. Op een plek waar wel wat in zit hoor. Zeker in deze fase met een mannetje minder moeten hier eigenlijk kansen uit gaan rollen. Het linkerbeen van Torben Rijn. Lambes als invaller en Oestergaard ook direct voor de goal. Daar is die bal ook en bij de eerste paal. De inzet van Blomme. Bal blijft liggen. Daar probeert Emmen toch nog tot een uithaal te komen. Het lukt niet, want Eindhoven kan weer wegwerken naar de achtergebleven man. En dat is Van Hoven.
2: Bal ter hoogte van de middenlijn intussen. Van Hoven speelt Torben Rijn weer in. Rechterkant van het veld, daar ligt wat ruimte, zou je zeggen. Maar Eindhoven loopt dat goed dicht. Die hebben natuurlijk ook een mannetje extra op het veld staan. Naar die rode kaart voor Joshua Mouké van FC Emmen. Toch proberen ze er wat van te maken nog. FC Emmen nu met Torben Rijn een balletje voor de goal. Maar daar is ook een overtreding gezien. Dat was wel heel erg opzichtig. Daan Lambers, die zijn directe tegenstander in de rug duwde. Die ging dan ook naar de grond. Krijgt daarvoor de vrije trap. Is intussen genomen. Rechterkant van het veld zijn we dan beland. Bij in Eindhovens balbezit. Bal weer even naar achter. En dan zie je FC Emmen ja, ook doen wat noodzakelijk is. En dat is een stap naar achter doen. Proberen in ieder geval het centrum zo dicht mogelijk te houden. Want het was nog geen 3 minuten geleden. Echt pompen of verzuipen voor FC Emmen. En was het een kansenregel van FC Eindhoven. Het staat intussen nog maar 2-1. Dus zou je denken, zou je zeggen dat er nog mogelijkheden zijn voor FC Emmen. Je weet dat er nog een kansje gaat komen. Moet dan misschien niet te lang gaan duren. Het is FC Eindhoven nu in balbezit met de inworp. Gaat naar een van die spitsen toe, naar Baartmans. Die krijgt de bal niet, want daar zit Staring tussen. Dan wil FC Emmen ruimen door die bal ver naar voren te schieten. Dat lukt niet, want de bal verdwijnt weer over de zijlijn. FC Eindhoven mag weer gaan aanleggen. Halverwege de helft van FC Emmen is die inworp intussen genomen. Kan Daan Lambers daartussen komen? Is dat heel aardig gedaan door Daan Lambers, maar heeft hij daar wel zijn handen ook bij nodig? Waardoor FC Eindhoven weer mag klaarleggen en aanleggen voor de vrije bal. Ja, ik heb het net ook al gezegd. De eerste helft, het leek alsof FC Emmen toch even heel anders de kleedkamer uit was gekomen. Met een goede, snelle gelijkmaker. Maar dan kan het in na anderhalve minuut tijd toch ineens heel snel gaan. En wat heet snel, hier kan je misschien wel de wedstrijd op gaan verliezen. Het is FC Eindhoven nu met een vrije bal richting de penalty stip. Is het een van die spitsen bereiken, die glijdt ook naar binnen. Maar die weet niet zijn voet tegen de bal te zetten. Waardoor de bal over de achterlijn verdwijnt. En Sam Karsjes mag aanleggen voor een doeltrap. Het is zoeken voor FC Emmen. Het is zoeken naar in ieder geval een kans. Het is zoeken naar hopelijk voor FC Emmen nog een gelijkmaker in deze laatste 20 minuten. Waarin het 2-1 staat voor FC Eindhoven.

0: tijd dat BZD nog in het Engels zong. Every day I have to cry. We gaan ons langzaam opmaken voor de slotfase van de wedstrijd. En ik moet even een correctie doen, want ik had een tussenstand helemaal fout. Momenteel staat er wel FC Eindhoven tegen FC Emmen. Staat het 2-1. Het verslag nog steeds Jan-Willem Kralen en Mark Mertens.
1: Ja, 2-1. Of gaat Lammers hier iets aan veranderen? Nee, want op de achterlijn loopt hij zich dan vast naar de combinatie met Michael Breij. We gaan dan weer richting het slotkwartier. En Menno van Dam heeft dus ingegrepen door Lammers voorin te brengen. Opnieuw niet Giel Sunde bijvoorbeeld. En hier is Voet. Geeft hem mee aan Rijn. Die staat even aan de rechterkant. Staring heeft in de as nu wel veel ruimte. Staring, ja, ook weer geen goede bal. Daar zit Abildgaard tussen. Ja, inderdaad, hij is het, de jonge invaller. Dan pikt Staring wel weer op het middenveld. Ja, daar is hij vandaag wel goed in, hoor. Balletjes oppikken. En dan vervolgens aan een ploeggenoot meegeven. Van Hoven maar weer is de achterlijn gehaald. Van Hoven maar weer is met een voorzet. En ook maar weer eens een voorzet die overal overheen waait. En als ik naar het elftal van Emmen kijk, dan krijg ik nou niet echt de indruk dat er nog geloof is in een gelijkmaker. Oh, misschien nu. Torben Rijn vanuit de tweede lijn. Ja, zo goed als hij uithaalde vorige week. En met die knol op de lat. Nu speelt hij hem zomaar weer in de handen van Borgmans. Of hij schiet hem in de handen van Borgmans. Zo moet ik het eigenlijk omschrijven. Een overtuigende poging is dat niet. Nadat hij eerst wel goed de bal veroverde. Nu heeft hij hem weer. Rijn geeft hij hem aan Østergaard. Die is er dus bijgekomen naast Yannis Dedelom. En zo wilde Van Dam dus nog niet schaven aan zijn achterste twee. Aan Muke en Dedelom. Nou gaat hij dat richting volgende week wel moeten doen. Sterker nog, Everink valt geblesseerd uit. En Muke dus volgende week geschorst. Van Hoven, lage voorzet. Wordt aangeraakt en valt dan voor een verdediger van Eindhoven. Wordt weggewerkt. Dan kopt Dedelom hem tegen Baartmans aan. En die laatste, die spits, die komt er dan uiteindelijk net niet bij. Cassis kan meedoen en kan hem weer aan Dedelom geven. Kwartiertje nog. En Eindhoven houdt de gelederen gesloten. Houdt de linies kort op elkaar. Staat opgesteld op eigen helft. En dit is dan wel goed, hoor. Een paas door de linies heen van Dedelom op apparatief. Die op zijn beurt daar dan ook weer handig vrijkomt. En dan kan Emma opschuiven. Staring, het instappen van Østergaard. Maar dan bij Eindhoven alweer 10 spelers achter de bal. En dan moet het dus naar de flanken. Naar Van Hoven bijvoorbeeld. Dat gaat ook via Van Hoven. Rijn biedt zich aan. Staring dan. Van Hoven zit er toch ook niet lekker in, hoor, vanavond. Hoeft weinig aan verdedigen te denken. Kan veel aanvallen. Maar draagt niet echt bij aan gevaar. En zo heeft Emmen al met al eigenlijk al een kans kunnen afdwingen deze avond. Ja, eventjes in die fase waarin de gelijkmaker viel. Met daarna ook nog een gevaarlijk moment. Maar sinds de rode kaart. De rode kaart voor Muke is dat momentum ook helemaal verdwenen. Staring pikt nu op. Østergaard en Dedelom wel ver uit elkaar. Ja, wie gaat dan bij hem de boel naar zich toe trekken? Wie gaat de lijnen uitzetten hier in dit laatste kwartier? Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Misschien met een gelukje als Eindhoven ook wat risico neemt. Met die invaller daar, Constantia. Maar hij kan hem gewoon aan een medespeler geven. Aan Abildgaard. Dan wordt hij weer gezocht. Die sterke Gideon Constantia daar aan de zijlijn. Nu is hij hem wel kwijt en kan hem gooien. Met Van Hoven via Rijn naar Dedelom. Weer naar de eigen helft. Aan Baartmans geeft aan, kom op jongens. Een beetje druk zetten mag toch wel. Maar de signalen vanaf de zijkant zijn heel duidelijk. We laten FC Emmen het nu even uitzoeken. We laten FC Emmen nu even komen in deze fase. Dat gebeurt over links. Breij naar Van Hoven. Ach, daar gaat het ook weer helemaal verkeerd. Zomaar aan de zijlijn struikelt Van Hoven half over die bal. Gaat de ingooi zometeen weer voor Eindhoven zijn. Voordat dat zover is, gaat Jan Poortvliet, we zeggen het nog maar een keer, ooit WK-finalist, nog twee wissels doorvoeren in zijn ploeg. In ieder geval gaat Van Veen eraf. En Guus Bommel gaat eraf. De middenvelder dus. De man met 18 komt erin. Antonio Bazdarić. En ook nummertje 14, Nick Munsters erbij. In de laatste 13 minuten van deze wedstrijd en in het sfeervak bij Eindhoven nemen ze al een voorschot op een tweede thuiszege op rij. En dan staat Eindhoven op de ranglijst. Opeens gewoon weer bij FC Emmen in de buurt. En dan is de derde nederlaag voor Emmen tegenover die vier zegers heel, heel dichtbij. Lambers wordt gezocht. Bal gaat over de spits uit Nieuw-Amsterdam heen. Abdulatif heeft Hens gezien en dat heeft Pires ook geconstateerd. En dus weer een vrije trap voor Emmen. Weer op een nadige plek hoor. Rijn die heeft het in de gaten. Die is snel bij die plek aangekomen. Staring er ook bij. Ik ga ze dan kort doen. Ja, inderdaad. Dan kan dat vanuit de tweede lijn. Torben Rijn zoekt naar de verre hoek. Maar zoveel graniet als hij vorige week in zijn schoenen had. Zo tegenvallend zijn zijn twee afstandsschoten van vandaag. Wil natuurlijk maar wat graag zijn fouten goed maken. Het is allemaal begrijpelijk. Ja, als iedereen net de oversteek maakt, is het soms beter om zo'n bal maar gewoon in de doelmond te gooien. En te hopen dat er iemand tegenaan loopt. Rijn probeert het dus zelf. Nu pikt hij op. Rijn weer op het middenveld. Gaat het via Breij naar Lambers. Maar Breij loopt zich dan ook weer vast. Lambers wel weer met het druk zetten. Het felle druk zetten. En mede daardoor kan Delelom instappen en overnemen. Doet hij nog een tweede keer. Rijn dan. Dan links naar Van Hoven. Achterin staan nog twee spelers van Emmen. Die moeten nu verdedigen omdat Van Hoven zich verslikt. Van Hoven zelf in de achtervolging. Maar het gaat naar Baartmans. En dan helpt Voet een handje door hier de bal weg te tikken voor Baartmans. Abdulatif oppikken. En dan wordt hij dichtgelopen. Het gaatje door uitstekende speler toch hoor bij Eindhoven. Die man van de 1-0, Boui Frahi, loopt hier het gaatje dicht. Oh, de pijn ook bij Abdulatif. Dat is niet lekker. Die hinkt nu over het veld. Mustafa Abdulatif gekomen in de rust. En als ik dit zo zie, dan vraag ik me heel hard af of dit nog door kan in de laatste 10 minuten. In de hoek inmiddels het duel langs de zijlijn. En Van Dam vraagt ook, ja, wat ga je doen? Kom maar even bij me, want wees verstandig. En doe geen dingen die niet handig zijn. Nou, Abdulatif kiest ervoor om het veld weer in te gaan. Maar heeft echt wel last hoor van die linkerknie. Ik kan amper meer normaal lopen. Terwijl op de plek waar de bal is, Delelom ingrijpt. Ja, die geeft dan ook nog eens aan Abdulatif. Ja, die was heel druk met zichzelf bezig. En zeker niet in staat om die bal aan te nemen. Ook niet echt lekker opgelet dan van Jannis Delelom. Maar goed, ik ben benieuwd. We gaan zien hoe het verder gaat met Abdulatif bij FCM. Aan de andere kant weer Eindhoven. Naar de rechterflank. Naar Abeldgaard. Inderdaad, die wordt aangespeeld. En zo kunnen ze bij de thuisploeg die bal rustig rondspelen. Zie ik op de klok dat er alweer 80 minuten gespeeld zijn. En is het geloof op een resultaat ver weg. Ook in het uitvak bij de mensen daar van FC Emmen. Want Eindhoven is alweer opgeschoven. Voorzetje aangeraakt over de achterlijn. En dan een corner. Dat betekent gewoon weer 30 seconden. Die wegtikken. De voorzet van Rens Boon, een andere invaller van de thuisploeg met 5. Borgmans even helemaal de middenlijn over om daar aan Constantia wat aanwijzingen te geven. En op de bank zijn ze denk ik vooral benieuwd hoe het gaat met Mustafa Abdulatif. En kijken of hij verder kan. Ja, hij zal misschien wel moeten. Hij zal misschien ook wel denken aan volgende week als er interlands lonken. Daar komt de corner van. De thuisploeg weer bij de eerste paal weggehaald. Nu door Christian Oestergaard. Het opvangen is weer van Eindhoven. De overtreding gemaakt door Voet. Op die Boui Frahi. Op die man van 1-0. Na de fout van de doelman van Cassis scoorde hij. En nu lokt hij opnieuw een vrije trap uit. Weer in aardige positie. En gaat hij hem uiteindelijk zelf voor de goal brengen. En niet invaller Niek Munsters die er nu bij weg gaat. Staan er weer 3-4 op lijn van Eindhoven. Om achter de laatste linie van Emmen te duiken. Op het moment dat die bal zo meteen voorgebracht gaat worden. Voor zijn doel staat Sam Cassis. Maar eerst is het wachten op scheidsrechter Pires. En zijn warmloop is niet meer bij FC Emmen. Dat is uitgewisseld. En daar komt dan ook uiteindelijk toch die bal. Wordt er aardig voorgebracht. En op de rug valt hij denk ik. Ja, op de rug inderdaad van die Eindhovenaar. Van de invaller met 18 van Bas Daric. Inderdaad, hij is het. Dus geen derde treffer van de thuisploeg. En nog altijd wat hoop voor Emmen op een resultaat. Het resultaat dat we vorige week al hadden moeten pakken. Voet is doorgelopen. Voet doet dat goed. Door die bal in ieder geval een tweede keer te raken. Maar vindt dan geen medespeler. Delelom stapt in. Raakt puur de bal. Hoewel er ook wel veel pijn is bij Blomme. Overtreding niet voor gefloten. Dus blijft de bal bij Emme. Bij de team van Emme. Abdulatif. Het ziet er in ieder geval weer iets soepeler uit. Hoe hij zich op het veld voortbeweegt. Oestergaard. Ook wat risico. Ook met een man in de rug. Ja, en men moet wel risico nemen. En men moet wel wat doen. Want anders staat het met lege handen, Mark.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Sam Kars is nu dan met de lange bal naar voren. Richting Lambers. Die dat duel dan aan moet gaan met twee Eindhovenaren. Ja, dat gaat natuurlijk niet, dat gaat niet lukken. Die kunnen de bal zo door laten lopen. Waardoor keeper Borgmans zo op kan pakken van FC Eindhoven. Ja, al met al wordt het dan toch nog wel een pijnlijke avond hoor voor FC Emmen. Met een hele moeizame eerste helft. En een toch wel een teleurstellende tweede helft zo al met al. Al is FC Emmen nu wel weer in de aanval aan de linkerkant van het veld. Kiest het voor de paas door het midden naar Torben Rijn. Torben Rijn naar Oestergaard. Naar de rechterkant van het veld zijn we diep op de helft van FC Eindhoven. En trekt Eindhoven spits Baarmans ook even aan de handrem. En die maakt een overtreding halverwege de helft van FC Eindhoven. Waardoor FC Emmen vanaf daar ook een vrije bal mag gaan nemen. En Torben Rijn, ja, die gaat hem klaarleggen. En die gaat het misschien wel in één keer proberen. Het is misschien wat aan de verre kant, een metertje of 30. Maar goed, wie weet, hè, met een beetje mazzel voor FC Emmen schiet die bal nog door. Of kunnen ze hem uit de rebound nog iets forceren. Want voetballend, ja, zo komen ze er niet echt doorheen. Dus moet het misschien maar uit een dode spelsituatie. Torben Rijn nu met het linkerbeen schiet hem hard in de muur. Bal weer voor de voeten van Torben Rijn. Die verplaatst hem naar de rechterkant richting voet. Die gaat het, de actie inzetten tegen zijn directe tegenstander toch niet. Probeert via Torben Rijn dan eruit te voetballen. En die heeft ook wel iets heel moois in gedachten. Maar ook iets heel ingewikkelds in gedachten. En dat vat ook wel een beetje de avond van FC Emmen samen hoor. Heel veel ingewikkelde passes. Veel tweede ballen die gewonnen worden door FC Eindhoven als ze er niet uitkomen. En daarmee zijn ze toch te veel meegegaan in dat spelletje van FC Eindhoven. Dat nu door wil breken aan de linkerkant. Maar dat gat wordt dichtgelopen door de verdediger van FC Emmen. Waardoor Sam Kastis de lange bal kan geven. En die kan zomaar ineens goed vallen. Hier zit misschien wel muziek in. Dan Lambers aan de 16 meter van FC Eindhoven. En dan is de verdediger van FC Eindhoven die uiteindelijk die bal richting zijn eigen keeper schiet. En die bal die gaat maar net over. Waardoor FC Emmen wel nog een hoekschop kan nemen. Zit er toch nog wel wat spanning hier hoor op de tribune. Samengeknepen billen hier in die laatste 5 minuten. Terwijl het nog 2-1 staat voor FC Eindhoven. Ja, is het natuurlijk wachten op dat ene kansje die nog gaat komen voor FC Emmen. Dat ene kansje dat misschien wel uit de hoekschop aan de rechterkant van het veld kan gaan komen. Torben Rijn schiet die bal richting de tweede paal. Daar staat in ieder geval Staring, die wil hem terugkoppen. Nee, het is Oestergaard die wil hem terugkoppen. Die heeft de bal voor de voeten, legt hem dan terug naar de 16 meter. En daar staat geen Emmenaar, maar wel een Eindhoven speler. En die kunnen dan zo de bal ruimen. Rechterkant van het veld gevonden, daar staat Baardmans. Maar die loopt de bal over de zijlijn. FC Emmen moet het van dit soort momenten wel gaan hebben. Van een corner, van een vrije bal die misschien nog een keertje goed gaat vallen. Om hier toch nog een resultaat weg te halen. Het is nog 5 minuten op de klok, 2-1 voor FC Eindhoven. Blijf erbij. Want deze 5 minuten kunnen nog wel eens heel spannend worden.
1: Ja, Emmen zal toch alle schroom van zich af gaan gooien. En vol naar voren gaan, neem ik aan. En ja, ze moeten het van dit soort momenten hebben.
3: Klopt.
1: En dat soort momenten moet je dan ook gaan aangrijpen. Want heel veel zullen er toch niet meer gaan komen. Zoals die corner van daarnet. En ja, met een gelukje eigenlijk niet Lambers, maar de verdediger van Eindhoven, Lambers nu. Oh, ja, ja, ja, het idee is wel weer te begrijpen. De uitvoering is niet goed. De paas naar Breij, die probeert zijn ploeg er nog bij te halen. Die probeert zijn teamgenoten nog op te peppen. Dit lijkt ook echt nodig te zijn. Staring wel weer goed erbij. Deed de Lom ook maar mee naar voren. Lambers dan kan die gaan schieten misschien. Nou, dat is nog iets te ver. Dus maar meegeven. Dit lijkt dan slim gedaan van Breij. Maar hij krijgt de vrije trap niet mee. Op het moment dat hij gaat liggen. Uitbraak dan van Eindhoven. Van de thuisploeg over die linkerflank. Naar Baardmans met Rijn tegenover zich. Daar is ook hulp. Er is ondersteuning. Maar die wordt niet gevonden door Willem II huurling Sigurd Baardmans. Een van de spitsen met de mooiste namen in ieder geval van de KKD. Zo staan met Baardmans en Cooper Love. Misschien wel de koplopers in dat klassement bovenaan. Een algemeen klassement waar Emmen vandaag even niet naar zal willen kijken, denk ik. Want het zakt op deze manier wat verder weg. Staring instappen, maar de bal aan een medespeler geven, dat lukt dan weer niet. Kijk ik naar de klok. En dan zie ik ook alweer minuut 88. Bereidt iedereen zich voor op het einde van de wedstrijd. Maar heeft FCM nog tijd nodig? En hoeveel tijd krijgt het dan nog? Van Hoven stuurt Lambers de hoek in. Goede tackle daar van Constantia. Die invalt op die rechterkant. En Lambers vindt het eigenlijk ook wel prima. Want kan nu wachten tot Van Hoven weer is bijgesloten. En tot de Brabander gaat gooien. Dat gaat nu ook gebeuren. Wil dat lang doen. Doet het ook wel redelijk lang. Een medespeler wordt niet bereikt. Kan hij toch weer oppikken Van Hoven. Het is houtje touwtje. En hij wil Dedelom een strafschop. Omdat hij neergaat in de 16 meter. Pires geeft die strafschop niet. Eindhoven aan de andere kant met de uitbraak. Gaat het weer naar Baartmans. Die is weer gaan lopen aan die linkerkant. Ja, een beetje een vergelijkbaar moment als in de wedstrijd tegen Volendam. Toen Dedelom wel de strafschop kreeg naar de trap van Veerman. Zo lijkt hij nu ook weer te worden aangepakt. Aan de andere kant de bal in de 16 meter bij FC Emmen. En dan gaat Pires nu een kaart geven aan Breij vanwege praten. Ja, inderdaad, vanwege praten. Het zal ook frustratie zijn voor de niet gekregen strafschop hier. Met het moment met Dedelom. Ja, er zijn scheidsrechters die hem geven. Want ja, zit de bal erbij? Dat is de vraag. In de herhaling is dat voor mij ook nog niet helemaal uit te sluiten of aan te geven. De televisiekijker zal het antwoord misschien wel in huis hebben. Ja, als je wat geluk hebt, dan krijg je misschien die strafschop in minuut 90. Nu gebeurt dat niet. Is er ook nog een extra kaart voor iemand aan de zijkant? Het lijkt de Eindhovenbank te zijn. Waar iemand een prent ontvangt. Misschien Poortvliet, de trainer. Die staat voor de dugout. Pires is nog steeds heel druk. Met van alles en nog wat. De vraag is waarmee? Nou, hij geeft aan. Ik geef een kaart voor praten. En dat betekent dat het een vrije bal gaat zijn voor Eindhoven. Terwijl ze er bij Emma aan dachten om die bal richting de helft van Eindhoven te gaan spelen. Ja, inderdaad. Het is gewoon een vrije trap voor Eindhoven. Breij maakt op die manier dus de overtreding. Dat praten. En daarom de vrije trap. Lambers ook nog maar even in discussie met de scheidsrechter. Die stond er dichtbij. Bij dat moment van Dedelom. Hij en de Fransman vormen het tweemans muurtje. Als het bord nu ook omhoog gaat. 4 minuutjes gaan erbij komen. Nou, dat is niet veel. Na 4 minuutjes nog heeft Emmen voor een wondertje om hier toch nog een punt mee te nemen vanuit Brabant. Maar eerst zo'n beetje van de plek waar Van Veenen binnenschoot. Is het nu Bouifrari, de man van 1-0, die hem in de muur schiet. Dedelom kan hem oppikken. En dan moet die bal naar voren, naar de helft van Eindhoven. Dat is hier nog mislukt. Nu kan dat wel. Lambers inderdaad naar Breij. Veel mensen in de loopactie naar voren. Ook Oestergaard, die wordt achterin gestuit. Die is maar voorin blijven hangen, inderdaad. Rijn loopt zich dan vast. Oh, dat is wel een vrije trap. Leek ook wel de bal bij te zitten. Maar nu, een meter of 20 over de middenlijn, denk ik, is het de vrije trap voor Tormen Rijn. Dat kan niet in één keer. De bal ligt echt in de as. Ligt midden op het veld. Die bal met Tormen Rijn. En dus moet hij hem op de een of andere manier in de 16 meter zien te chippen. Het zijn geen ideale situaties. Dit als je zo loodrecht op staat. Maar Rijn gaat het proberen. Legt hem daar neer bij Staring. Bij de tweede paal. Wordt niet bereikt. Breij kan oppikken. Met zijn rug naar het doel. Scant hij de opties. Het wordt Rijn. Daarbij in de buurt is nog Van Hoven. Maar Rijn geeft hem maar weer de 16 meter in. Dedelom wel met het hoofd. Lambers er nog bij. Maar daar is Borgmans iets eerder om hem de bal van de schoen te snoepen. 92e minuut, Mark. En het gaat niet meer lukken.
2: 2-1 voor FC Eindhoven. Nee, ik denk dat we die conclusie uiteindelijk wel kunnen trekken. Te weinig voor elkaar weten te spelen hier, hoor. FCM, zeer teleurstellende eerste helft met geen enkele kans. En in de tweede helft leek het dan ietsjes rooskleuriger eruit te zien met een snelle gelijkmaker. Maar dan in anderhalve minuut tijd, waarin er en rood voor Muke wordt gegeven en een 2-1 voorsprong voor FC Eindhoven op het scorebord wordt geschopt. Ja, dat is de nekslag voor FCM. Terwijl FC Eindhoven hier nog een keer kan uithalen. Sam Kassi staat los en een rebound is het raak. Het is 3-1 voor de FC Eindhoven. En het is ook Baartmans die nu zijn goal te pakken heeft. Het is niet Baartmans, het is een andere speler. Ach, wat doet het er ook toe? Het staat 3-1 voor FC Eindhoven. En al met al is het dan een hele pijnlijke avond, hoor, voor FC Emmen. Ze verliezen niet alleen Moepé, ze verliezen ook deze wedstrijd op pijnlijke wijze. Dat kunnen we wel concluderen zo aan het einde van deze wedstrijd. Ja. Van de 4 minuten blessuretijd is er nog maar 1 minuut over. Dat gaat niet lukken.
1: Nee,
2: dat gaat niet lukken om überhaupt nog in de buurt te komen van de goal.
1: Dat zei ik bij 2-1 al tegen je. En dat is nu helemaal een zekerheidje. Ja, ook dit is weer een foutje van Cassis hoor. Het schot komt recht op hem af en laat hem tegen de borst stuiten. Daardoor schiet de bal weer hard van zijn lichaam. En komt hij voor de voeten van Antonio Bazdaric. Hij was het, de invaller. Die deze goal vanuit de rebound binnen weet te schuiven. Zo gaat de FC Emmen pijnlijk onderuit hier in de Lichtstad. En terug bij af is misschien niet helemaal het juiste. Want Emmen heeft in 7 openingswedstrijden echt heel veel goede dingen laten zien. Maar kan dus ook gewoon 3 keer verliezen. En waarbij Van Dam nog wel vond van de wedstrijden tegen VVV. En de nederlaag tegen de Graafschap dat Emmen die had moeten winnen. Kan hij dat toch moeilijk zeggen over het speelbeeld van vanavond. Dat Emmen deze wedstrijd naar zich toe had moeten trekken. Ja, heel even leek het te kunnen. Vlak na de 1-1. Maar de rode kaart van Muquet en de rakenvrije trap van Kevin van Veen hebben de wedstrijd helemaal weer doen draaien. Dedelom nog het inspelen naar Breij. Ja, hier willen ze het feestje wel gaan vieren. Brabantse nachten, die zijn lang. En daar zullen ze vandaag in Eindhoven ook wel weer gehoor aan geven. Het is feesten om ons heen op de tribune. Van Eindhoven pakt de 2e zege op een rij voor FC Emmen. Juist de 2e nederlaag na dus vorige week. Thuis tegen de Graafschap. Dat kon je nog ongelukkig noemen. Vandaag was het vooral heel, heel erg matig. Wat FC Emmen liet zien. En dat moet weer anders. De matigste wedstrijd van het seizoen. Ja, met straatlengte voorsprong denk ik. Gaat dus hier in het verre Eindhoven verloren. Uiteindelijk de eindstand die op het scorebord staat. 3-1.
0: Ja, met dank aan collega-afslaggevers Jan-Willem Kralen en Mark Bertens. Techniek in RTV Drenthe, bij RTV Drenthe was in handen van Martin Vuller.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen

0: grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.